0: mist in Japan. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies voor Spanje aangepast naar geel. Dat betekent dat mensen nog wel naar Spanje kunnen, maar het advies krijgen om de situatie op bestemming in de gaten te houden. Het ministerie wijst erop dat de situatie snel kan veranderen, vooral bij hoge temperaturen en harde wind. Vanwege bosbranden is het reisadvies voor Frankrijk eerder al aangepast naar geel. In Brazilië is een Nederlander omgekomen bij een bootongeluk, melden lokale media. De man van 26 zou zijn verdronken nadat de boot waarop hij zat was gekapseisd. Twee bemanningsleden raakten gewond. Het ongeluk gebeurde tijdens een boottour bij watervallen in het zuiden van Brazilië. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de dood van de Nederlander nog niet bevestigd. Het weer droog en het koelt vannacht af tot een graad of 19. Komende dag volop zon en zomers warm, 28 graden in het noorden en 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag overal in de wereld het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Volgens de VS heeft Iran een raketaanval uitgevoerd op een Amerikaanse legerbasis in Jordanië. Het Amerikaanse leger spreekt van een verrassingsaanval en stelt dat alle raketten zijn onderschept. Vanuit Iran is nog niet op de beschuldiging gereageerd. De afgelopen dagen voerde Iran juist geen aanvallen meer uit op Amerikaanse legerbasis, ook omdat de VS was gestopt met aanvallen. Vanwege de bosbranden in Spanje is het reisadvies aangepast naar geel. Dat betekent dat Nederlanders nog wel naar Spanje kunnen reizen, maar het advies krijgen om de situatie op bestemming in de gaten te houden. Ook moeten ze rekening houden met onder meer evacuaties. Vanwege de bosbranden is het reisadvies voor Frankrijk eerder al aangepast naar geel. Hitte en droogte leiden ook tot felle bosbranden in het noorden van Afrika. Zo woeden er branden in Algerije, Marokko en Tunesië. In Algerije zijn daarbij tot nu toe 6 mensen omgekomen. En ook moesten bewoners van meerdere dorpen worden geëvacueerd. In Tunesië is de afgelopen maanden in totaal ruim 4000 hectare bos verwoest. Inmiddels lijken de meeste branden in het noorden van Afrika onder controle. Maar het gevaar is nog niet geweken, want volgens de weersverwachtingen blijft het de komende tijd heet en droog. FIFA-voorzitter Infantino wil een bedrijf oprichten dat het WK voetbal gaat beheren. De Wereldvoetbalbond hoopt investeerders aan te trekken door aandelen te verkopen. De waarde van het nieuwe bedrijf zou zo'n 20 miljard dollar zijn. De Europese voetbalbond UEFA reageert fel op de plannen. Het is niet aan de FIFA om het WK te verkopen en niemand is eigenaar van ons voetbal, zegt de UEFA. Het weer droog en het wordt vannacht niet kouder dan een graad of 19. Komende dag volop zon en zomers warm. 28 graden in het noorden tot 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In een zorgcentrum voor jongeren in Beekbergen, Gelderland, is brand uitgebroken. De ongeveer 20 bewoners en hun begeleiders zijn uit het pand gehaald. Eén iemand moest met spoed naar het ziekenhuis. De brand is overgeslagen naar enkele bomen in de bosrijke omgeving. En ook komt er veel rook vrij. Ruim 180 kinderen van een nabijgelegen kamp zijn daarom uit voorzorg naar Buslo gebracht. Over de oorzaak van de brand in het zorgcentrum in Beekbergen is nog niets bekend. Het pand is volledig verwoest. De Verenigde Staten beschuldigen Iran van een raketaanval op een Amerikaanse legerbasis in Jordanië. Het leger spreekt van een verrassingsaanval en stelt dat alle raketten zijn onderschept. De aanval was kort na middernacht Nederlandse tijd en zouden zijn aangevoerd door de Iraanse Revolutionaire Garde. Iran heeft zelf nog niet op de beschuldiging gereageerd. Ook in Algerije, Marokko en Tunesië zijn grote bosbranden. Die worden verergerd door de hitte en droogte. Door de branden zijn in Algerije tot nu toe 6 mensen omgekomen. In Tunesië is sinds de afgelopen maanden ruim 4000 hectare natuur verwoest. Inmiddels lijken de meeste branden onder controle. Maar vanwege de hitte en droogte wordt gevreesd dat het vuur opnieuw oplaait. In Brazilië is een Nederlander omgekomen bij een bootongeluk, melden lokale media. De man van 26 zou zijn verdronken nadat de boot waarop hij zat was gekapseisd. 2 bemanningsleden raakten gewond. Het ongeluk gebeurde tijdens een boottour bij watervallen in het zuiden van Brazilië. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het nieuws nog niet bevestigd. Het weer droog en het wordt vannacht niet kouder dan een graad of 19. Komende dag volop zon en zomers warm. 28 graden in het noorden en 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Iran heeft een Amerikaanse legerbasis in Jordanië aangevallen. Dat bevestigt de Iraanse revolutionaire garde. Het Amerikaanse leger spreekt van een verrassingsaanval en stelt dat alle raketten zijn onderschept. De afgelopen dagen voerde Iran juist geen aanvallen meer uit op Amerikaanse legerbasis, omdat de VS ook was gestopt met bombardementen. Het dodental door de zware aardbevingen in Japan is opgelopen tot 13. De beving was op het zuidelijke eiland Kyushu en had een kracht van 7,1. Er is veel schade, want door een gasexplosie stortte een winkelcentrum deels in. Tientallen mensen kwamen vast te zitten onder het puin en meerdere mensen worden nog vermist. In een zorgcentrum voor jongeren in Beekbergen, Gelderland, is brand uitgebroken. De ongeveer 20 bewoners en hun begeleiders zijn uit het pand gehaald. Eén iemand moest met spoed naar het ziekenhuis. De brand is overgeslagen naar enkele bomen in de bosrijke omgeving. Ook komt er veel rook vrij. Ruim 180 kinderen die in de buurt op zomerkamp waren, zijn daarom uit voorzorg naar Buslo gebracht. Over de oorzaak van de brand in het zorgcentrum in Beekbergen is nog niets bekend. Het pand is volledig verwoest. In Amsterdam-Osdorp is een grote politieactie geweest. Afgelopen middag crashte daar een auto met explosieven. De auto was eerder betrokken geweest bij een plofkraak in Duitsland. Het explosieve materiaal is weggehaald en zal worden vernietigd. De bewoners uit de buurt die werden geëvacueerd zijn inmiddels weer thuis. Het weer droog bij een graad of 19. Komende dag volop zon en zomers warm. 28 graden in het noorden en 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag overal in de wereld het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Saoedi-Arabië hebben in Irak pro-Iraanse milities aangevallen, zo melden de twee bondgenoten. Het zou gaan om een vergeldingsactie voor drone-aanvallen op Saoedische energiecentrales van de afgelopen dagen. In de verklaringen van de Amerikaanse en Saoedische autoriteiten wordt niet vermeld of er ook een verband is met de Iraanse raketaanval op Jordanië, die kort daarvoor werd gemeld. Bij die aanval was een Amerikaanse legerbasis het doelwit, maar volgens de VS zijn alle raketten onderschept. Het dodental door de zware aardbeving in Japan is opgelopen tot 13. De beving was op het zuidelijke eiland Kyushu en had een kracht van 7,1. Er is veel schade. Door een gasexplosie stortte een winkelcentrum deels in. Tientallen mensen kwamen vast te zitten onder het puin en meerdere mensen worden nog vermist. In een zorgcentrum voor jongeren in Beekbergen, Gelderland, is brand uitgebroken. De ongeveer 20 bewoners en hun begeleiders zijn uit het pand gehaald. Eén iemand moest met spoed naar het ziekenhuis. De brand is overgeslagen naar enkele bomen in de bosrijke omgeving. Ruim 180 kinderen die in de buurt op zomerkamp waren, zijn uit voorzorg naar Buslo gebracht. Over de oorzaak van de brand in het zorgcentrum in Beekbergen is nog niets bekend. Het pand is volledig verwoest. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies voor Spanje aangepast naar geel. Dat is gedaan vanwege de bosbranden. Mensen kunnen nog wel naar Spanje reizen, maar krijgen het advies om de situatie op bestemming in de gaten te houden. Het ministerie wijst erop dat de situatie snel kan veranderen, vooral bij hoge temperaturen en harde wind. Het weer vandaag volop zon, alleen in het noorden kans op wat bewolking. Het wordt ook zomers warm, 28 graden aan de kust tot 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Dit is de Radiokrant. Een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. Maar ook met ANWB-informatie, Veluwe FM feitjes en natuurlijk muziek.

Het is echt niet toevallig dat je nu luistert. Ben jij die nieuwe presentator, plaatjesdraaier of programmamaker? Of duik je liever in de techniek of redactionele activiteiten? In alle gevallen ben je bij VeluFM meer dan welkom als medewerker. Als je denkt op een andere manier wat voor ons te kunnen betekenen, neem contact op en deel je radioactiviteit. Mail hiervoor naar bas@veluFM.nl en word ook uitzendkracht.

Nieuwsradio.nl. 24 uur per dag overal in de wereld het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl. Kom eens langs als je surft.

Naamsbekendheid onder 50.000 luisteraars vergroten? Denkt u bij uw mediamix aan Veluwe FM? Want met Veluwe FM heeft u razendsnel het groene hart van uw doelgroep te pakken. Slimme ondernemers kiezen daarom voor de populariteit van de regionale radiozender. Geef uw bedrijf een stem. Kies Veluwe FM. Mail naar reclame@veluwefm.nl.

0: DB, hoe kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?
2: Woo! Good morning, ladies!

0: Williams.
1: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw.
2: Ja, dat deed Kees altijd.
1: Wij houden wekelijks de buurttuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
3: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

Overweeg je vrijwilligerswerk? Start een carrière als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Onze vrijwilligers ondersteunen mensen in de buurt. Ze behartigen hun belangen, geven voorlichting en organiseren bijvoorbeeld de Alzheimercafés. Help je ook mee? Doe de online test en ontdek welke vrijwilligersfunctie bij jou past op alzheimer-nederland.nl/vrijwilliger.

0: De brandweer is maandagmiddag uitgerukt naar een woning aan de Johanieterlaan in Harderwijk na een melding van brand. De melding kwam rond 1:15 binnen, waarna onder meer een tankautospuit met spoed werd ingezet. Brandweerlieden hebben meteen een onderzoek ingesteld. Over de oorzaak van de brand, de omvang van de schade en eventuele gewonden is momenteel nog niets bekend. Het Putter Stoomgemaal opent tussen augustus en oktober op 5 zaterdagen de deuren voor publiek. Bezoekers kunnen kennis maken met het historisch gemaal en zien hoe de ruim 100 jaar oude installatie in werking is. Vrijwilligers verzorgen rondleidingen en geven uitleg over de werking van het stoomgemaal. Vanaf 11 uur worden de stoommachine en het karakteristieke scheprad in bedrijf gesteld. In het bezoekerscentrum is daarnaast de natuurfototentoonstelling Grenzeloos Leven van fotograaf Rick van der Kraats te bezichtigen. Voor kinderen is er de mogelijkheid om een hulpstokersdiploma te behalen. En tot slot, de politie is maandagochtend met meerdere eenheden uitgerukt na een melding van een mogelijk luchtvaartongeval in Harderwijk. De melding kwam rond 11:15 binnen. Een melder dacht te hebben gezien dat iemand uit de lucht viel, mogelijk vanuit een vliegtuig of met een parachute. Hierop doorzochten agenten een groot gebied en spraken ze met omstanders om meer informatie te verzamelen. Na uitgebreid onderzoek concludeerde de politie dat er geen luchtvaartongeval had plaatsgevonden. Daarop werd de zoekactie beëindigd. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
1: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest Veluwe.

0: Dit is het antwoordapparaat van de firma Glas in Lood om Oud IJzer. Wegens vakantie zijn wij de komende 4 maanden gesloten.
1: Ja, de firma Glas in Lood om Oud IJzer adverteerde bij Veluwe FM. Wilt u ook een succesvolle radiocampagne? Stuur een e-mail naar reclame@veluwefm.nl. Adverteren op Veluwe FM werkt, ook voor uw bedrijf.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Saoedi-Arabië hebben in Irak pro-Iraanse milities aangevallen. Het zou gaan om een vergeldingsactie voor drone-aanvallen op Saoedische energiecentrales van de afgelopen dagen. In de verklaringen van de Amerikaanse en Saoedische autoriteiten wordt niet gezegd of er een verband is met de Iraanse raketaanval op Jordanië van eerder deze nacht. Bij die aanval was een Amerikaanse legerbasis het doelwit, maar volgens de VS zijn alle raketten onderschept. In een zorgcentrum voor jongeren in Beekbergen, ten zuiden van Apeldoorn, is brand uitgebroken. Zo'n 20 bewoners en hun begeleiders zijn geëvacueerd. 1 persoon moest met spoed naar het ziekenhuis. De brand is overgeslagen naar enkele bomen in het bosrijke omgebied. Er komt ook veel rook vrij en ruim 180 kinderen die in de buurt op zomerkamp waren zijn daarom uit voorzorg naar Buslo gebracht. Over de oorzaak van de brand in het zorgcentrum in Beekbergen is nog niets bekend. Het pand is volledig verwoest. In Japan zijn zeker 13 mensen omgekomen na de zware aardbeving van gisteren. Die was op het zuidelijke eiland Kyushu en had een kracht van 7,1. Later volgde nog een aardbeving met een kracht van 3. Het was al duidelijk dat er doden waren gevallen, maar hoeveel was onduidelijk. Er wordt nog gevreesd voor meer slachtoffers. Het natuurgeweld heeft een ravage veroorzaakt op het Japanse eiland. Fabrieken, kantoren en huizen zijn ingestort en meerdere mensen worden nog vermist. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies voor Spanje aangepast naar geel. Dat is gedaan vanwege de bosbranden. Mensen kunnen nog wel naar Spanje reizen, maar krijgen het advies om de situatie op bestemming goed in de gaten te houden. Ook moeten ze rekening houden met onder meer evacuaties. Het weer vandaag volop zon, alleen in het noorden wat bewolking. Het wordt ook zomers warm, 28 graden aan de kust tot 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dierenkliniek Putten. Het vertrouwde adres in de regio waar we 24 uur per dag met liefde klaarstaan voor uw huisdier. In ons gezellige dierenziekenhuis bent u altijd welkom. Deskundigheid en realisme is waar we voor staan. Dierenkliniek Putten is landelijk bekend voor chirurgie, orthopedie, echografie en radiologie. U vindt ons aan de Roosendaalseweg 162C in Putten. We verwelkomen u graag. Tot ziens bij Dierenkliniek Putten.
0: Dit is Veluwe FM.
1: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
3: Hey, wat is wakker?

0: Het is woensdag gehaktdag. Het is 29 juli. En we hakken de week weer de midden. De laatste week ook alweer van juli. En dan beginnen we aan de 8e maand. En vanaf 8 uur is Trace weer van de partij.
1: Hey, wat is wakker?

En jouw bijdrage is ook weer meer dan welkom, zoals altijd. WhatsAppen, bellen, mailen of langskomen. Kijk maar even wat past. Het is vakantie, ik weet het. Dus dat zou kunnen betekenen dat je helemaal niet aanwezig bent. Dat je ook niet luistert. Kan ook betekenen dat je tijd zat om even langs te komen. Ja, alles kan.

En als ik het goed heb, begint de steenworp verderop vandaag de kermis. En ja, hij is te raken vanaf hier, hè. Ja, moet wel heel hard kunnen gooien. Ik kan niet zo hard gooien, maar het zou me zo kunnen. Wat zal het zijn? 150, 200 meter, 300 meter misschien.

Carly Simon, die zoals zoveel moeilijk heeft met het zacht zijn. It's hard to be tender.

daarmee zijn we aanbeland aan de ochtendgymnastiek. Het wordt vandaag over de 30 graden, dus we gaan niet echt een zwaar tempo erin doen. Maar we gaan wel even consistent een ritme toepassen, dat je in een flow komt, weet je wel. Nou ja, goed, doe zelf mee met de ochtendgymnastiek.

een bepaalde cadans komt, hè. Born on the Bayou, Creedence Clearwater Revival, stond garant voor de ochtendgymnastiek van morgen. En daarmee kunnen we zeggen dat de ochtend is begonnen, hè. Ah, het is allemaal veel langer begonnen.

naar het weerbericht. Er zit even een zonnedans. Ja, ik kijk naar buiten en denk, nou, ik kan wel even een zonnetje gebruiken. Nou, we gaan eens even kijken wat dat betekent, het weerbericht voor vandaag. Eens even kijken, waar had ik die ook eens weer neergezet? Daar had ik hem neergezet. Vanochtend wat bewolking in het noorden. Later zonnig, elders de hele dag zonnig. Het wordt 34 graden op de Veluwe. Maar ja, in Limbabwe moeten ze weer zo nodig 35 aantikken. Maar dat staat tegenover dat de rest van het land minder warm is dan op de Veluwe. Dus een goede tweede plaats. De wind is zuidwest 2 of 3 boven. En dan de komende 5 dagen houden we dit vast. Nee, morgen is nog maar 29. 's nachts 19. Vrijdag nog 25. 's nachts 16. Zaterdag nog 26, 's nachts 13. Zondag weer 27, 's nachts 14. En maandag 29, 's nachts 15. Zijn we weer terug bij donderdag, zeg maar. Dus het blijft zo'n beetje tussen de 35 vandaag en de 25 vrijdag. Ja, dat dus. Nou, 29 is wel erg ver van de 35 vandaag. Maar goed, het klinkt dan wel wat positiever, hè? De kans op neerslag 1%, donderdag 5, vrijdag 35, zaterdag 0, zondag 10 en maandag 20. En de kans op zon 1%, 65, donderdag, vrijdag 65, zaterdag 65, even een saaie week, zondag 65 en maandag 65. En nou, dat is dan het weerbericht. MUZIEK.

Nou, er zit geen woord Chinees bij hoor, bij die Cornelis Vreeswijk uit Scandinavië. En ja, we zitten nog in het snoezuur, dus John Zoetekouw die heeft nog wat bijdragers voor het snoezuur, waarvan dit er één is.

Kijk, de zon staat aan de hemel. Dit is het einde van de nacht. Ik was verdwaald in het donker. Ik vond mijn weg terug op de tast. Vroeger was ik rijk aan woorden. Ik ben verstild, ik ben veranderd. Maar mijn stem blijft branden. Dit is het vuur, jij mag je warmen.

Ik heb mijn spiegelbeeld zien vallen. Ik lag in stukken op de grond. Ik heb mezelf leren kennen. Als een held en als een hond. En er is niet zoveel meer over van al mijn tedere geweld. Maar ik ken nu ook mijn slechte kanten. En ik sta dichter bij mezelf.

0: Cold as ice. Ja, misschien helpt dat wel. Ik heb het idee dat het meteen wat frisser wordt hier. En voordat we naar het file-nieuws gaan, nog even een verzoekje van Sean Zoetekuil.
1: J'habite seul

Ja, en daarmee zijn we toe alweer aan het filenieuws. Nou, daar kunnen we heel kort in zijn. Geen filenieuws, althans niet wat betreft de snelwegen hier in de regio. En daarmee sluiten we het eerste uur ook alweer af. Door de bomen het bos niet meer zien. The Forest.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. In een zorgcentrum voor jongeren in Beekbergen, ten zuiden van Apeldoorn, heeft vannacht brand gewoed. Zo'n 20 bewoners en hun begeleiders zijn geëvacueerd. Een van hen moest met spoed naar het ziekenhuis. De brand sloeg over naar enkele bomen in de bosrijke omgeving. Ruim 180 kinderen die in Beekbergen op zomerkamp waren, zijn uit voorzorg geëvacueerd. Bij het homo-monument in Amsterdam is gisteravond de aanslag op de Pride in Berlijn herdacht. Zaterdag viel daar 1 dode, tientallen mensen raakten gewond. Bij de herdenking in Amsterdam waren duizenden mensen. Burgemeester Halsema hield een toespraak.
2: Our hope is much stronger. Our love is much stronger than hate. We stay hopeful and we will never be silent.
1: Ook in andere steden is de aanslag in Berlijn herdacht. In Utrecht is vanavond een bijeenkomst op het Domplein. In het Midden-Oosten zijn vannacht meerdere aanvallen geweest. Iran voerde een raketaanval uit op een Amerikaanse legerbasis in Jordanië. De VS en Saoedi-Arabië vielen in Irak pro-Iraanse milities aan. Het is niet duidelijk of er in Irak schade of slachtoffers zijn. De Iraanse raketten die op weg waren naar Jordanië zouden allemaal zijn onderschept. FIFA-voorzitter Infantino wil een bedrijf oprichten dat het WK voetbal gaat beheren. De waarde van het nieuwe bedrijf zou omgerekend zo'n 17,5 miljard euro zijn. Het is vooral een zet om meer geld te verdienen, zegt deze onderzoeksjournalist.
3: Dus hij zegt, ja, we investeren, alles gaat terug in het voetbal. Maar als je goed leest, de kleine lettertjes, dan staat er, ja, alle netto-winst gaat terug in het voetbal. Dat betekent dat er ook investeerders zijn, anders gaan ze natuurlijk ook niet investeren, die daar vet aan gaan verdienen.
1: Voetbalbond UEFA reageert kritisch op de plannen en zegt dat voetbal van iedereen moet zijn en dat de FIFA de rechten helemaal niet mag verkopen. Het weer vandaag volop zon, alleen in het noorden is kans op wat bewolking. Het wordt ook zomers warm, 28 graden aan de kust tot 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Eén vertraging in de regio op de A50 richting Arnhem. Tussen knooppunt Ewijk en Renkum staat 8 kilometer file met een kwartier vertraging. Dat komt door wegwerkzaamheden, de rechte rijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Veluwe FM.
5: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: Zo, ja, en als je dit nummer hoort, dan zit ze er weer. Goedemorgen, Trace.
1: Goedemorgen, Bas, en goedemorgen al iedereen die luistert.
0: Nou, het is wat minder dan normaal, want er zijn mensen met vakantie.
1: Ja, dat zal wel, ja.
0: Ja, en druk natuurlijk met andere dingen en zo. Dus,
1: en het is nog vroeg, hè?
0: Het is nog vroeg.
1: Ja.
0: Maar je wordt in ieder geval welkom geheten. Eens even kijken door John.
1: Ja.
0: Ah, ook hartelijk goedemorgen, mevrouw Trace.
1: Oh, wat leuk dat hij me mevrouw noemt. Nou, meneer John, ik wens jou ook een hele goede woensdag.
0: Nou, kijk eens aan. Dat hebben we dan gehad. En voor de rest gaan we zien wat er allemaal voor... of er nog opmerkingen komen. En hoe was je week?
1: Een beetje afscheid nemen.
0: Afscheid nemen?
1: Ja, de kinders die gingen allemaal met vakantie.
0: Oh, okay.
1: En gisteren heb ik de buurman mee moeten begraven. Dus die is overleden vorige week.
0: Ach.
1: Ja, dus het was een afscheidsweek.
0: Oké. Okay.
1: Ja, maar ja, goed, oké. Okay. Dat is leven, hè?
0: De buurman bij jullie uit pand?
1: Ja, nou, ben naast mij.
0: Oh ja, tuurlijk. Dat is vaak zo met een buurman.
1: Ja,
0: hè?
1: Ja. Dat,
0: ouderdom of...
1: 85.
0: Oh.
1: En hij was al een hele poos niet in orde. Dus ja, maar ja, dan gaat het toch in één keer... dan sta je wel te kijken. Dan is hij er ineens niet meer.
0: Nee,
1: ja,
0: nee, maar ja, nee, precies. Had je er veel last van? Van die buurman?
1: Nee, hoor, een hele, hele lieve aardige man was
0: okay,
1: het.
0: Oké, dus ja, en nu nog
1: maar wachten. Zijn vrouw leeft dus nog wel.
0: En, oh, oké. Okay.
1: Ja, het was een echtpaar. Dus ja, dat is dan triest. Allemaal, hè?
0: Ja, nee, maar broer, je houdt in ieder geval die buurvrouw dan nog.
1: Ja, ja, ja. Ja,
0: maar
1: ja.
0: Anders moet je maar afwachten wat voor...
1: wat er dan weer komt. Ja.
0: Ja, want dat hadden ze natuurlijk met jou ook. Toen jij daar plotseling in pand kwam, toen was het gedaan met de rust natuurlijk.
1: Ja, maar ja, goed, oké. Okay. Maar het was een hele mooie dienst. En
0: Nou.
1: Dus dat was,
0: Nou moet ik alleen nog even, denk vorige week, ik weet het niet meer. Had je nou nog een verrassingsdiner vorige week of was dat vorige week al niet meer?
1: Jawel, dat was vorige week nog wel. En het was iets van een stoofschotel, nee, een ovenschotel. Met groenten en gehakt en aardappeltjes en geraspte kaas. Maar het smaakte lekker, in ieder geval.
0: Okay, nou.
1: En ik kreeg een hele bak vol mee naar huis, dus ik kon er nog twee keer van eten.
0: Oh, dus tijdens de vakantie ben je in ieder geval onder de pan over woensdag.
1: Zonder de pannen, ja.
0: Ja, oké. Okay. Ja, nou, ja, dat is helemaal... ondertussen komt Geert-Jan uit Niekerk binnen. Die zegt goedemorgen.
1: Goedemorgen,
0: Geert-Jan. En René Kort als altijd. Ik ben er tot 8:30 en dan later op de ochtend ben ik er weer. Terug van boodschappen en dergelijke. Alvast succes met de uitzending.
1: Ja, dankjewel, René.
0: Dankjewel, hè. Ja, succes met boodschappen.
1: Ja.
0: Goed, gaan we meteen maar even... Ja,
1: ga maar, ik wou zeggen, ga maar op tijd, want het begint knap warm te worden.
0: Het wordt
1: nu al.
0: Heel erg warm. Ja. We gaan maar meteen met eentje van jouw lijst beginnen.
1: Ja.
0: Had jij nou wat met Pierrot of had je wat met Bonnie Sinclair?
1: Nee, met Bonnie Sinclair helemaal niks.
0: Nee.
1: Want volgens mij was dat die dronken lor.
0: Ja, de consumptie Bonnie noemen ze daar ook wel, hè.
1: Maar ik vond het nummer wel leuk.
0: Ja, oké. Okay. Ja. Nou...

0: Ja, dat was Bonnie Sinclair. Hè? Wist je dat, dat zij ook ooit zangeres is geweest van Unit Gloria?
1: Nee. Nee? Wist ik niet, nee.
0: Nee, want daarna ging ze al die gezapigheid uit. Maar dan kwam natuurlijk door al die gezapigheid. Dat,
1: ja, ja dan heb je dat, hè? Dan word je, dan word je zogenaamd vrolijk. Hè?
0: Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Nou, bijvoorbeeld, ik zal even een stukje laten horen. Ik ben er bekend. Hey, hey, hey, hey. Okay. Gaat ze een beetje weer door alles door elkaar zingen.
1: Ja, ja.
0: Ja, dat past wel bij, hè?
1: Ja, toch?
0: Ja, ja. Dat is... Ja. Nou, we doen het gewoon nog een keer opnieuw. We zetten hem even open en dan komt hij, hoor.

0: Unit Gloria. En met, samen met Bonnie Sinclair, dat was dan voor haar rustige periode,
1: oh,
0: zeg
1: ja.
0: maar.
1: Ik vind het ook wel een lekker nummer.
0: Ja, ja. Daar had ze ook in de top 40 notering mee gehad.
1: Okay.
0: Ze hebben wel meer nummers gedaan, maar deze was dan, ja. zeg, maar, deze was dan zeg maar een hitje geworden.
1: Ja. Nou, leuk toch?
0: Ja, en textueel te horen was ze toen ook al wel een beetje aan de drank. Want ze zaten weer van die dingen in dat ik denk, ja, ja, hoe ja. verzin je het?
1: Ja, oké. Okay,
0: goed, maar dat.
1: Ja.
0: Eens even kijken, had je anders nog spannende culinaire activiteiten gehad?
1: Nee.
0: Helemaal niet?
1: Niks.
0: Och.
1: Nee, ik was gewoon heel rustig.
0: Je was gewoon heel rustig?
1: Ja, oh. Een hele rustige week.
0: Verder. Ja, en dit is ook alweer de laatste week deze week van juli.
1: Ja.
0: De kermis begint. Ben je blij mee? Ga je nog naar de kermis?
1: Ik niet. Ik vind dit toch geen kermis, man.
0: Wat is het dan?
1: Nou, ik was de Tilburgse kermis gewend. Hè.
0: Oh.
1: Daar ben ik groot mee geworden.
0: Ja. Dan dus, is dit gewoon een...
1: Dan is dit een...
0: Een kraampje.
1: ja. Nee, ja. daarom. Ik ben hier wel eens over de kermis geweest. Stond hij nog in het buitengebied bij de meeuwen daar.
0: Oh ja, daar. Ja. Ja.
1: En, maar ja, goed, oké. Okay.
0: Maar daar was ook niet veel groter, toch?
1: Nee, dat is dus, nou, dat zijn allemaal hier in de omgeving. Want Tilburg is de grootste van Europa.
0: Nou, kijk.
1: Ja, dan bedoel, dan heb je ook een kermis, hè?
0: Maar ja, dan krijg je er ook van alles bij cadeau, hè?
1: Ja, nou, alle straten staan vol met van alles.
0: Ja, en roze dinsdag en blauwe
1: nou,
0: maandag.
1: Nee, met die roze dinsdag, daar ben ik één keer geweest. En dat ga ik nooit van mijn leven meer doen.
0: Want?
1: Gadverdamme ook.
0: Gadverdamme?
1: Nou, dan zie je al die... Ik vind prima, ik heb helemaal geen hekel aan homo's en alles wat er nog meer omheen hangt. Maar waarom moet dat nou zo naar buiten gebracht worden? Liep er een vent voor me,
0: ja.
1: een grote kerel, net als jij, zoiets.
0: Ja.
1: En die liep dus met zo'n string, weet ja. je wel. En dan zag je die harige billen.
0: Ja, nou, dat is toevallig, ik heb een man. Nee, maar oké, okay, dus die liep alleen maar een string voor jou.
1: Ja, en dan denk ik ook van, ja, en dan en ook schoenen met hakken, hè. En al dat soort dingen.
0: Ja.
1: Ach, man. Doe even normaal.
0: Ja. Ja, het punt is, aan de ene kant willen ze ruimte hebben om zichzelf te... Om er gewoon bij te horen.
1: Ja, maar
0: dan
1: bij
0: horen doen ze op een manier dat je er juist niet bij hoort.
1: Nee, dat is toch ja. zo, man. Er staan twee kerels, die staan te bukken, kussen en te tongen. En nou ja, dat doen wij toch ook niet?
0: Nee.
1: Midden op de weg... Ik zeg al, ik heb het één keer gezien, ik hoef het nooit meer te zien.
0: Nooit meer te zien, nee.
1: En dat wil helemaal niet zeggen dat ik ergens problemen mee heb met... Want liefde is liefde als jij van een man houdt en je bent een man. Nou ja, dat moet je zelf weten. Maar dat het allemaal zo gedaan moet worden, waarom zo anders?
0: Ja,
1: ze zijn
0: wij,
1: gewoon anders.
0: Stel dat wij als doorsnee hetero's... plotseling ook alles op de brug gingen doen en plotseling ja. alles in het openbaar gingen
1: dat
0: doen.
1: Dat doe je, dan doe je
0: iedereen
1: toch
0: van,
1: niet.
0: Hey,
1: voel je wel lekker.
0: Ga jij even mee naar het politiebureau?
1: Ja, nee,
0: en, maar ja, ook daar geldt weer natuurlijk, je mag er niks van zeggen, want dan ben je weer
1: ja.
0: aan discrimineren.
1: Dan
0: ben je weer anti-LHBTQ+,
1: ja,
0: het hele alfabet zo'n beetje.
1: Maar ik vind dit gewoon niet dat ze een eigen feestje willen vieren. Oké, ja. prima allemaal. Maar waarom wil je nou anders zijn? Laten blijken dat je heel anders bent als normaal.
0: Ja, en toch wilden ze dat, want hoeveel ja. letters hebben we al? LHBTIQ+.
1: Ja.
0: Dus iedereen zegt, nee, wij zijn apart, wij zijn anders.
1: Ja.
0: Dus we willen hetzelfde zijn, maar we gaan ons allemaal anders noemen.
1: Ja, daar heb ik dus problemen mee.
0: Kijk, als je het heel simpel maakt, dan zijn we eigenlijk mensen met z'n allen.
1: Ja, zijn
0: dan
1: mensen met elkaar.
0: Dan zijn we allemaal
1: en
0: gelijk.
1: Je mag van elkaar houden zoveel als je wilt, ja. want liefde is niet verkeerd. Maar,
0: nee.
1: maar nee, dit voor mij hoeft dit niet.
0: Nou, dan
1: bewaar
0: gaan we...
1: Bewaar dat voor je slaapkamer of voor je huiskamer, weet ik wat. Maar doe dat niet midden in de stad op de spoorwegovergang in Tilburg.
0: Nee.
1: Voor mij hoeft dat niet.
0: Nee, precies. Nou, dat is een duidelijk verhaal. Knock 3 times is ook een duidelijk verhaal.
1: Ja, is ook een
0: als je naar binnen wil, moet je 3 keer kloppen.
1: Eerst kloppen, ja.

0: Don Antonio Lando van de lijst van Trace. Knock three times. Ja, hoe vaak moeten ze bij jou kloppen als ze bij jou visite komen?
1: Nou, ze hoeven, bij mij mag iedereen zo binnen. Hoeft
0: mag
1: niet
0: iedereen
1: te kloppen.
0: Zo binnen? Okay.
1: Oh, ja, joh.
0: Oh.
1: Wat dat betreft.
0: Gastvrij.
1: Nee, ja, dat is ook zo. Van kom erin en eet maar mee.
0: Ja.
1: Ja.
0: Nou, dat is mooi. Wij gaan eens even kijken, want Mirjam die zegt nog even hallo tegen ons.
1: Dag Mirjam. En, dus, alles goed met Mirjam?
0: Ja.
1: Heb jij nog wat gehoord van haar?
0: Ja, zo, de laatste keer was volgens mij maandag, maar dat weet ik niet helemaal zeker. Dat kan ook al wel dit weekend zijn geweest. Het gaat, tenminste, zover ik op de hoogte ben, het gaat goed, maar niet snel genoeg. Als dat Mirjam ligt, tenminste.
1: Ja, dat kan.
0: Ja. Dus ja, dan, dat kan. Hè.
1: Ja, maar we wensen er veel geduld.
0: Ja.
1: Ik denk dat ze dat nodig heeft.
0: Ja, dat heeft ze nodig. Ja. En Koos, die zegt ook goedemorgen. Nou, daar hebben we dat
1: ook
0: al weer gehad. Dan gaan wij naar de headlines.
1: Laten we dat eens doen.
0: Laten we die meteen maar even voorlezen. En dan pakken we... Dan weet iedereen meteen hoe het zit. Wij noemen de headlines en het bijbehorende paginanummer. En als je het hele bericht wil horen, dan even het paginanummer noemen. En dan krijg je niet alleen maar het bericht, maar ook onze vakkundige toevoegingen. En,
1: wij hebben er diep over nagedacht.
0: Zijdelings informatie. Van alles komt er los dan. Ja. Bierputten gaan open. Van alles gaat er gebeuren.
1: Van alles gaat gebeuren. Ja. Jullie zullen het beleven.
0: Ja, precies.
1: Ja.
0: Nou, dan gaat hij. Henk Vrezen, bondscoach van Suriname, 808.
1: Zeker 13 doden na aardbeving Japan, 127.
0: Brand in zorgcentrum in Beekbergen, 104.
1: Iraanse aanval op VS-basis Jordanië, 125.
0: Ook branden in het noorden van Afrika, 129.
1: Nederlander omgekomen in Brazilië, 128.
0: Auto met explosieven in Amsterdam is weg, 107.
1: Amsterdam herdenkt Pride-aanslag, 105.
0: BUSA, Buitenlandse Zaken, zet reisadvies Spanje op geel, 126. Nou, we beginnen altijd met 104, want er zit een abonnement op. En voor de rest laten we het afhangen van jullie...

0: my mom.
1: Helen Russo.
0: Proud of what we made. You just watch me fade away.
1: Fade away. Daar hebben we de laatste 4 minuten naar geluisterd. En ik zet weer wat Scandinavisch klaar. Scandineus noem je dat dan, hè?
2: Scandineus, ja.
1: Ja, de muziek, Scandineuze muziek. Goed, we gaan even naar pagina 104. Doe jij?
2: Ja. In een zorgcentrum voor jongeren in Beekbergen, ten zuiden van Apeldoorn, is gisteravond laat brand uitgebroken. Zo'n 20 bewoners en begeleiders zijn geëvacueerd. Eén van hen moest met spoed naar het ziekenhuis. De grote brand was overgeslagen naar enkele bomen in de bosrijke omgeving. Uit voorzorg zijn er ook 186 kinderen van een naastgelegen zomerkamp geëvacueerd. Ze zijn volgens de veiligheidsregio naar recreatiegebied Buslo gebracht. De brand is inmiddels geblust. Het pand van het zorgcentrum is verwoest. Er zat mogelijk asbest in en de omgeving is daarom afgezet. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend.
1: Ja, nou ja, dat zal aangestoken zijn of warm geworden zijn of oververhit geraakt.
2: Ja, je weet het niet.
1: Alles staat ineens momenteel. Dus,
2: Het is een beetje link, hè, want het is natuurlijk in de bossen. En voor hetzelfde geld slaat het over. En dan hebben wij hier ook een natuurbrand.
1: Ja, maar dat vuur is ook nog best wel... hoe noem je dat? Dat het heel specifiek eisen stelt. Zo'n 20 bewoners. De grote brand was overgeslagen naar enkele bomen in het bosrijk.
2: Ja, zie je?
1: Dus niet elke boom kwam in aanmerking.
2: Nee. Een enkele boom die.
1: Er worden hoge eisen gesteld aan de bomen die
2: Dat bedoel je. Ja, dat is
1: ook
2: zo.
1: Ik kon het woord even niet vinden.
2: Nee, maar dat is wel waar.
1: Ja, dus dat is maar zo gebeurd. Ja.
2: Maar gelukkig is alles weer uit. Maar ja, het gebouw is vernield.
1: Vernield, verwoest en. Die jongeren kunnen niet meer terug. Ik heb zo'n vermoeden dat de jongeren dat niet erg vinden.
2: Nee, ik denk het ook niet. Misschien zijn er wel een paar die een sigaretje aangestoken hebben of zo.
1: Het zou maar zo kunnen. Ja, ja, je weet het niet. Je mag er niks van zeggen natuurlijk. Dat doen we dan ook niet.
2: Nee, dat doen we ook niet. Wij niet.
1: Nee. Goed. Wij gaan naar Elvis Presley.
2: Laten we dat eens doen.
1: Want die stond ook op je lijst. Die wil ook graag een woordje meedoen.
2: Ja.

0: Kaja Stina Ekström met haar Scandinavische nummer in het Scandineus helemaal gezongen.
1: Nou, verstond jij daar een woord van?
0: Ja, ja. Het was een beetje een funzige tekst. Ik wil dat niet herhalen.
1: Oké, okay, nee, dat is goed. Daar kom je er mooi mee weg.
0: Ja, precies. ik denk van, er gaat mij niks te ver met dit. Dit ging wel heel ver.
1: Heel ver, hè? Ja,
0: ja. Ja, die Kaja, dat is meteen. zo.
1: Je kent haar persoonlijk natuurlijk.
0: Wat ik leerde kennen, vind ik meer dan zat. Oké. Okay. Dus even klaar.
1: Nou, daar hebben we het verder dan niet over.
0: Nee.
1: Maar het was
0: goed. Koos is niet te spreken over de headlines weer van de NOS.
1: Oh jee.
0: Jongen, man, god, wat een fijne headlines weer. Koos.
1: Wij kunnen er ook niks aan doen.
0: Nee, en we proberen het gewoon om erover te lachen, Koos.
1: Ja, ja.
0: Want er is verder niemand die een headline wil horen, dus dat zeg al genoeg. Ja. Zit er voor jou wat bij, Therese?
1: Ja, ik wil die branden in het noorden van Afrika eens even horen.
0: Ja.
1: Want ik denk, nou ja, ik heb daar mijn gedachten zo over.
0: 129. Nou ja, ik wil wel vooraf beginnen. Normaal werd dat de derde wereld genoemd.
1: Ja.
0: Maar ze doen nu wel gezellig mee.
1: Dat bedoel ik. En daarom wil ik er iets meer van weten.
0: Ja. Hitte en droogte leiden ook tot felle branden ten zuiden van de Middellandse Zee. Hulpdiensten in Algerije, Marokko en Tunesië zijn bezig met het bestrijden van meerdere natuurbranden. Inmiddels zijn de meeste branden onder controle. In Algerije zijn 6 mensen omgekomen door de bosbranden. Ook moesten bewoners van enkele dorpen worden geëvacueerd. In Tunesië is sinds april ongeveer 4400 hectare bos verwoest. Ook is er schade aan landbouwgrond en boomgaarden. In Marokko is de afgelopen maand al 4 keer een hittegolf genoteerd. Er is gevaar is nog niet geweken, zeggen meteorologen. Volgens de verwachting blijft het voorlopig heet en droog.
1: Ik dacht dat het daar altijd heet en droog was.
0: Ja, volgens mij is in Afrika inderdaad altijd heet en droog. Ja. En honger.
1: En honger.
0: En we hebben ze ook altijd schijnbaar.
1: Ja. Daar hebben we het niet over.
0: Nee, dus, daar hebben we het dan niet over. We hebben het alleen maar over dat het heet en droog is.
1: Ja, dat hebben wij hier ook een beetje last van.
0: Nou ja, we hebben het Sahara-zand in de winter al.
1: Ja, daarom.
0: In de zomer hebben we dezelfde temperatuur. Dus we
1: gaan aardig meedoen hoor, wat dat betreft.
0: En de Veluwe, ja, als je nagaat dat een gebied bij Bordeaux, zo groot als de Veluwe, is helemaal afgefikt, hè?
1: Ja, hè? Ja.
0: Dus als dat hier zou gebeuren, dan hebben we hier ook een flink stuk

0: Sahara.
1: Ja, zeker. En komen wij daar hier in Puttegoed mee weg?
0: Nou, ik denk dat we wel het haasje zijn. Ja, komt dan, ja. Dan gaan we zeggen, oh, het komt nu wel heel dichtbij.
1: Ja.
0: Ja, en het is in Beekbergen, dus dat hoort volgens mij ook nog net bij de Veluwe.
1: Ja, hè?
0: Dus
1: ja.
0: Het zou maar zo kunnen.
1: Ja. Nou ja. Ja, we hopen maar dat de brandweer paraat staat.
0: Ja, en dat we anders de brandweer bellen horen. Hear the bells. Ja.

0: Calexico met hier de bels en we hebben een beller. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, tante Tracy en Bas. Mag ik alsjeblieft van Pietje Brandy? Ook al is je huid dan zwart mogen horen van jou, Bas.
0: Ook al is je huid dan zwart?
1: Ja.
2: Je huid.
0: Van Pietje. Oh ja.
1: Pietje Brandy. Ja, het klinkt een beetje stom uit mijn mond, maar hij heet P-I-E-T, Piet. En dan zie Brandy met een S, schrijf je dat, en dan een Y, en dan Brandy, of Brandy, Brandy.
0: Ja, ik ga wel even zoeken en dan komt dat goed. Ik heb toevallig nog twee verzoekjes voor Nederlandstalige platen, dus dan doen we die er gelijk maar achteraan.
1: Ja, Bas, heel fijn. Dan mag ik alsjeblieft nog even wat vragen zeggen?
0: Ja.
1: Tante Trace.
2: Ja hoor.
1: Weet je wat ik voor het nieuws zag gisteren van een boswachter? Dat er tijdens de brand, ik weet niet waar hoor, maar in ieder geval die branden, hè, in Spanje, je weet dat. Ja. Meer dan ruim 2 miljard dieren om het leven zijn gekomen.
2: Oh, ja.
1: Van heel groot naar zeer klein, weet je, die onder de grond ook leven.
2: Ja, ik kan me dat voorstellen.
1: Ja,
2: die kunnen ook geen kant uit.
1: Nee, lieverd.
2: Ja, het is triest, maar het is
0: niet anders. Ik denk dat als je wereldwijd een barbecue in de zomer meetelt, dat hij ook een heel eind komt.
2: Ja, die komt ook een heel eind.
0: Dan kom je ook een heel eind op 2 miljard dieren wel.
1: Maar in ieder geval, dat wou ik even meegeven, dat ik dat gezien heb. En ik ben een dierenactivist mijn leven lang geweest. Als ik zag dat er ellende was, weet je wel, dan zei ik wat van. Nou, dan ging ik echt poeh.
0: Ja.
1: Hou je vast, hè? Maar oké, dat was het dan even. Maar ik hou zo ontzaglijk veel van dieren.
0: Ja, Geert-Jan die zegt, er zitten ook muggen bij, hoor. Dus,
1: Nou, is toch ook verschrikkelijk? Er zijn toch ook insecten? Alleen ze prikken zo, maar dat gaan ze jeuken.
0: Ja, precies. Dus, nee,
2: ze hebben minder.
0: En houden ze ook geen rekening met jou, hoor.
2: Nee, ze hebben minder prettige eigenschappen.
1: Dat is waar.
0: Goed, maar
1: ze houden wel rekening met hun baarsjes die ze groot moeten brengen met jouw bloed dan toch?
0: Ja, dat is ook.
1: Nou.
0: Mijn bloed moeten ze momenteel niet hebben. Maar we gaan een Nederlands blokje er even tegenaan gooien.
1: Helemaal super, dank jullie wel.
2: Oké, doei.
1: Mooie dag, doei. Dan jongens.

herken ik met gesloten ogen, zonder licht, in diepe duisternis. Jou herken ik met gesloten ogen, want mijn hart zegt wie er is.

0: En dat was een Jan Biggel op verzoek van Sean Zoetekouw. Wat kan het leven mooi zijn?
1: Nou, dat is toch ook zo.
0: En ik zit me net af te vragen wat... Er was een verwarring, hè? Ik dacht dat het ging over mijn huidzwart. En jij dacht over je hartzwart, hè?
1: Nee, ik dacht je huid.
0: Ook je dacht ook je huid, ja. En dan denk ik van, dat vraagt Elisabeth aan. Piet, die brand niet meer, ook al is je huid dan zwart. Dat had met al die branden best een volkslied kunnen zijn, zo langzamerhand. Zou ze zo op dat idee zijn gekomen?
1: Nou, ik weet het niet. Soms denkt ze heel ver, hoor.
0: Ja.
1: Heel ver denkt ze door, ja.
0: Nou, we gaan luisteren. Oh, wacht even. Nou, die Piet Biggel, die was nog niet klaar.
1: Nee,
0: ga eens even weg, jij. Hop, daar, wegwezen.
1: Weg ermee.
0: En dan gaan we nu naar het verzoekje van Elisabeth Piet Sibrandi. Kom maar, Piet.

0: kopen van een huis doe je niet iedere dag. Daarom is een betrouwbaar en objectief advies en een correcte afhandeling een zaak die je uit handen geeft aan de makelaars van Zielman Makelaardij. Zielman Makelaardij, beëdigde makelaars en taxateurs in onroerend goed, is aangesloten bij de NVM. Zielman Makelaardij, Dorpstraat 44 in Putten. Kijk ook op internet www.zielman.nl.
1: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
2: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. In een zorgcentrum voor jongeren in Beekbergen, ten zuiden van Apeldoorn, heeft vannacht brand gewoed. Zo'n 20 bewoners en hun begeleiders zijn geëvacueerd. Een van hen moest met spoed naar het ziekenhuis. De brand sloeg over naar enkele bomen in de bosrijke omgeving. Ruim 180 kinderen die in Beekbergen op zomerkamp waren, zijn uit voorzorg geëvacueerd. In Japan zijn zeker 13 mensen omgekomen na de zware aardbeving van gisteren. Die was op het zuidelijke eiland Kyushu. Wordt nog steeds gezocht naar slachtoffers, voornamelijk bij een ingestort winkelcentrum en een ingestorte papierfabriek. Correspondent Anoma van der Veren.
3: Daar is de kans op doden heel hoog, dus ja, daar gaat heel veel aandacht naartoe. Maar er zijn echt wel duizenden reddingswerkers nog bezig hier en daar op de hele regio. Dus wordt echt op een hoop plekken nog wel gezocht.
2: Japanse media melden dat zo'n 130 gewonden worden behandeld in ziekenhuizen. In het Midden-Oosten zijn vannacht aanvallen geweest. Iran voerde een raketaanval uit op een Amerikaanse legerbasis in Jordanië. De VS en Saoedi-Arabië vielen in Irak pro-Iraanse milities aan. Het is niet duidelijk of er in Irak schade of slachtoffers zijn. De Iraanse raketten die op weg waren naar Jordanië zouden allemaal zijn onderschept. In het Friese Franeker begint vandaag de PC, het belangrijkste kaatstoernooi van het jaar. Kaatsen is een balsport waarbij de bal met de handpalm wordt geslagen. PC staat voor Permanente Commissie en die organiseert dit evenement al 173 jaar.
4: De Permanente Commissie die staat eigenlijk buiten de KNKB. KNKB is gewoon in Friesland de Koninklijke Nederlandse Kaatsbond. De Permanente Commissie die organiseert eigenlijk alleen deze dag. De dag is usus.
5: Pardon?
4: De dag is van ons vandaag.
2: Er worden vandaag duizenden bezoekers verwacht. Henk Fraser wordt bondscoach van Suriname, heeft het nationale team bekendgemaakt. Fraser werd geboren in Suriname. Eerder was hij onder meer trainer bij FC Utrecht en RKC. Als bondscoach van Suriname is hij de opvolger van Sandy Menzo en Henk ten Katen. Het weer, veel zon en warm. 28 graden in het noordwesten tot 35 in het zuidoosten. De zon schijnt volop, alleen in het noorden is er in de ochtend nog wat bewolking. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Het is vakantie en dat merk je ook op de weg. Het is rustig in de regio. Wel vertraging door wegwerkzaamheden zoals op de A50 Os richting Arnhem. Voor Renkum staat 8 kilometer file met een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Of u nu een verbouwing uitvoert aan uw eigen huis of uw eigen huis bouwt. Sommige zaken verdienen extra aandacht, zoals de elektro. Ga voor deskundig advies en zorgzame uitvoering naar Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Vertrouwd met ruim 20 jaar ervaring op het gebied van elektro voor zowel de particulier als ondernemer. Ook uw partner bij complete elektrotechnische installaties. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen, de totaalontzorger. Bijtelweg 14 in Putten. Of kijk op vanasselt-putten.nl.
8: Bestel nu het beste internet van Nederland. Alles in één van Solcom. Zorgeloos internetten met de filters van Solcom. Ga naar solcom.nl.
9: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor Domotica, de slimme huisautomatisering.
10: Dierenkliniek Putten. Het vertrouwde adres in de regio waar we 24 uur per dag met liefde klaarstaan voor uw huisdier. In ons gezellige dierenziekenhuis bent u altijd welkom. Deskundigheid en realisme is waar we voor staan. Dierenkliniek Putten is landelijk bekend voor chirurgie, orthopedie, echografie en radiologie. U vindt ons aan de Roosendaalseweg 162C in Putten. We verwelkomen u graag. Tot ziens bij Dierenkliniek Putten.
11: Maak kennis met ISA. Probeer het de eerste 3 maanden helemaal gratis. Solcom.nl/ISA.
9: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor zonne-energie.
12: Dit is Veluwe FM.
6: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: Op verzoek van de schilders uit Ermelo openen we het derde uur met deze iets wat hypnotiserende muziek van Massive Attack. Het heet Angel. Ben je er nog, Therese?
1: Ja, ik was er nog. Ik was bijna in trance.
0: Bijna in trance, ja. Goed, welkom in het derde uur dus.
1: Nou, ik ben er weer.
0: Ja. Goed, gaan we even kijken. Zat er bij de headlines nog wat voor jou bij?
1: Even kijken hoor. Nee, dat had ik al gehad. Nee.
0: Nee, ik had ook even gekeken en dan denk ik ook, het is allemaal ellende wat je hoort. En, ja. Allemaal dood en verderf.
1: Ja, en woensdag moet het gezellig zijn.
0: Ja, precies.
1: Ja.
0: Nou, er moet meer toezicht op onderhoud komen door de KLM. Waarom dat is, weet ik niet. Maar het is nieuw. De divisie van de KLM die het onderhoud uitvoert van vliegtuigen staat sinds mei onder verscherpt toezicht van de inspectie.
1: Zo,
0: dat vertellen ze ons dan niet, hè?
1: Nee.
0: De afdeling zou niet voldoen aan nieuwe normen die bepalen dat klein onderhoud sneller moet worden gedaan en geregistreerd. Volgens KLM gaat het om werkzaamheden als het repareren van verfschade, deuken en krassen aan vliegtuigen. Er zijn geen zorgen over de veiligheid van de vloot. Monteurs van de onderhoudstak werken elk jaar aan zo'n 3000 vliegtuigen, ook van andere maatschappijen. Het extra toezicht duurt tot eind december. In de komende maanden moet de KLM-afdeling een verbeterplan opstellen. Nou.
1: Nou, dat is wat.
0: Ja. Ja, deuken, krassen en zo.
1: Ja,
0: denk je.
1: Nou ja, wat maakt dat?
0: Ja, precies. Maar goed, de regels zijn er.
1: Ja, natuurlijk.
0: En om gevolgd te worden.
1: Ja.
0: Goed. Nou, dan hebben we de headlines gehad. En dan gaan we naar het volgende nummer, maar de regio maar eens in.
1: Laten we dat dus doen.

0: En dat was de Nederlandse band Chapter One met Pictures. En daarmee is het inmiddels ook 8:15. Nou, dan gaan we de regio in.
1: Ja.
0: Dat moeten ze zelf maar weten.
1: Ja, zo is het ook.
0: Ja, er is een heel onderzoek gedaan of Harderwijk nou rustiger is geworden of niet. En veiliger of niet. En of er meer misdaad is of niet. Of dat het verplaatst of niet. Nou, een heel lang verhaal.
1: Ja.
0: Komt erop neer dat het ongeveer hetzelfde is gebleven. Ja. Maar als je het verhaal leest, word je, nou, dan staan er toch wel een heleboel opvallende zaken in. Maar dan kan je op de radio voorlezen, is dan wel een heel lang verhaal. Harderwijk.nieuws.nl, daar kan je het hele verhaal vinden. Harderwijk.nieuws.nl. Heb jij het idee, jij woont al heel lang in Putten, dat Putten een beetje een misdadig dorp is?
1: Nee joh, helemaal niet.
0: Helemaal niet, hè?
1: Nee.
0: Hoewel er wel handige dingen zijn gebeurd.
1: Er gebeuren wel vervelende dingen.
0: Christel Ambrosius.
1: Ja, en
0: die man die op het strand Mulder door is geknuppeld.
1: Ja, die Henk. Hoe heet die Henk?
0: Ja, ik weet niet wie van de Brink of...
1: Nee. Nou, maar ja, goed, hij was journalist.
0: Oh ja, en dan hadden we nog een meisje van Nulde.
1: Meisje van Nulde, ja.
0: Ja.
1: Nee, wat dat betreft was het een moorddorp.
0: Ja, wat dat betreft, ja.
1: Ja, toch? Maar tegenwoordig is het wel rustig. En ik hoop dat het zo blijft.
0: Ja. Nou, en heb jij in Putten de eerste braderie al meegemaakt?
1: Nee, ik ben er niet naartoe geweest.
0: Ben je er nog niet geweest?
1: Nee.
0: Ga ik niet doen, ook niet?
1: Nou, weet ik niet. Het ligt eraan.
0: Klinkt nou niet bepaald enthousiast.
1: Nee, ik ben niet zo van braderieën.
0: Niet, vind je niet leuk op het terrasje zitten, een beetje mensen kijken?
1: Oh, dat wel, maar eroverheen slenteren vind
0: ik niet.
1: Nee,
0: maar dat hoeft ook niet.
1: Nee,
0: dat is niet de bedoeling om te gaan slenteren. Ik ben helemaal gek. Gewoon op aan tafel zitten, een beetje schranzen en kijken.
1: Schranzen en ja, dat soort dingen.
0: Ja,
1: dat vind ik wel leuk.
0: Nou, kijk.
1: Maar ja, dan kan je ook dinsdagavond naar Ermelo, hoor.
0: Ja.
1: Dat is dus, wanneer vrijdag was het in Putten, de eerste keer, of niet?
0: Afgelopen vrijdag, ja.
1: Ja. En dat was alleen in de Achterstraat.
0: Dat weet ik niet. Ik ben er ook niet geweest. Ik weet niet precies waar
1: het
0: was.
1: Volgens mij was het in de Achterstraat.
0: Oké.
1: Ja. Maar ja, goed, oké.
0: Maar de post, daar waar de heert aan zit, niet dan?
1: Wat zeg je als?
0: Waar de heert aan zit. Of,
1: dat is de Dorpstraat.
0: Oké, daar is dat niet. Dat was vroeger.
1: Dat was vroeger altijd. Ja. Ja.
0: Nou ja, goed. We gaan naar de verzonken stad. Dat is ook leuk om naartoe te gaan.
1: Ja, dat is ook zo.
0: Dat staat op jouw lijst.
1: Ik kies een keer wat anders.
0: Ja.

0: Zo, dat was Chester T. Brown met After You. En daar brengt ons op de tijdstip 3:30. En dat is halverwege het programma. Dus daarna lopen we het bos weer uit, Trace.
1: Ja, zeker.
0: Eens even kijken. We gaan weer eens even zien wat hebben we. Expositie 4Arts XL in de Kunstkelder. Dat is vanaf aanstaande vrijdag.
1: Ja.
0: En die wordt om 8:00 s'avonds geopend. Kunstenaars zijn bij de opening aanwezig. En dan komt die zin, hè. Hij is al vaker voorbij gekomen afgelopen weken.
1: Mm-hmm.
0: Waar 4Arts normaal bestaat uit 4 kunstenaars uit verschillende disciplines, is de 4Arts XL editie uitgebreid naar 6 deelnemers.
1: Nou, dan moet het dus eigenlijk
0: 6Arts heten.
1: 6Arts.
0: Ja.
1: Ja.
0: Maar goed, het is... Het ontstond het concept in 2008 met een paasexpositie in Weesp. Ja. Geïnitieerd door keraniste Edith van Eyde-Kalt. En die doet deze keer ook weer mee.
1: Mm-hmm.
0: Simone Stawicki doet mee. Stefan de Jong presenteert de ruimtelijke objecten in hout. Stawicki is bezig met verschillende combinaties van technieken.
1: Ja.
0: En waar begonnen we mee? Edith van is bezig met keramiek, volgens mij.
1: Ja.
0: Dan hebben we nog...
1: Beeldhouwer?
0: Ja, Hans Westra.
1: Ja.
0: En Nora van Klingeren maakt wandkleden.
1: Oké.
0: Okay. Nou, en dat... wat is dat dan? Raku en naked raku.
1: Nou.
0: Japanse stooktechnieken. Lekker stoken.
1: Nou, lekker fikken in de kelder.
0: Ja, of nou, ruzie maken. Niet. Lekker stoken. Nee. Je bent trut. Ja, hij zei dat jij trut was.
1: ze vormt klei tot bezielde kunstwerken. Dus ze is aan het kleien.
0: Ja, en dan hebben we Rodrique Draca Rubio, Adria's man. Ja. Jongen, de naam op zich is al eerlijk.
1: Vast geen Nederlander.
0: Nee, dat. Nee. Aricia man.
1: Nou, dat zou kunnen.
0: Dat zou nog kunnen, ja. Maar de rest niet.
1: Roderick? Nee.
0: De kunstkelder is op dinsdag, donderdag en vrijdag geopend van 2:00 tot 4:30.
1: Ja.
0: Op zaterdag van 10:00 tot 12:30. En kijk voor meer informatie op www.kunstinputten.nl. Ben jij een kunstliefhebber?
1: Nou, het ligt eraan. Niet alles.
0: Niet alles?
1: Nee.
0: Okay.
1: Er zijn dingen die ik wel heel mooi vind. Er zijn dingen die ik helemaal niet niks vind. Maar ja, dat zal iedereen wel hebben, denk ik.
0: Dus het volgende nummer is op jou niet van toepassing?
1: Nee.

0: De Jackson 5 met I'll Be There. Maar ja, ze zullen er ook niet zijn in de kunstschilder.
1: Nee,
0: helaas, baas. Ja, zo een gemiste kans noemen we dat dan.
1: Nou, zo is dat ook.
0: Een tractor met pech heeft gezorgd voor een brandweermelding op de Gaderenseweg. Ja.
1: Oh.
0: En de Gaderenseweg de richting Gaderen. Goh, wat toevallig, hè.
1: Nou, dat is ook wat.
0: Ja.
1: Ja.
0: Is dinsdag een tractor met pech komen te staan. In eerste instantie werd gedacht dat het voertuig in brand stond.
1: Oh. Ja, en dan zit je aan weerskant in het bos.
0: Ja, precies. Ja. En daarom werd de brandweer opgeroepen. Maar hoe kan dan denken? Ah, er zal een hoop rook vanaf
1: gekomen. Ja, dat zal het wel zeggen. Ja.
0: Toen de brandweer ter plaatse kwam, bleek er geen sprake zijn van brand. De tractor had een technisch mankement. Daardoor hoefde de brandweerleden niet in actie te komen. Maar dan is er of veel rookvorming geweest.
1: Ja,
0: hoe kan iemand naar de brandweer bellen? Zo, van, ik zie geen vuur.
1: Nee, maar er zal wel een hoop rook geweest zijn.
0: Ja.
1: Ja. Nou ja, die man die kreeg ruimte om veilig naar het probleem te kijken. Ja.
0: Ja, er komt een update van Mirjam binnen. Hoe het met de been is.
1: Oh, nou, kom op, laat eens even horen.
0: Ja, we gaan het even lezen.
1: Ja, en dan kijken we even. Ja.
0: Gaan we daarna... daarna gaan we het er even over hebben.
1: Ja.
0: Als volleerde medici.
1: Ja, wij weten er alles van.
0: Wij weten alles ervan. We hebben al wat knietjes uitgedeeld, hè?
1: Ja, zeker. Ja.

0: Nou, we hadden het aardig ingeschat, Trace.
1: Ja.
0: Ja, het gaat niet snel genoeg. Nee. Want als het dan medium ligt.
1: Daarom hebben we er ook geduld toe gewenst.
0: Ja,
1: hè?
0: We wensen daar veel geduld.
1: Ja, ja. Maar ja, goed.
0: Wel een beetje verwarmd. Ze zeggen, het gaat vooruit. Sinds gisteren op de home trainen, maar dan alleen achteruit.
1: Ja, maar dan ga je ook niet vooruit.
0: Nee, daar ga je niet vooruit. Het is heel verwarrend. Ja. Dat is meteen weer.
1: Ach, kind toch.
0: Maar ja, alleen achteruit trappen. Nou, Mirjam, misschien is het dan wat om de home trainer om te draaien.
1: Ja,
0: dan ga je
1: kant...
0: dus wel vooruit.
1: Yes. Maar wij kunnen goed praten, maar het is wel heel vervelend voor de...
0: Ja, als het langzaam gaat. En de opties die je noemt... Ja, dat ken ik wel. Als je veel vocht hebt, moet je zwachtelen.
1: Ja, dat is ook heel vervelend.
0: En, maar dat gaat dan ook weer zeer doen, want daar komt de druk op te staan, op alles, op de wond.
1: Ja.
0: En dan slapen precies zelden, is ook niet geweldig.
1: Nee,
0: en dan de ene nacht wel en dan ben je blij en de dag erop lig je weer de hele nacht wakker. Ja. Man, houd erover op. Nou, heel veel geduld toegewenst.
1: Ja, dat heb je echt nodig.
0: En sterkte en succes en alles.
1: En laat je lekker verwennen.
0: Dat vooral, hè?
1: Ja. Ja. Ik bedoel, jij hebt al die tijd voor iedereen gezorgd. Laat de anderen nu maar eens voor jou zorgen.
0: Dat is...
1: Ja.

0: Fysiek is dan misschien nog even een beetje tegenvallend voor Mirjam. Maar mentaal is ze nog hartstikke scherp als een mes.
1: Ja, zo is dat ook.
0: Want ik had even zo'n berichtje gestuurd. Hoe noem je dat? Deze twee, die knieën. Hoe noem je dat soort handjes?
1: Hoe noem je dat?
0: In ieder geval en twee kerstbomen zo. Ja. Van nou,
1: voor de kerst is het wel over.
0: Ja, precies. Met de kerst dan wordt het allemaal een heel eind komen.
1: Ja.
0: Ja, dat is, ik hoop toch wel eerder dan de kerst.
1: Dat komt ook helemaal goed.
0: Ik heb verhalen gehoord dat het nog wel eens anderhalf jaar kan duren.
1: Nee, toch?
0: Ja, heb ik gehoord.
1: Niet van de erkende technici of zo?
0: Nou, Nee, ik probeer het met jou een beetje onrustig te maken, een beetje clear, hè?
1: Ja.
0: Als het nog langer duurt, dat kan ze al helemaal niet aan.
1: Nee.
0: Dus na de kerst...
1: komt het misschien wel goed.
0: Ja, misschien komt het wel goed.
1: Ja,
0: maar misschien ook niet.
1: Nee, daarom weet je
0: nee,
1: ook
0: dus
1: maar nooit.
0: Ja, je weet maar nooit.
1: Maar goed, het komt vast goed. Ik weet zeker dat het goed komt.
0: Het gaat ooit een keer goed komen.
1: Ja, zonder meer. Anders hakken we dat hele poot eraf en dan zetten we er een kunstpoot op.
0: Een kunstpoot. Een
1: houten poot met houtworm.
0: Maar dan moet je eens voorstellen. Het duurt nu wat langer allemaal en dat vindt Mirjam niet prettig. Maar
1: nee.
0: Het zou maar zo kunnen... Ik ga even klieren weer.
1: Ja.
0: Het zou maar zo kunnen zijn... Dat ze daardoor dat ene been weer helemaal verkeerd belast.
1: Oh, dat zou kunnen. En
0: dus dan is het klaar
1: en dan
0: moet die
1: andere.
0: Oh, dan wordt het volgend jaar kerst. Oh.
1: Oh, laat je niet op de kast zetten. Want het is, met zo'n been kan dat ook niet. Huh?
0: Ja. Maar we gaan even een dankwoord aan Mirjam wijden. Een mooie ballad van Calum Scott.
1: Oké.

0: Zo, nou, alles weer op peil.
1: Ja.
0: En jij moet even je mond houden. Want het is bijna tijd. We hebben nog 6 minuten en 9 seconden. Voordat we het nieuws hebben.
1: Ja.
0: Nou, laten we dan maar even een fietser zoekt duidelijkheid na een val op de Gelderse weg. De fietser die zaterdagavond gewond raakte bij een val op de Gelderse weg in Putten zoekt meer duidelijkheid over wat er precies is gebeurd. De vrouw kwam ter hoogte van restaurant Allahan ter val, raakte korte tijd buiten bewustzijn en weet zelfs niets meer van het ongeval.
1: Ja, kan.
0: De vrouw fietste samen met familie. Haar man en 2 andere familieleden reden ongeveer 100 meter achter haar. Maar zagen de val niet gebeuren. Volgens haar dochter ging alles heel snel. We hopen eigenlijk dat iemand het heeft gezien gebeuren. Want mijn moeder weet er niks meer van. Laat zij aan Putten City weten. En dan denk ik, ja, maar wacht even. Als de familie achterfiets en die zien het niet gebeuren. Nee. Ja, dan kan ik ook niet verwachten dat totale wildvreemden dat wel hebben gezien.
1: Nee, dat ook niet.
0: Heel apart hoor.
1: Nee.
0: Maar goed, ik kan me voorstellen dat je wil weten wat er gebeurd is.
1: Ja, oké. Okay.
0: Ik heb ook zo'n moment in mijn leven dat ik niet meer weet wat er gebeurd is. En dat ik ook denk, ja, dat had ik graag willen weten. Maar ja, dat komt nooit meer naar boven. Tenzij je regressietherapie doet, maar dan moet je er ook nog in geloven ook nog.
1: Ja, ook dat.
0: Ja, dus dat zijn...
1: Heb je er problemen mee of niet?
0: Nee, helemaal niet. Het is meer nieuwsgierigheid van wat is er precies gebeurd.
1: Wat is er geweest?
0: Ja, precies, dat. Maar ja.
1: Maar ja, soms krijg je zoiets en dan weet je het niet. En dan weten de deskundigen het ook niet.
0: Nee, precies.
1: Mensen zitten raar in elkaar hoor, wat dat betreft.
0: Ja, wat dat betreft wel. Nou, laten we dan maar even een beetje stichtelijkheid erbij halen.
1: Laten we dat dus doen.
0: Go like Elijah.
1: Oké.

0: De Lange en Kortland Netwerknotarissen staat voor u klaar bij al uw notariële diensten en juridische zaken. Als plaatselijke notaris kennen wij de regio door en door. In onze dienstverlening staan uw wensen en uitgangspunten centraal. Persoonlijk en met de aandacht die u verdient. Ons advies is altijd onafhankelijk en gebaseerd op de laatste inzichten, zonder moeilijke juridische termen. Meer weten over onze aanpak? Kijk op delangekortland.nl of kom langs aan de Postweg 2 in Putten. De Lange en Kortland Netwerknotarissen. Wij houden het graag simpel.
1: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
2: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Arrestatieteams hebben vannacht op verschillende plekken invallen gedaan in woningen in een terrorismeonderzoek. In Rotterdam vielen zwaar bewapende agenten rond 1:15 een huis binnen in het stadsdeel Overschie. Een man werd daarna geblinddoekt afgevoerd. In Eindhoven was ook zo'n inval. De voordeur van een huis werd door de dienst speciale interventies van de politie opgeblazen, waarna een man werd gearresteerd. In een zorgcentrum voor jongeren in het Gelderse Beekbergen heeft vannacht brand gewoed. 20 jongeren en hun begeleiders werden geëvacueerd. Een van hen is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Een kinderzomerkamp in de buurt is uit voorzorg ontruimd, zegt de veiligheidsregio.
3: Zij kunnen inderdaad helaas deze ochtend niet terugkeren naar het kamp. Het pand heeft mogelijk een asbestverdenking. En we willen gewoon helemaal kunnen uitsluiten of er inderdaad asbest is vrijgekomen.
2: Het vuur is inmiddels onder controle, maar het nablussen gaat waarschijnlijk nog de hele dag duren. Een onderhoudstak van KLM staat sinds mei onder verscherpt toezicht van de inspectie. De maatschappij bevestigt dat na een bericht in de Volkskrant. KLM benadrukt dat de veiligheid niet in het geding is. De divisie houdt zich bezig met klein onderhoud aan vliegtuigen zoals krassen en deuken. De Verenigde Staten en Saoedi-Arabië hebben in Irak pro-Iraanse milities aangevallen. Het zou gaan om een vergeldingsactie voor drone-aanvallen op Saoedische energiecentrales van de afgelopen dagen. Bij de aanval zijn doden gevallen, zegt correspondent Daisy Moore.
4: We horen vanochtend dat tenminste 8 van hun soldaten gedood zijn bij deze aanvallen. En Saudi-Arabië liet na de aanvallen weten dat ze niet uit zijn op escalatie, maar dat ze hard zullen reageren als zij worden aangevallen.
2: Iran opende gisteravond het vuur met raketaanvallen op Jordanië. Het weer, veel zon en warm, 28 graden in het noordwesten tot 35 graden in het zuidoosten. De zon schijnt volop, alleen in het noorden is er in de ochtend nog wat bewolking. Morgen is het een paar graden minder warm. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. In het midden van het land heb je vertraging door wegwerkzaamheden. Begin op de A50, Os richting Arnhem. Tussen knooppunt Ewijk en Renkum doe je er een kwartier langer over. De rechte rijstrook is dicht. En oponthoud op de A325, Nijmegen richting knooppunt Velperbroek. Tussen Elde en knooppunt Velperbroek doe je er 5 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Veluwe FM.
6: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: Stond de Patrice Family bij jullie thuis aan?
1: Nee.
0: Nee?
1: Nee, nooit.
0: Nooit? Oké. Okay. Ja, dat was een mooie serie over een gezin, Amerikaans gezin.
1: Ja.
0: En die, oh, je kent het wel?
1: Je kent het wel,
0: Oké. Maar hoe heb je het dan gekeken?
1: Nou, weet ik niet meer. Dat een tijd geleden, joh.
0: David Cassidy deed in ieder geval mee. En Shirley Jones en Susan Day. En ze hadden zo'n Greyhound bus. Waar normaal kindertjes in Amerika opgehaald worden naar school.
1: Ja.
0: En daar toeren ze dan mee rond. En dan maakten ze zelf muziek en zo.
1: Ja.
0: Ik
1: heb er wel eens wat van gezien, maar niet echt gevolgd.
0: Daarom ik wist ook niet of dat bij jij als kind. Maar ik denk dat je toen al ouder was dan kind.
1: Ja, dat denk
0: zijn.
1: Ik ook.
0: Dus ik denk misschien hadden jouw kinderen het aanstaan.
1: Ja, dat weet ik eigenlijk niet meer.
0: Nee.
1: Ik kan ook niet alles weten, joh.
0: Ik weet in ieder geval wel dat ik dacht, ik wou dat ik zo'n familie had.
1: Oh, ja. Het was in ieder geval een grote familie.
0: Ja, maar ook hip en zo.
1: Ja, ja.
0: En zij leek wel een beetje op mijn moeder.
1: Ja?
0: Alleen mijn moeder kon niet zingen.
1: Oh, nou ja. Die heb je wel meer moeders, hoor.
0: Ja, precies. Ja. Dus, maar ja, goed, voor de rest. Vadermans kwam er niet in voor, geloof ik.
1: Misschien was er wel een vader.
0: Nee, volgens mij niet. Maar daar weet ik ook niet zeker
1: meer.
0: Nee,
1: weet ik ook niet.
0: In ieder geval, als hij er was, heb ik hem verdrongen waarschijnlijk. Nee, volgens mij was hij niet. Maar.
1: Misschien wilde je wel graag zo'n vader.
0: Ja, dat zou ook zo nog kunnen, ja.
1: Ja.
0: Oh, mijn vader was ook wel stoer, hoor.
1: Ja?
0: Zo. Nou.
1: Was jouw vader een echte vader? Stoer? Was hij aanwezig? Bemoeide hij zich met de opvoeding?
0: Nee, ik denk dat hij een ideale schoonzoon was.
1: Oh, dat.
0: En dus carrière gemaakt in die tijd.
1: Oh, ja.
0: Hoge functie. Belangrijk in aanzien. Hoofd van de carnavalsvereniging. Voorzitter van de voetbalclub.
1: Oh ja, dat soort dingen.
0: Directeur.
1: Dan was hij weinig thuis.
0: Weinig thuis.
1: Ja.
0: Ik had op zondag wel eens. Wie komt toch altijd die man die daar vlees komt snijden?
1: Oh, dat hebben ze bedacht voor jullie familie.
0: Ja, dat kwam bij ons vandaan. Ja, maar. En dan zaterdags dan lag hij tot een uur of twee in bed.
1: Oh.
0: Dan was hij aan het uitslapen van een hele drukke week.
1: Och jee, ja.
0: Dus dan zag ik hem alleen in de pyjama zitten achter een kop koffie en dan ging hij weer naar boven.
1: Mm.
0: En zondags, dat was hij ook nog, hij was ook nog scheidsrechter.
1: Oké.
0: Dus zondags moest hij scheidsrechteren en dan zag ik hem op tv.
1: Oh, dat. Ja.
0: En dan snapte ik dat niet, hè. Want zat ik
1: naar
0: de tv
1: nou?
0: te kijken en dan kwam hij aan de andere kant kwam hij binnen. Nee, hoe zit dat nou toch weer?
1: Je had ineens twee vaders.
0: Ja, dat hele pad was dat. Ja, maar, dus hij was hartstikke druk.
1: Ja.
0: Maar alles met de juiste intentie. Alles in het belang van het gezin.
1: Ja.
0: En hij was ook echt de boeman. Hè? Mijn moeder was iemand die pakte niet door. Die wilde iedereen aardig.
1: Wacht maar als je vader komt.
0: Wacht maar als papa thuis komt. Oh, jongen.
1: Oh, wat erg.
0: Oh ja, dan had je dat soort dingen. Nou, dus.
1: Ja. En dat ging allemaal over de Partridge Family.
0: Ja. Eigenlijk. Oh ja, daar ging het eigenlijk over.
1: Ja.
0: Oh, sorry hoor.
1: Nee, maakt niet.

0: Zo, nou. Nou, het volgende vleermuizenbericht lijkt me wel wat voor jou.
1: Ja, in augustus en september zijn onderzoekers van ecologisch adviesbureau EcoGroen in de avond en nacht actief in verschillende wijken van Putten. Ze brengen in opdracht van de gemeente de aanwezigheid van vleermuizen in kaart als onderdeel van een soortenmanagementplan.
0: Ja, dan moeten ze allemaal weer bijhouden en zo en das en weet ik veel wat waar je allemaal rekening mee moet houden.
1: Maar ja. Wat interesseert mensen nou, of ja, er zijn wel mensen die het wel interesseert, wat voor soort vleermuizen er rondvliegen s'nachts?
0: Ja, samen met
1: waar is dat belangrijk? En, waar is dat belangrijk voor?
0: Laat voor de biodiversiteit, denk ik. Of, het enige wat ik me afvraag is, er zijn dus weer vreemde mensen die niet uit Putten komen,
1: nee.
0: Zijn in de avond en in de nacht actief. Als dat maar niet eigen rechtertjes oplevert. Die denken, hey, hebben we weer zo'n autovoeler. Die gaan we eens even in elkaar beuken.
1: Een knuppeltje in zijn nek leggen.
0: Ja, bijvoorbeeld. Zoiets. Dus voor de mensen. Het kan dus onrustig zijn s'nachts in je wijk.
1: Ja. En dan is het een vleermuisonderzoeker.
0: Ja. Ja. Ik eens even kijken of er nog meer staat van waarom dat dan... van 1 augustus tot en met 30 september. Zo, dat is ook nog 2 maanden lang.
1: Ja.
0: Vleermuizen zijn beschermde diersoorten en leven vaak onder dakpannen, in spouwmuren of in de buurt van lantaarnpalen.
1: Huh.
0: De uitkomst van het onderzoek helpt de gemeente bij het aanvragen van gebiedsgerichte omgevingsvergunning voor flora en fauna. Hierdoor hoeft de toekomstige bouwslopen, renovatie en isolatieprojecten niet steeds opnieuw een uitgebreid onderzoek te worden uitgevoerd.
1: Dat is wel slim natuurlijk.
0: Ja, maar dan moet je even kijken.
1: 2 maanden.
0: Ja, en onder de dakpannen en spouwmuren. Dus ze komen wel heel dichtbij, die onderzoekers.
1: Ja,
0: dat zitten gewoon in je huis te broeden.
1: Ik zou zeggen, weg ermee met die hap.
0: Ja.
1: Doe dat overdag maar. Maar dan zijn die vleermuizen aan het slapen.
0: Ja, precies. Ja, nee. Die mogen niet wakker gemaakt. Nee. Die mogen niet gestoord worden.
1: Nee,
0: wij wel.
1: Wij wel, ja. Ja. Nee. Het zal allemaal wel waar zijn, maar ik vind het wel een beetje...
0: Maar het gaat ook een kant op dat je denkt, waar zijn we in hemelsnaam nog mee bezig?
1: En moet je eens kijken wat een geld dat kost.
0: Ja, wat dat allemaal kost.
1: Want zo'n bureau, dat werkt ook niet voor niks. En die zijn hier dus 2 maanden druk in de weer. Keren zoveel per persoon, per uur.
0: Zou het zo kunnen zijn dat iemand niet bedenkt wat is goed voor de maatschappij, maar wat is een lekker verdienmodel? En dan ga ik er daar wel een of andere kutsmoes voor bij bedenken dat het voor de biodiversiteit is. En
1: ja,
0: zoiets,
1: ja.
0: Dat kan toch haast niet anders?
1: Nee, er hangt iemand aan de telefoon, geloof ik.
0: Hangt iemand aan de telefoon?
1: Ja.
0: Goedemorgen, wie hangt er aan de telefoon?
2: Ja, Bas en Therese. Weet je, jullie spreken met mij weer, hè, Elisabeth, maar... jullie hebben helemaal gelijk, hoor. Wat een gesemel, hè? Wat een idioterie. Met die vleermuizen. En laat die beesten gewoon gaan en bemoeien er niet mee, weet je. Laat de dieren met rust, weet je wel. En laat de mensen vooral slapen s'nachts.
0: Ja, ja, heb jij last van vleermuizen?
2: Weet ik veel, ik ben misschien zelf wel een vleermuis. Die zat
0: oh, ja. Ah, ja.
2: Nee, maar... Ik vind, ze doen zo rare dingen tegenwoordig van idioten, maar dat weten jullie zelf ook hoor, dat ze ze achterlijk doen allemaal.
0: Ja.
2: Dat beestje moet beschermd worden, dit beestje moet beschermd worden, weet ik maar.
1: We moeten ons gewoon niet mee bemoeien, ik denk dat dat veel belangrijker is.
0: Kijk,
2: helemaal gelijk, Therese. En weet je wat ik ook gehoorde gisteren, of zag, nee hoorde, weet ik wel, voor het nieuws, waar dat... gaan ze verplicht stellen. Je hebt toch een lantaarnpaal overal.
0: Ja.
2: En dan zei ik honderden tegen mij.
0: Even betalen, ja.
1: Nee, nu moet je een flesje water meenemen en spoelen.
2: Ja.
1: Je moet spoelen.
2: Ja.
1: Ze weten van gekkigheid niet meer wat ze moeten doen.
0: Ja,
2: juist.
0: Kijk, weet je wat het mooie is? De natuur die bereidt zich altijd voor, hè? Zoals een kameleon, die kun je dus op een gegeven moment niet meer zien. Die gaat op in de achtergrond.
1: Ja, ja.
2: Cool.
0: En daar waar geen vleermuizen zijn, daar gaan ze het hardst aanpakken. Want daar zitten namelijk kamoevleermuizen.
2: Hele goeie, Bart.

0: Ja.
1: Ja, ja, dat is gewoon ook, nou, maar wat een onzin.
0: Ja, zeker weten, God geklaagd.
1: Ja, ja, echt wel. Ja.
0: Maar nou, heel fijn luisteren, ik ga weer lekker op luisteren, vind ik veel leuker.
2: Ja, ja, lekker een vampier van ons.
1: Doei.

0: Begin jaren 70, Camel. Was een favoriet bandje van mij destijds. En dan krijgen we de vraag, Trace. Ja. Roelof en Justina wensen iedereen een mooie zonnige dag toe. Ja. Maar hebben jullie geen vakantie?
1: Nee, wij hebben geen vakantie.
0: Wij hebben geen vakantie.
1: Nee, wij moeten altijd maar werken. Ja. Altijd maar werken.
0: Altijd maar werken.
1: Ja, zielig zijn wij.
0: Wij zijn heel zielig.
1: Ja, ja. En maar we vinden het niet zo heel erg, hè?
0: Nee, kijk. Nee.
1: We zijn er aan gewend, hè?
0: Als je dingen doet die leuk zijn, dan zie je dat niet eens werken.
1: Nee, daarom.
0: En we moeten ook, want we worden er ook niet voor betaald.
1: Nee, daarom, wat dat betreft, is het maar een kale bedoeling hier. Hè?
0: Ja.
1: Een bak koffie kan er nog af, maar dat is ook net het enige.
0: Ja, koekjes ook. Hè?
1: Oh ja.
0: En soep.
1: Ja.
0: En warme chocomel.
1: Oh ja.
0: Vooral en stromend water langs de muur.
1: Ja. En dus, die warme chocomel, nu met deze temperatuur.
0: Ja. Ja, maar dat is eigenlijk best wel goed. Want als je koud neemt, dan wordt het nog warmer.
1: Ja, dat is waar. Ja, ja.
0: En Roelof die zegt, gooi je peuk niet in het bos. Wij roken helemaal niet,
1: nee,
0: Roelof.
1: Wij roken
0: wat is dit
1: niet.
0: Nou toch, jongen?
1: Nee, ja, wij zitten niet in het bos. Hè?
0: Nee, ook
1: we
0: dat
1: zitten
0: niet
1: midden
0: en
1: in
0: we
1: het centrum.
0: Niet.
1: Ja. En we roken niet. En vuurwerk in deze tijd. Alhoewel, gisteravond werd ik wakker van het vuurwerk.
0: Oh ja?
1: Ja, dat was dus in het park of zo. Waren ze weer aan het
0: donderjagen.
1: Donderjagen, zal ik zeggen. Ja. Dus ja. Maar ja, goed, oké. Dan word je weer even wakker. En dan word je weer met je neus op de feiten gedrukt. Ja. Dat je niet alleen op de wereld bent.
0: Nee, dat klopt.
1: Ja.
0: Ik lag ook wakker en ik dacht, oh, Therese zal ook wel wakker zijn.
1: Ja, want, dus wij lagen samen wakker.
0: Van het vuurwerk, ja.
1: Oh, had jij het ook gehoord?
0: Ja. Ik zat te denken, wat is er voor feestdag? Wat hebben we in Putten dat er nu wel vuurwerk is?
1: Ja.
0: Maar schijnbaar mag dat alleen met oud en nieuw niet. En de rest,
1: nee,
0: met
1: de rest
0: jaar
1: van het jaar wel. Ja, oké. En dan denk ik weer, nou ja, er zijn kinderen geslaagd. Maar dat is ook alweer even geleden.
0: Nee, dat is ook weer even geleden.
1: Nee, daarom. Ik weet het niet waarom, maar het was wel zo.
0: Ik weet het ook niet.

0: Basgitaar, de fretloze bas, Chris de Burg met A Lady in Red. Ja.
1: Lekker nummer, hè?
0: Heb jij veel rode kleding?
1: Nee.
0: Dus jij bent nooit A Lady in Red?
1: Nee, ik ben niet A Lady in Red. Nee,
0: rood schijnt ook wel een beetje een dominant kleurtje te zijn.
1: Ja,
0: hè?
1: Dat wel. Maar ik hou niet zo van rood.
0: Je houdt niet van rood? Nee. Wat is jouw favoriete kleur dan?
1: Nou, lichtblauw.
0: Lichtblauw?
1: Ja, en, okay. Ja, blauw en groen.
0: En
1: ja.
0: Bruin-groen.
1: Ja,
0: dus beetje natuurlijke kleuren.
1: Ja, ja, ja.
0: Water
1: ja.
0: En bomen en gras.
1: Ja,
0: en zo.
1: Dat soort dingen. Dat ja. Past wel bij me.
0: Ja. Ja, nou, dat.
1: En jij dan?
0: Ik ben wat meer van...
1: Van de ja. Aardkleuren?
0: Dat denk ik niet. Paarsig, bordeaux, rood, lila. Een beetje opvallende kleuren, dat wel. Ja,
1: dat wel.
0: In ieder geval niet wat ik nu aan heb. Dat
1: nee,
0: niet,
1: want dat is wel echt een aardkleur.
0: Ja, dat is een aardkleur. Ja. Maar dat vind ik ook wel leuk om aan te hebben, hoor. Maar dat heeft dan weer alles te maken met... Ik heb groen-bruine ogen.
1: Ja.
0: En daar past dit dan weer goed bij.
1: Oké, okay. Daar let je wel op.
0: Nee, ik niet. Maar dat hoor ik dan altijd van anderen. Nee, ik let er niet op. Nee, ik vind bijvoorbeeld zo'n kieltje vind ik leuk. Zonder kraag.
1: Oh ja, ja, ja. Leuk.
0: En, maar voor de rest, nee. Ik ben een van die mannen die laat bepalen door zijn vrouw wat hij aantrekt.
1: Oh ja, ja, ja. Dat wordt voor je klaargelegd.
0: Het wordt zelfs voor me gekocht.
1: Zo, ja.
0: Alleen op het moment dat ik... Ik heb maar één belangrijk ding.
1: Nou?
0: Ik moet me er lekker in voelen.
1: Dat is ook heel belangrijk.
0: En hoe het eruit ziet, boeit me eigenlijk helemaal niks. En dan zegt zij wel eens van... Nee, maar dat is niet in de mode. En dan zeg ik, heb ik scheid dan. ik hoef niet iets te hebben wat in de mode is. Ik moet iets hebben wat ik lekker vind.
1: Waar je prettig in voelt.
0: Precies.
1: Ja.
0: En zeker in mijn maat. Doe er maar gelijk 4 dan nu. Want hebben we dat maar binnen. Weet
1: dan want voordat je het er weer echt achteraan moet lopen. Voordat je het kan vinden.
0: Ja,
1: en dan heb je eenmaal wat gevonden. Nou, maar ik denk dat veel mannen dat hebben. Ik weet wel dat Herman in die tijd moest die nieuwe schoenen hebben. En dan keek hij even rond in de etalage en zei die wil ik hebben. Ging die naar binnen. Die schoenen wil ik hebben. Heb je die in die maat? Die hebben we wel, maar we hebben nog... Ik hoef alleen die schoenen te hebben.
0: Ja.
1: Klaar, wegwezen.
0: Ja,
1: die was zo klaar met dat soort dingen.
0: Heb ik ook. Ik wil het liefst niet naar de winkel. En als ik ga, is het gewoon die wil ik.
1: Ja,
0: en als
1: hij
0: past, gaat hij mee. En verder geen gezeur naar mijn lijf.
1: Ja, nou,
0: kan ik u helpen? Nee.
1: Nee.
0: Ik zoek zelf wat uit en dan hoor ik je wel.
1: Ja, ja nou, jezelf. Maar ik denk dat veel mannen dat hebben.
0: Ja, daarom bestel ik nooit, want dat is nog makkelijker. Hè? Dan kan je het gewoon thuis proberen. Dan hoef je niet zo'n klein... Bij mij is paskamertje is altijd te klein. Die past al niet.
1: Ik vind
0: wel? Dus,
1: maar dat ben jij niet alleen. Dat vind ik ook.
0: Ja,
1: ik heb een hekel aan paskamers.
0: Nou, precies. Ja. En dan denk ik dus thuis van... thuis gaan we. Maar dan moet je alles weer heel voorzichtig uitpakken. Want je moet het weer terug kunnen sturen.
1: Als het,
0: en ik rob alles uit elkaar. En dan is het niet meer te gebruiken. Dus dat vindt mijn partner dus geweldig. Die vindt het leuk om het weer in te pakken en terug te sturen. En ik denk,
1: ach.
0: Wat een... voel me bijna schuldig. Maar zij vindt het leuk.
1: Nou ja, goed, oké. Okay.
0: Tja.
1: Nou, het is niet anders.
0: Ja, zo zie je maar weer.
1: Ja, daarom. Verschil
0: dus,
1: moet er wezen. En dat houdt het spannend.
0: Ik zie een nummer op de lijst en die draag ik bij deze op aan mijn partner.
1: Oké. Okay.

0: Ja, ik wist niet waar hij over ging zingen, maar de titel was Je bent alles. En dat vond ik wel van toepasselijk. Maar...
1: Ja, maar, nou, maar de hele tekst is toch wel leuk?
0: Ja, het is wel grappig, maar het dekt niet helemaal de lading.
1: Nee.
0: Nee. Nou. En René zit er langs. Helaas, René. Want René zegt... Mooi nummer van Robert Long.
1: Nee, het was van...
0: Jan ten Hopen.
1: Jan ten Hopen, ja.
0: Toevallig had ik het met mijn vrijwilligste nog over... of mannen het wel dan niet prettig vinden de boodschappen te doen... en dat vrouwen vaak de boodschappen ook doen.
1: Ja, het is nou helemaal zo.
0: Nee, maar dat heeft ook te maken met dat vrouwen zoveel eisend zijn. Kijk, ik wil best boodschappen doen... maar dan ga ik naar één winkel en dan haal ik alles wat ik nodig heb.
1: Ja.
0: Maar vrouwen vinden dan, althans mijn vrouw... dat de moeite waard is om naar verschillende winkels te gaan... daar waar de aanbiedingen zijn, om dat dan op te halen.
1: Ja.
0: Of ja, nee, maar dan wil ik van dat met... Nee, nee, niet die verpakking, dan moet ik die hebben. Kijk, en dan wordt het al...
1: Dan wordt het een beetje tricky.
0: Dan wordt het een puzzelrit en van alles en een dagbesteding. En daar moet het niet op gaan lijken. Winkelen moet gewoon makkelijk zijn.
1: Ja, nou.
0: Dus, maar... hoe zit dat bij jou dan, René?
1: Bij René.
0: Ja. Want René heeft een vrijwilligster, schijnbaar.
1: Ja.
0: En dan gaan ze het over mannen hebben als vrouwen zijn onder elkaar. Ja, kijk eens even naar jezelf.
1: Alles wat je zegt bij jezelf.
0: Ja.
1: Ja, daarom. Nee, René, het komt wel goed met je.
0: Maar hoe zat het bij jullie, Herman van de Boodschappen? Nee, toch?
1: Nee, niet echt.
0: Nee.
1: Dat was ook... En nu, ik heb dus de pest aan boodschappen doen. Onvoorstelbaar, maar ja, het moet af en toe.
0: Ja.
1: Maar ik laat het gewoon bezorgen.
0: Ja.
1: Nee, maar ik geef een lijstje door op mijn telefoon. En dan wordt het, als de tijd wat ik bepaal, dan wordt het thuisgebracht.
0: Ja.
1: Nou, en dat vind ik. En bij de ene moet ik betalen en bij de andere geld geven. Dus het maakt ook niks uit.
0: Ja.
1: Dus ik vind dat heel erg makkelijk.
0: Nou, en dan even aan te geven hoe dat dan gaat. De vrouwen zijn van de praktijk, mannen zijn van het gemak. Heb je zin in een pizza? Ga je hem zelf maken? Nou, nee, ik wil het een keer makkelijk doen. Een keer per se. Oké. Nou, dan wil ik wel een tonna pizza. En, maar ik ga even kijken waar ze in aanbieding zijn.
1: Oh,
0: daar
1: ja.
0: zijn ze in aanbieding. Oké. Drie voor de prijs van twee. Oh, nou, dan doe maar zes. En dan doe maar die. En dan hebben we er meteen twee van elk. Dan hoef je de volgende keer niet over na te denken.
1: Nee, dan ligt
0: heb
1: het
0: je
1: klaar.
0: Altijd in de aanbieding?
1: Ja.
0: Nee, dat kan niet. Want dat past niet in de vriezer. We hebben een hartstikke grote vriezer. Nee, maar die dozen, dan haal je de dozen er maar af.
1: Ja.
0: En nou ja, dat soort discussies krijgen
1: Oh jee, ja. Ik ben blij dat ik alleen ben.
0: Ja, en dan ga ik wel weer als nieuwe aanbiedingen zijn. Oké.
1: Ja.
0: Ik heb het geprobeerd om je makkelijk te maken. Maar als dat allemaal niet past. Ja, we hebben een vriezer staan, jongen.
1: Ja.
0: Dat is Joekel, die is groter dan ik ben. Daar pas ik twee keer in.
1: Zo hé.
0: Ja.
1: Ja.
0: Nou. Maar ja, goed, dus wie wil...
1: Dan heb je nog mazzel dat je er niet in moet.
0: Nee, nou ja, precies. Goed, nou, het was helaas geen Robert Long.
1: Nee, het was geen Robert Long, nee.

0: Ze overleed onlangs. En maakte deel uit van Klendert. En ook dit gastrolletje bij Chicane.
1: Mm-hmm.
0: Er zijn ook mensen die zeggen Chai Kane. Nou ja, Chai Kane. Chicane gewoon.
1: Chicane.
0: En de schilders Ermelo, die hebben een bijpassend plaatje over de discussie over het winkelen in de supermarkt en zo. En dat heet Moses and the Firstborns, de Sad Supermarket Song.
1: Nou, samen hebben we niet.
0: Ik ben heel benieuwd.
1: Ja, ik ken het helemaal niet.
0: Ik ken het ook niet. Nee.

0: tiempo a mi favor.
1: Favor. Abraze me, oftewel omhels me. En even kijken. Dan gaan we naar de regio nog even. Gemeente Harderwijk, bedankt voor de deelname aan het provinciaal project Troje 2.0. En dat klinkt allemaal hartstikke stoer.
2: Ja.
1: Ze hebben meegedaan aan Troje 1.0. En dat is eigenlijk alles wat te maken heeft met de cyberbeveiliging. Maar ze vinden dat de gemeente... en moet je luisteren. In het verleden... De gemeente neemt ten aanzien van nadere wetgeving nadrukkelijk productieve houden aan. Heeft de regie reeds in een vroeg stadium naar zich toegetrokken. Men vindt de scope van het provinciale project te klein. En dan denk je, ze willen groter. En ja, zij focussen zich dus op meer inzicht. Dus dat is nog kleiner. Maar goed, daar zullen ze wel een reden voor hebben. Ja. Dus ze doen niet meer mee.
2: Nee.
1: En dan burgemeester Johan onthult een maquette van het oude stadhuis van Harderwijk. En als je daar de foto's van wil zien en het verhaal wil lezen, even naar harderwijkencourant.nl.
2: Wie zou die maquette gemaakt hebben?
1: Geen idee.
2: Nee, geen idee. Nee. Want dat is knap hoor.
1: Oh ja, het maken is knap. Maar ja, er zijn mensen... mensen vinden ook knap wat wij doen.
2: Ja, dat is ook zo.
1: Dat vinden wij ook niet.
2: Wij vinden het heel gewoon.
1: Wij vinden het helemaal niks.
2: Om 12 uur stoppen we er ook mee.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Arrestatieteams hebben vannacht in huizen in Rotterdam, Eindhoven en Alkmaar invallen gedaan in een terrorismeonderzoek. Daarbij zijn 3 verdachten aangehouden van 16 tot 19 jaar oud. In Rotterdam vielen zwaar bewapende agenten een huis binnen in het stadsdeel Overschie, waarna iemand geblinddoekt werd afgevoerd. In Eindhoven werd de voordeur van een huis opgeblazen. De verdachte die daar is gearresteerd was 3 jaar geleden ook al eens opgepakt omdat hij aanhanger was van IS. Over de arrestatie in Alkmaar is niets bekend. Bij aanvallen van Amerika en Saoedi-Arabië zijn in Irak afgelopen nacht 20 mensen gedood en 32 mensen gewond geraakt. De aanvallen waren gericht tegen een pro-Iraanse militie. Waarschijnlijk was het een vergeldingsactie voor drone-aanvallen op Saoedische energiecentrales van de afgelopen dagen. Iran vuurde ook raketten af op een Amerikaanse basis in Jordanië. Die zouden allemaal zijn onderschept. Een onderhoudstak van KLM staat onder verscherpt toezicht van de inspectie. Dat bevestigt de maatschappij na een bericht in de Volkskrant. De dochteronderneming doet klein onderhoud aan vliegtuigen, zoals het repareren van krassen en deuken. De divisie zou niet voldoen aan de eisen dat dit sneller moet worden afgehandeld en geregistreerd. KLM benadrukt dat de veiligheid niet in het geding is en ook niet is geweest. De vader van een van de slachtoffers van de Utrechtse tramaanslag is overleden. René Verschuur verloor in 2019 zijn dochter Roos, die door tramschutter Gökmen T. werd doodgeschoten. Verschuur was daarna veel in de media te zien, met name rond het strafproces tegen Gökmen T. Ook vond hij dat de aanslag had kunnen worden voorkomen. Hij streed voor erkenning daarvoor. In 2021 bleek uit onderzoek van de inspectie dat de politie en het OM inderdaad meer hadden kunnen doen om het risico op een aanslag te verkleinen. Het weer, veel zon en met 28 graden in het noordwesten tot 35 in het zuidoosten wordt het de warmste dag van de week. Morgen meer wind, iets minder warm en in het zuidoosten kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Door wegwerkzaamheden viel op de A50 Os richting Arnhem tussen Ewijk en Renkum. 8 kilometer en 15 minuten. De rechter rijstrook is namelijk dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: Zo, Safe & Sound opende het laatste uur van de Wereld Wordt Wakker op deze woensdag, de 29ste alweer. 29ste van juli hebben we het dan natuurlijk over, mm-hmm. Want ja, daar zitten we in de zevende maand. Ja, iemand hier zit piano spelen, is niet de bedoeling.
1: Goed. Mag niet, hè?
0: Nee. Alleen als wij het zeggen.
1: Ja.
0: Goed, we gaan eens even kijken. Wat hebben we nog te melden? Kunst bij de Kooi is geopend door de burgemeester. Nou.
1: In Ermelo natuurlijk.
0: Ja, afgelopen zaterdag al heeft Hans van Dalen, burgemeester Hans van Dalen, de kunstexpositie Kunst bij de Kooi in de Stichting Schapendrift geopend. Kunstwerken bestaan voornamelijk uit wol en de veelzijdige toepassingen ervan. Het thema is dan ook wol in weer en wind. Heb jij wat met wol?
1: Nou, ik vind wol wel heel lekker.
0: Vind je heel lekker?
1: Ja, dus om te dragen ook. Ik vind wol wel lekker, ja. Het zit lekker aan je lijf en zo. Maar je moet er tegen kunnen.
0: Ja, want had jij veel gebreide wollen truien dan vroeger?
1: Ja, ik breide ook veel zelf.
0: Ik kon daar heel slecht tegen.
1: Herman kon er ook niet tegen.
0: Och, verschrikkelijk.
1: Als man schei uit en dan werd hij helemaal knettergek.
0: Ja, ik ook. Zou dat iets mannending zijn?
1: Dat weet ik niet. Dat weet ik niet. Maar dan, oh man, dat leek het wel dat hij hoge koorts had en naar was en jeuk.
0: En zagrijnig. En narig en
1: op de huid
0: gezeten.
1: Dan denk ik, oh god, er zit vast weer wat een draadje wol in zijn trui of zo.
0: Ja,
1: was dan ook zo.
0: Ja.
1: Ja, als je dus, het maar weet, hè?
0: Ja, als je het weet, als je alles wist. Nou,
1: ja, dan kan je met een kwartje de wereld rond.
0: Dat bedoel ik, zeggen. Ja.
1: Ja.
0: Ja. Nou goed, dus het thema wol en weer.
1: Het is maar goed dat die schapen niet allergisch zijn voor wol.
0: Ja, dat zou wel zijn.
1: Dat zou wel voorstellen. Zijn.
0: Heb je een broodje shawarma op je bord liggen en dat ligt toch te krioelen?
1: Ja.
0: Wol,
1: vreselijk. Ja.
0: Ja, nee, dat moet je niet hebben.
1: Nee, echt niet.
0: Goed, maar dus daar kan het terug. En wanneer is, tot wanneer is dat?
1: Dat weet ik niet. Staat dat er ergens?
0: Tot 18 oktober zelfs.
1: Oh, dat is nou een heel eind. Ja.
0: Ja.
1: En het is nog gratis te bezoeken ook.
0: Ook dat nog. Nou. Ja, als Bol zoveel narigheid met zich meebrengt, ja, dat wil je gratis ook niet hebben.
1: Nee,
0: Schapendrift.nl, daar kan je verdere informatie vinden. Dan gaan we naar de laatste twee nummers van jou.
1: Ja.
0: Dit is er een van, en ik zal je wat vertellen.
1: Nou.
0: Ik was fan van dit liedje.
1: Ja?
0: En dat was in dezelfde tijd als Gilbert O'Sullivan met Get Down, Get Down.
1: Ja.
0: En die had een strijd met T-Set, wie er opeen stond. En dan zat ik s'avonds op de tv, hopen dat T-Set wel opeen stond. En dan stonden ze altijd weer op twee, die stomme Gilbert O'Sullivan. Met zijn stomme pet en zijn nikkebokker.
1: Ja.
0: Maar, zo krijg je dus een hekel aan mensen.
1: Zo krijg je een hekel, terwijl het misschien een hele aardige man was.
0: Ja, dat zou best kunnen. Maar
1: niet voor jou.
0: Hij heeft mijn jeugd verpest.

0: Ze hebben piano op een tijd, jongen. Man, man, man, zo snel. Dat ga je er niet eens zeggen, man. Echt, dat is een... als je dat hoort, hoe dat gebeurde. Ze hadden toen volgens mij nog niet van die synthesizers die er wel even deden.
1: Nee.
0: Man, man, wat een knappe gast, die pianist.
1: Ja.
0: Hans van Dijk was dat volgens mij.
1: Ja, zou best kunnen. Maar jij bent nu helemaal blij dat ik dit nummer op mijn lijst had
0: staan. Ja, fijn liedje. Heerlijk.
1: Het is maar goed dat ik die andere niet, die Gilbert niet genomen heb.
0: Ja. Nee,
1: dan
0: ja,
1: had je de best in gehad.
0: Ja, dan, nou, precies.
1: Ik zal in mijn notitieboekje zetten dat dit niet gedraaid mag worden hier.
0: Nou, ik heb hem later natuurlijk hier wel weer gedraaid. Want
1: ja.
0: Uiteindelijk...
1: Ah ja, die wordt gevraagd op een zeker
0: ja,
1: moment.
0: Ja, precies. Op een bepaald moment dan denk ik ook wel, ja, het was wel een artiest van die tijd. En hij stond natuurlijk niet voor niks op één. Maar hij heeft wel, ik weet niet meer, zeg maar dat op donderdag, maar veel donderdagen voor mij verknald. Ja, dan stond hij weer...
1: Ik vind het schitterend. Wat een verhaal.
0: Ja, joh, man.
1: Nou. Zo hoor je nou eens wat, hè?
0: Ja.
1: Op woensdagmorgen.
0: Ja, ja, precies. Ja. Ik moet er ook mee oppassen, dadelijk bij een open boek. En dan weet iedereen alles van je. Dat moet je ook niet hebben, natuurlijk.
1: Nee,
0: maar
1: we gaan er ook niet heel uitgebreid op in, hè?
0: Nou ja, dat maakt me ook eigenlijk niks. Ik heb geen geheimen, laat ik zo zeggen.
1: Oké.
0: Dit is een 11e editie van het toernooi om de Gerrit van Dam bokaal, deel 1.
1: Wie is Gerrit van Dam?
0: Ja, FC Horst houdt in ieder geval op dinsdag 18 en zaterdag 22 augustus voor de 11e keer toernooi om de Gerrit van Dam bokaal op Sportpark de Adelaar aan de Buitenbrinkweg te Ermelo. Deelnemende ploegen zijn dorpsgenoten 4e klasse EFC 58, 3e klasse Zwart-Wit 63 uit Harderwijk en 3e klasse VVOP uit Voorthuizen. Maar ja, daarmee is jouw vraag nog niet beantwoord.
1: Nee, dat... Wie is dat?
0: Ja.
1: Gerrit van Dam. Ik ken hem niet.
0: Ik ken hem ook niet. Ik heb er wel vaker gehoord, Gerrit van Dam bokaal.
1: Mm-hmm.
0: Maar...
1: Het zou wel iemand geweest zijn die belangrijk was of is voor dat voetbal gebeuren. Ja.
0: Ja, ook wel mooi hè, dat je zo heet van bokaal van de achternaam. Ja. Gerrit van Dam bokaal.
1: Ja.
0: Nou, ja, ik bedoel, bokaal is toch wel van toepassing.
1: Ach,
0: ja. Nee, maar ik heb geen idee. Er is misschien wel iemand die er wel wat van weet.
1: Ja, die er wel iets van weet. Maar wij weten het niet.
0: Ja. Nee, nou ja, het is niet anders.
1: Nee. Maar in ieder geval wordt er om gespeeld.
0: Ja, er wordt in ieder geval om gespeeld.
1: Ja.
0: Dus...

0: een beetje Ierse gezelligheid in huis gehad. Ja, dat zijn weer heel wat anders dan drie keer bagge, hè?
1: Ja, zeker. En dat komt binnenkort in Harderwijk.
0: Ja.
1: Op 30 juli.
0: Willeke Smits,
1: morgen,
0: hè?
1: Morgen, hè?
0: Oeh, ja, dat is morgen al gelijk. Ja. Donderdagavond, ja.
1: Ja, ze was al eerder in Harderwijk met succesvolle programma's. Maar dit jaar gaat het met het thema Driemaal Bach op Betsch.
0: Ja, Willeke Smits.
1: Ja.
0: U hoort werken van vader Johann Sebastian Bach. Van zoon Karl Philipp Emanuel Bach. Jee, wat een lange voornaam is. En dan zo'n korte achternaam.
1: Ja.
0: Karl Philipp Emanuel Bach.
1: Maar en dan nog van een neef, Johann Bernhard Bach.
0: Een verre neef.
1: Ja, een verre neef zelfs. Ja. Zat in de familie.
0: Ja, dus nou, dat ga je dus horen. De kerk is waarschijnlijk open om 7:15.
1: Ja.
0: Begint het. Kerk is eerder open, dan kan je naar binnen wandelen natuurlijk.
1: Natuurlijk wel.
0: Meer informatie www.harderwijk-orgel.nl. En de toegangsprijs is een tientje. Ja, ik krijg wel drie keer Bach, hè?
1: Ja, zo is dat.
0: Ja, waar heb je nou een Bach voor 3,33?
1: Ja, en niks. En dan kan je ook nog gratis parkeren op het kerkplein.
0: Kijk,
1: nou, ik vind het knap, hoor.
0: Nou.
1: Ben je de hele avond onder de pannen voor één tientje.
0: Ja, en ja, geen koffie.
1: Nee, dat denk ik
0: daar
1: niet.
0: Daar zorgt VOF de kunst normaal voor. Ja. Maar die leveren dan 's avonds Suzanne.
1: Ja, dat is ook leuk.
0: Ja.

0: Ah, dat is ook al een poosje, hè? Dus ik ben benieuwd of dat nog steeds zo is. Of dat de liefde er wel af is,
1: ja,
0: zo langzamerhand.
1: Ja, dat weet je niet, hè. Bij sommigen gaat het steeds meer liefde geven. Ja, maar bij anderen is het na een paar jaar wel bekeken. Ja. 7 jaar schijnt de tijd te zijn dat het of kapot gaat of door kan gaan.
0: Ja, en dan blijkt dus, hè, de 7 years itch noemen ze dat. En dan blijkt dus dat je op dat moment tot de conclusie komt, ja, dan moet ik mijn relatie maar ten einde maken. Maar als jij op dat moment zou besluiten, ik ga het huis helemaal opnieuw schilderen, of ik koop een andere auto, of een tweede hond, of wat dan ook, iets ingrijpends doet, dan heeft die relatie daar helemaal niet onder te lijden.
1: Oké.
0: Het is schijnbaar
1: een soort verveling dan.
0: Ja, een soort van, weet ik.
1: Gewenning, of gewenning.
0: En zo zie je ook heel vaak dat mensen op een gegeven moment zich ongelukkig voelen. En zeggen, ja, het enige waar ik blij van word is van mijn relatie. Maar alle andere dingen, ik stop met mijn werk, ik stop daarmee. Ja. En dan blijkt achteraf dat je beter met de relatie had kunnen stoppen.
1: Ja, dat ook nog.
0: Dus er wordt nogal wat meer.
1: Wat een gedoe, hè?
0: Ja, gedoe.
1: Ach, schei uit.
0: Schei me erover uit. En daarom heet het waarschijnlijk scheiden. Schei erover uit. Ja, laten we gaan scheiden.
1: Maar met lange ei of met een EI?
0: Met een D. Scheiden. Oké. Automobilist gewond bij een botsing met een vrachtwagen op de Leuvenumse weg in Ermelo. Dat is gisteren ochtend gebeurd.
1: Ja, dat was niet zo goed.
0: Elf. Nee, als je kijkt.
1: Boei.
0: Maar ja, zie je zo'n vrachtwagen dan niet stoppen?
1: Ja, die chauffeur die er achterop gereden is, die heeft waarschijnlijk iets anders zitten doen.
0: Ja, niet opgelet.
1: Niet opgelet of met zijn telefoon in de weer geweest of wat dan ook. Ja. Ja, dat weet ik allemaal niet, maar dat zou zomaar. En die auto die schoof er zomaar onder. Ja. En dat heb je dan. En was het een Citroën of zo te zien of niet?
0: Er remde de vrachtwagen om mogelijke voetgangers te laten oversteken. Dan had hij wel met de poot op de rem gestaan. Nou. Zag dit laatst een bots op de achterzijde. Door de klap schoof de auto deels onder het voertuig. En hoe is het afgelopen bij je met degene? De bestuurder van de auto is door ambulancepersoneel nagekeken en voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Ja, dat kan wel iets bevoorstellen.
1: Dat zou iets niet zo lekker gegaan zijn.
0: Nee.
1: Jee. En dat autootje doet het ook niet meer.
0: Dat denk ik ook niet meer. Dat
1: autootje.
0: Nou, de weg in richting Ermelo is een poos afgesloten geweest.
1: Ja,
0: maar
1: kan me voorstellen.
0: Dan weten we nog steeds niet hoe het met de automobilist is. Nou, we hopen natuurlijk,
1: dat hij er helemaal alleen met de schrik vanaf komt.
0: Ja, en dan de stichting Leergeld Randmeren, die hebben een nieuwe voorzitter. Piet Pijlman volgt Laurens
1: de Kleine Laurens
0: op.
1: De Kleine.
0: Ja, laatst hadden we nog in de studio hier.
1: Oh.
0: En toen kwam hij vertellen over de stichting Leergeld en zo. Maar hij is ook weer volgens mij terug in de politiek in Harderwijk.
1: Oh.
0: Hij is ooit wethouder geweest, dus hij is al... We wel hartstikke druk hebben met andere zaken.
1: Ja, dat zou kunnen, ja. En dan misschien denkt hij na 4 jaar moet een ander het maar doen.
0: Ja, dat zou ook kunnen, ja. Hij heeft 1200 kinderen in Putten, Ermelo, Harderwijk en Zeewolde ondersteund. En een heleboel dingen gedaan. Hij blijft als adviseur betrokken.
1: Nou, en, dus dat is dan een goede man, laat ik het zo zeggen.
0: Ja,
1: tenminste, voor dit soort dingen wel. Ja.
0: Nou, en dan hebben ze ook een nieuwe gemeentesecretaris. Zo'n beetje de baas van de gemeente. Hè?
1: Ja, die heeft wel wat te vertellen, ja.
0: Algemeen directeur, ja, precies. Kees Klaassen is de nieuwe algemeen directeur geworden. En volgt Siska de Jonge op die per 1 augustus uit dienst treedt. Oh, dat is zaterdag al. Ja, zaterdag houdt ze ermee op?
1: Nee, morgen. Of niet? Oh nee, zaterdag. Je hebt gelijk.
0: Zaterdag.
1: Ja, zaterdag.
0: Dus misschien moet ze na de tijd maar even met gebak naar de stamtafel komen.
1: Ja, lijkt me wel een leuk idee, ja.
0: Ja.
1: Want we krijgen nooit wat bij die stamtafel.
0: Nee, maar nagaan.
1: Nou, zielig.
0: Jongen, je wordt gewoon tekort gedaan waar je bij staat.
1: Ja, daarom.

0: Ja, keep searching. Ga je nou wat leuks doen vanmiddag, Trace?
1: Ik denk het niet.
0: Je denkt het niet?
1: Nee, ik denk dat ik rustig aan ga doen.
0: Ja.
1: Een beetje eten maken voor mezelf. Want ik kan nou niet naar mijn kleinzoon natuurlijk. Dus ik moet zelf wat bedenken.
0: Ja, wat ga je maken, denk je?
1: Nou, weet ik nog niet. Nee. Misschien wel soep of zoiets.
0: Ja, ja.
1: Met een broodje.
0: Oh, dat ook lekker, ja.
1: Ja.
0: Ja, het wordt 34 graden, ja, dus ben je geen te spannen. Je hebt ook niet zo heel veel zin.
1: Heeft niet heel veel zin. En vanmorgen om 6:30 heb ik al de planten water gegeven op mijn balkon.
0: Ja.
1: Dus ik was al vroeg in de weer wat dat betreft.
0: En
1: ik heb ze geprobeerd enigszins in de schaduw te zetten. Maar ja, dus de zon staat volop op het balkon voor de middag.
0: Ja. Ja. Maar hoe laat is de zon zeg maar boven je woning?
1: Nou, meteen als ik wakker word, dus, dan komt hij al...
0: Precies, maar op een gegeven moment gaat hij over de pand heen,
1: ja,
0: toch?
1: Gaat hij zeg maar tot 1:00,
0: ja.
1: 1:15. En dan is hij bij mijn balkon eigenlijk weg.
0: Okay.
1: Dan gaat hij naar de andere kant.
0: Ja.
1: Maar net de ochtendzon, dan staat hij er volop in te bakken. Ja,
0: ja, maar is hij gelukkig nog niet zo heel warm, hè? Dat scheelt wel,
1: ja. En dat, maar ik vind het heerlijk, hoor. Ik ben blij... Want ik bedoel, zo'n hitte als dat de laatste tijd, dat komt nooit voor. En als het normaal temperaturen zijn en 's morgens het zonnetje, nou dat is gewoon lekker.
0: Ja, ja, precies, maar het is nooit normaal. Het kan nooit eens normaal hier in Nederland.
1: Nee, dat is ook zo. Het is hollen en stilstaan.
0: Christopher Cross die gaat vanmiddag zeilen.
1: Oh,

0: En dan zeilt hij heen hoor, Christopher Cross. No. Criss-cross over het water.
1: Nou ja, lekker toch met dit weer.
0: Ja, heerlijk.
1: No.
0: Maar je verbrandt heel snel op het
1: ja,
0: water.
1: Ja, dat wel. Maar, je moet, maar even goed, je moet je wel goed insmeren.
0: Ja.
1: Doe jij dat ook altijd?
0: Insmeren?
1: Ja.
0: Nee, ik zeil niet meer tegenwoordig.
1: Nee, maar gewoon moet je ook, wordt er gewaarschuwd met deze hitte dat je moet insmeren.
0: Ja, maar als je niet in de zon zit dan?
1: Ja, even goed.
0: Want moet je toch insmeren?
1: Ja, moet je toch insmeren.
0: Oh jee.
1: Want het is niet alleen de zon, maar die straling die zit overal.
0: Maar die zit overal. Dus, ja. Of ik nou zit tv te kijken, moet me gewoon insmeren.
1: Nee, oh. Als je buiten bent.
0: Ja, buiten.
1: Ja.
0: Ja, ik.
1: Zit je nooit buiten?
0: Ik zit nooit buiten.
1: Mm,
0: nee. Nee, dat. Weet je, de stoelen op zo'n balkon.
1: Ja.
0: Dat vind ik allemaal niks.
1: Nou, wat heb je dan op je balkon?
0: Ja, daar staan van die stoelen. Maar dat zijn van die tuinstoelen, weet je wel.
1: Ja.
0: Vind ik niet fijn. Nou. Zit niet fijn.
1: Oh, jij wilt liever in een gewone stoel zitten?
0: Nou ja, ik wil in ieder geval lekker kunnen zitten.
1: Nou, waarom zit je dan geen stoel waar je lekker kan zitten?
0: Nou, omdat je dan een stoel van binnen moet halen. En die moet dan ook s'avonds weer naar binnen. Want die kan je niet buiten laten staan. Hoop gesjouw en zo roze het balkon weer niet. En zo vaak zit ik er niet. Dan denk ik, laat zitten.
1: Oké, wat
0: dus,
1: je wilt.
0: En
1: het is jouw feestje,
0: dat ik me in moest smeren ook nog. Nou, ja. Dan ga ik daar helemaal niet meer zitten. Kijk okay. Maar daar.
1: Nou ja, goed zo.
0: Ja, dus, ja. Ja.
1: Blijf maar uit de zon dan en ga maar niet buiten zitten.
0: Nee.
1: Heb je niks te zien buiten dan? Ziet jouw balkon aan de straatkant of niet?
0: Mijn balkon zit aan de kruidentuinkant.
1: Ja, nou dat bedoel ik. Ja,
0: ja nee, maar bedoel, ik kijk dus uit op de kruidentuin.
1: Ja.
0: En dan zit je eigenlijk ook in het zicht gelijk.
1: Ja.
0: Voor iedereen.
1: Ja, dat wel. Maar ja. Nou ja, je houdt er gewoon niet van.
0: Ik vind buiten zitten leuk, maar dan op het terras en dan andere
1: met,
0: mensen.
1: Met iets lekkers erbij
0: en
1: zo.
0: Ik ken dat.
1: Ja. Ja.
0: Nee, we hadden in Harderwijk hadden we dan een joekel van een balkon.
1: Mm-hmm.
0: Die was 10 meter breed en dan een meter of 3 diep.
1: Ja. Dus, het was eigenlijk een tuin.
0: Ja,
1: naast,
0: min of meer wel.
1: Ja, ja.
0: En, maar daar heb ik ook amper gezeten, omdat ja...
1: Je houdt er gewoon niet van.
0: Nou ja, alles wat je doet wordt bekeken. Daar heb ik niet zo'n zin in.
1: Nou.
0: Nee.
1: Nou, helemaal dus, jammer dan.
0: Dat dus.
1: Nou.
0: Daarom werk ik ook het liefst in een nightshift.
1: Nou, doe je dat maar.
0: Dat is dan niemand die gluurt en glupt en kijkt. Nee.
1: Maar dan heb je weer de kans dat ze komen van die vleermuizen.
0: Oh ja.
1: Ja, denk erom hè.
0: Jongen, het kan nog niet meer normaal hier.

0: Night Shift van de Commodores. Samen met Lionel Richie toen nog.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ik vond het wel een leuk nummer.
0: Ja, dat is een prima nummer. Ja, en dan zie ik een bericht. Laatste bericht, landelijke headlines. Ja. Nou, hebben ze het toch uitgevolgd. Wil jij hem even doen?
1: Ja. Spieren van mensen met long covid of de chronische uitputtingsziekte MECVS zijn anders dan die van gezonde mensen, blijkt uit onderzoek van de Amsterdamse Vrije Universiteit. De wetenschappers vergeleken spierweefsel van patiënten met dat van gezonde, inactieve mensen. Het verschil zit onder meer in de kleur van de spieren. Bij de patiënten waren die minder rood en hadden ze minder goed functionerende mitochondriën die de doorbloeding en energie regelen. Eerder bleek dat mensen met long covid of MECVS sneller uitgeput zijn. Critici vonden dat logisch, want ze zijn niet actief. Voor het nieuwe onderzoek lagen daarom gezonde mensen 60 dagen in bed. Dat is toch vreselijk?
0: Het is toch wat. Mensen 60 dagen in bed liggen.
1: Hoe krijg je 60 mensen zo gek om dan constant in bed te gaan liggen?
0: Iedereen is te koop.
1: Oh, dus er staat geld tegenover.
0: Dat denk ik wel, ja, natuurlijk. Van die oproepen, wie wil er betaald meedoen aan een test?
1: Ja.
0: En dan 60 dagen in bed liggen, de meesten willen dat wel.
1: Sowieso, moet er niet aan denken.
0: 60 dagen, en dan ben je inactief en dan gaan ze je vergelijken.
1: Ja, maar als je inactief bent, dan lopen je spieren ook terug.
0: Ja, dan lopen ze terug, maar dan zijn ze minder gauw...
1: uitgeput.
0: Minder. Ja, en ze hebben dan toch andere spieren. Ze hebben minder rood. Ja, als er minder doorbloeding is, dan is de kleur ook minder rood.
1: Ja, natuurlijk.
0: Dat is ook weer...
1: Het is goed dat ze het allemaal onderzoeken, maar van de andere kant, wat schiet je ermee op?
0: Ja, helemaal niks.
1: Niks.
0: Dus.
1: Nou.

0: Zo, de promise you made. Heb jij nog iemand een belofte gedaan?
1: Nee, ik heb mijn beloftes die ik gedaan heb, heb ik allemaal nagekomen.
0: Ah, oké. Okay.
1: Dus, er staat helemaal niemand in mijn lijstje wat ik nog iets moet doen.
0: Oké, okay, je hebt geen verplichtingen meer, geen schulden.
1: Nee, oh, helemaal niet. Nee, ik heb altijd gezorgd dat ik nooit schulden zou hebben.
0: Ja, dus, ik bedoel dan niet financieel, maar meer mentale schulden.
1: Oh nee,
0: maar.
1: Denk het niet. Ik geloof het niet. Nou, ik zou het niet weten, niet bewust.
0: Nee, oké. Okay. Nou, we gaan doei zeggen. Dat ja, gaan we wel bewust doen.
1: Dat gaan we bewust doen. En dan zou ik zeggen dus, dat ik het weer een gezellige uitvinding vond. En Bart Vis vond het ook leuk en gezellig. Ja. Nou, wij vonden dat denk ik ook. Ja. En ik zou zeggen, heb het goed, hou het goed. Dag.
0: Ja, en heb je zaterdag nog gasten?
1: Ja, Putterbrood.
0: Putterbrood, oké. Okay. Ja. Nou, en ik zou ook zeggen, doe het kalm aan. En vooral met dit weer hydrateren. Hydrateren, hydrateren, hydrateren. Dat is het toverwoord.
1: Ja.
0: Ik hoorde het net van Trezal. Je moet eigenlijk al insmeren als je eigenlijk helemaal niet de zon ingaat.
1: Nee, als je gewoon buiten bent al.
0: Ja, al. Dus gewoon doen. En verder, tot morgen. Doei.
1: Ja, doei.

0: Oh, lekker warm in huis. Heerlijk. Ik heb geen spijt van de installatie van die moderne Nefit HR-ketel. En met de nieuwe Nefit Easy Thermostaat ben ik helemaal klaar voor de toekomst. Vakkundig geïnstalleerd door Hadeboer Installatietechniek in Putten. Zekerheid in loodgieterswerk, verwarming, sanitair, dak- en zinkwerk. Kijk op hadeboerinstallatie.nl.
1: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. De natuurbranden in Frankrijk en Spanje hebben zich vannacht niet uitgebreid. In het Franse departement Gironde en bij de Spaanse hoofdstad Madrid zijn ze stabiel gebleven. En op andere plekken in Spanje zijn de branden geblust of onder controle. Alleen een bosbrand ten noorden van Valencia rukt ongecontroleerd op, schrijft een Spaanse krant. Daar is in 4 dagen al zo'n 10.000 hectare bos verwoest. De weersverwachting voor vandaag is ongunstig. Zo wordt het in de buurt van Bordeaux 38 tot 41 graden en het blijft droog. In huizen in Rotterdam, Eindhoven en Alkmaar zijn vannacht invallen geweest in een terrorismeonderzoek. Daarbij zijn 3 verdachten gearresteerd van 16 tot 19 jaar. De verdachte die in Eindhoven is gearresteerd was 3 jaar geleden ook al eens opgepakt, omdat hij aanhanger was van IS. In een zorgcentrum voor jongeren in Beekbergen, ten zuiden van Apeldoorn, heeft vannacht brand gewoed. Zo'n 20 bewoners en hun begeleiders zijn geëvacueerd. Een van hen moest met spoed naar het ziekenhuis. De brand sloeg over naar enkele bomen in de bosrijke omgeving. Ruim 180 kinderen die in Beekbergen op zomerkamp waren, zijn uit voorzorg geëvacueerd. In een nationaal park in het zuiden van Kenia zijn 15 olifanten door een nog onbekende oorzaak doodgegaan. In een laboratorium van de Universiteit van Nairobi wordt bekeken of de dieren zijn vergiftigd of dat ze zijn overleden door vervuilende stoffen in het park. De olifanten vertoonden vlak voordat ze doodgingen verlammingsverschijnselen. In het park leven 2700 olifanten. De populatie neemt de laatste jaren weer toe, wat ook leidt tot conflicten met boeren, omdat de olifanten schade aanrichten op landbouwgrond. Het weer, veel zon en met 28 graden in het noordwesten tot 35 in het zuidoosten wordt het de warmste dag van de week. Morgen meer wind, iets minder warm en in het zuidoosten kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. File door werkzaamheden op de A50 Os Arnhem tussen Ewijk en Renkum. 9 kilometer en 20 minuten. De rechterrijstrook is er dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: De Lange en Kortland Netwerk Notarissen staat voor u klaar bij al uw notariële diensten en juridische zaken. Als plaatselijke notaris kennen wij de regio door en door. In onze dienstverlening staan uw wensen en uitgangspunten centraal. Persoonlijk en met de aandacht die u verdient. Ons advies is altijd onafhankelijk en gebaseerd op de laatste inzichten, zonder moeilijke juridische termen. Meer weten over onze aanpak? Kijk op delangekortland.nl of kom langs aan de Postweg 2 in Putten. De Lange en Kortland Netwerk Notarissen. Wij houden het graag simpel.
1: Dit is Veluwe FM.
5: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Dit is Lunchtijd. Een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. Maar ook met ANWB-informatie, Veluwe FM feitjes en natuurlijk muziek.

Het is echt niet toevallig dat je nu luistert. Ben jij die nieuwe presentator, plaatjesdraaier of programmamaker? Of duik je liever in de techniek of redactionele activiteiten? In alle gevallen ben je bij Veluwe FM meer dan welkom als medewerker. Als je denkt op een andere manier wat voor ons te kunnen betekenen, neem contact op en deel je radioactiviteit. Mail hiervoor naar bas@veluwefm.nl en word ook uitzendkracht.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag, overal in de wereld, het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

Naamsbekendheid onder 50.000 luisteraars vergroten? Denkt u bij uw mediamix aan Veluwe FM. Want met Veluwe FM heeft u razendsnel het groene hart van uw doelgroep te pakken. Slimme ondernemers kiezen daarom voor de populariteit van de regionale radiozender. Geef uw bedrijf een stem. Kies Veluwe FM. Mail naar reclame@veluwefm.nl.

0: DB, hoe kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw.
1: Ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurtuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

Overweeg je vrijwilligerswerk? Start een carrière als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Onze vrijwilligers ondersteunen mensen in de buurt. Ze behartigen hun belangen, geven voorlichting en organiseren bijvoorbeeld de Alzheimercafés. Help je ook mee? Doe de online test en ontdek welke vrijwilligersfunctie bij jou past op alzheimer-nederland.nl/vrijwilliger.

Dit is Tim Schaap van de ANWB. Door wegwerkzaamheden viel op de A50 vanuit Os naar Arnhem tussen knooppunt Ewijk en afrit Renkum. 8 kilometer en 10 minuten extra. De rechterrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: is het nieuws uit de regio.
1: Goedemiddag, dit is het Regio Nieuws. Kees Klaassen wordt met ingang van 1 augustus de nieuwe gemeentesecretaris en algemeen directeur van de gemeente Harderwijk. Hij volgt Siska de Jong op, die per dezelfde datum vertrekt. Met de benoeming kiest de gemeente voor een ervaren bestuurder met een lange staat van dienst binnen de organisatie. Klaassen is geboren en getogen in Harderwijk en woont tegenwoordig in Nijkerk. Hij trad in 1996 in dienst bij de gemeente als junior kassier. Na enkele jaren in het bedrijfsleven keerde hij in 2008 terug naar Harderwijk als teamleider financiën. Hij maakt sinds 2015 deel uit van de directie. In Zeewolde is bij een verkeersongeval op de kruising van de Spiekweg en de Dasselaarweg dinsdag aan het einde van de middag 1 persoon gewond geraakt. Het ongeval gebeurde rond 5:30. Bij de botsing kwamen 2 personenauto's met elkaar in botsing. Beide voertuigen liepen aanzienlijke schade op. De bestuurder van een witte auto is per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. De bestuurder van de andere auto bleef ongedeerd. En tot slot, de stichting Leergeld Randmeer heeft een nieuwe voorzitter. Piet Pijlman neemt het voorzitterschap over van Laurens de Kleine, die de functie ruim 4 jaar vervulde. Onder zijn leiding groeide de stichting uit tot een organisatie die jaarlijks ruim 1200 kinderen in de gemeenten Putten, Ermelo, Harderwijk en Zeewolde ondersteunt. Ook werd de samenwerking met scholen, gemeenten en maatschappelijke organisaties verder uitgebreid. De Kleine blijft als adviseur aan de stichting verbonden. En tot zover het Veluwe FM Regio Nieuws.
2: Dit is Veluwe FM.
0: De omroep van de Noordwest Veluwe.

0: Dit is het antwoordapparaat van de firma Glas in Lood om Oud IJzer. Wegens vakantie zijn wij de komende 4 maanden gesloten.
1: Ja, de firma Glas in Lood om Oud IJzer adverteerde bij Veluwe FM. Wilt u ook een succesvolle radiocampagne? Stuur een e-mail naar reclame@veluwefm.nl. Adverteren op Veluwe FM werkt, ook voor uw bedrijf.

0: Veluwe FM. Bestel nu het beste internet van Nederland. Alles in één van Solcom. Zorgeloos internetten met de filters van Solcom. Ga naar solcom.nl.
1: Het kopen van een huis doe je niet iedere dag. Daarom is een betrouwbaar en objectief advies en een correcte afhandeling een zaak die je uit handen geeft aan de makelaars van Zielman Makelaardij. Zielman Makelaardij, beëdigde makelaars en taxateurs in onroerend goed, is aangesloten bij de NVM. Zielman Makelaardij, Dorpstraat 44 in Putten. Kijk ook op internet www.zielman.nl.
2: Dierenkliniek Putten. Het vertrouwde adres in de regio waar we 24 uur per dag met liefde klaarstaan voor uw huisdier. In ons gezellige dierenziekenhuis bent u altijd welkom. Deskundigheid en realisme is waar we voor staan. Dierenkliniek Putten is landelijk bekend voor chirurgie, orthopedie, echografie en radiologie. U vindt ons aan de Roosendaalseweg 162C in Putten. We verwelkomen u graag. Tot ziens bij Dierenkliniek Putten.
3: Maak kennis met ISA. Probeer het de eerste 3 maanden helemaal gratis. Solcom.nl/ISA.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
5: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. De brand afgelopen nacht in een zorgcentrum voor jongeren in Beekbergen is mogelijk aangestoken, zegt de politie, die een minderjarige bewoner van het centrum heeft aangehouden. Bij de brand raakte een andere bewoner zwaar gewond. Een deel van het zorgcentrum is ingestort. Ruim 180 kinderen die in de buurt op zomerkamp waren, zijn uit voorzorg geëvacueerd en ze kunnen nog niet terug omdat deeltjes die in de buurt van het gebouw terechtkwamen worden onderzocht op asbest. In Rotterdam, Eindhoven en Alkmaar zijn vannacht invallen gedaan in woningen in een terrorismeonderzoek. Daarbij zijn 3 verdachten gearresteerd van 16 tot 19 jaar. De verdachte die in Eindhoven is gearresteerd was 3 jaar geleden ook al eens opgepakt omdat hij aanhanger was van IS. In het zuidwesten van Frankrijk en Spanje, waar grote bosbranden woeden, worden vandaag opnieuw hoge temperaturen verwacht. In de buurt van Bordeaux wordt het 38 tot 41 graden. De branden in Frankrijk en Spanje zijn nog niet uit, maar sinds gisteravond wel voor een groot deel onder controle. De Franse DJ Kavinsky is overleden. De producer en artiest werd gisteren doodgevonden in zijn huis in Parijs. De politie onderzoekt zijn dood. Kavinsky is de artiestennaam van Vincent Belorger. In 2010 kwam zijn album Night Call uit, waarvan het gelijknamige nummer te horen was in de film Drive met Ryan Gosling. 2 jaar geleden bracht de DJ het nummer opnieuw uit met de zangeres Angèle en traden ze samen op tijdens de sluitingsceremonie van de Olympische Spelen in Parijs. Ook zijn nummers van de Franse DJ gebruikt in videogames. Kavinsky was 50 jaar. ABBA heeft gelijk gekregen in een zaak tegen de carnavalsgroep De Kapotte Kachels. Een parodie op het liedje Take a Chance on Me is terecht offline gehaald. ABBA wil niet dat er andere teksten op hun muziek worden gemaakt. Omdat De Kapotte Kachels een commercieel belang hebben bij het liedje Dikke Pens, geeft de rechter de groep uit Zweden gelijk. Het weer, veel zon en met 28 graden in het noordwesten tot 35 in het zuidoosten wordt het de warmste dag van de week. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het midden van het land heb je 20 minuten vertraging op de A50 vanuit Os naar Arnhem. Tussen Ewijk en Renkum staat 9 kilometer file door werkzaamheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Of u nu een verbouwing uitvoert aan uw eigen huis of uw eigen huis bouwt. Sommige zaken verdienen extra aandacht. Zoals de elektro. Ga voor deskundig advies en zorgzame uitvoering naar Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Vertrouwd met ruim 20 jaar ervaring op het gebied van elektro voor zowel de particulier als ondernemer. Ook uw partner bij complete elektrotechnische installaties. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. De totaalontzorger. Bijtelweg 14 in Putten. Of kijk op vanasselt-putten.nl.
0: Bestel nu het beste internet van Nederland. Alles in één van Solcom. Zorgeloos internetten met de filters van Solcom. Ga naar solcom.nl.
8: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor Domotica, de slimme huisautomatisering.
9: Oh, lekker warm in huis. Heerlijk. Ik heb geen spijt van de installatie van die moderne Nefit HR-ketel. En met de nieuwe Nefit Easy Thermostaat ben ik helemaal klaar voor de toekomst. vakkundig geïnstalleerd door Hadeboer Installatietechniek in Putten. Zekerheid in loodgieterswerk, verwarming, sanitair, dak- en zinkwerk. Kijk op hadeboerinstallatie.nl.
3: Maak kennis met ISA. Probeer het eerste 3 maanden helemaal gratis. Solcom.nl/ISA.
8: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor zonne-energie.
10: Dit is Veluwe FM.
0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
11: Woensdagmiddag van 1 tot 3. De hoogste tijd voor afslag 11 op Veluwe FM. Die wekelijkse dosis 50 plus preparaten voor radioactiviteit uit de jaren 80.

0: Goedemiddag, hartelijk welkom bij aflevering 335 van het programma Afslag 11 op deze warme woensdag 29 juli 2026. Met Afslag 11 begin je goed aan de tweede helft van de week. We hebben de verjaardagskalender, de 2 van 2 met René, de tukkerstip en natuurlijk ook leuke plaatjes die perfect passen bij de weekthema's. En die thema's van deze week zijn onder andere Vlieger eens uit in verband met de ronde foyer. Lips, naar aanleiding van de nieuwe apensoort met oranje lippen. Om de tuin geleid, naar aanleiding van de militaire oefening in hun privétuin. En liefdewerk oud papier, naar aanleiding van de oud papiergate in Ermelo. Waar de jaren 80 ons muzikale DNA hebben bepaald, slaan we andere leuke plaatjes ook niet af. Zoals Funky Town van Lips Inc, hoorde u net. Dit is Afslag 11 Middle of the Week Radio met bijna in de vakantiemodus rechts van mij, maar nog wel gewoon aan het werk. Albert Poortiga. Albert, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Iren Nesnark.
0: Ja, je bent bijna op vakantie al, hè?
1: Bijna, ja.
0: En ja, je gaat naar het Franse, toch?
1: Ja.
0: En,
1: nee, geen bosbranden.
0: Nee, maar ja, waar je naartoe gaat niet, maar kan je er een beetje mee rijden, zeg maar?
1: Of, het is nog, ik stop voordat het zeg maar gebeurt.
0: Oké, ja. Dan ga, je gaat aan de westkant, denk ik, hè? Toch of niet?
1: Ja.
0: Ja, oké. Dan loop je geen voorlopig geen risico. Ik zag bij Bordeaux.
1: Oh, zit er genoeg water omheen om dat, om dat te blussen.
0: Maar dat is bij
1: hoor.
0: Bordeaux ook wel. Ja. Maar daar was de tekst dat het misschien nog wel maanden kan duren voordat het uit is. Dat lijkt mij een slecht teken.
1: Ik begreep wel van mijn vrouw dat een collega van haar bij eenzelfde vakantieketen had geboekt. En die hadden een bericht gekregen dat zij gaan vrijdag aanreizen en dat zij woensdag horen of ze mogen komen of dat het veilig is.
0: Oh, nou, dat is niet prettig. Maar ja, als het niet veilig is, dan is het ook niet prettig om eruit te gaan.
1: Zo lijkt me het ook niet. Het kan ook te warm zijn dan, hè?
0: Dat is ook zeker waar. Hey, business as usual is natuurlijk gewoon de twee van door.
1: Als het te warm is, dan vlieg je gewoon uit, hè?
0: Like a bird, like a bird. Nelly,
1: ja.
0: Die heeft René Nelly gekozen.
1: Nelly Furtado, hè, mensen. Ja. Niet de Nelly, hè?
0: Nee, niet de Nelly. Nee, Nelly F.
1: Ja.
0: Tot zo.
1: Tot zo.

0: dat is mooi, hè? Als je gewoon op leeftijd geraakt, maar het kind in je ogen niet verliest, zeg maar.
1: Hey, heb je het nu over ons?
0: Uiteraard, Albert.
1: Heb je dat van de week nog gehoord, dat ze dat tegen je zeiden?
0: Nee, de afgelopen week niet. Eigenlijk al een heleboel weken niet.
1: Nee?
0: Nee.
1: Zijn maar... mensen, als u hem ziet.
0: Ja, doe even.
1: Hey, kleine
0: even,
1: jongen.
0: Klein, ja, precies. Doe dat even, joh. Dat is geen probleem. Dat vindt hij leuk.
1: Ja, die grote jongen zit de volgende week. Die kan het misschien ook wel zeggen.
0: Dat zou mooi zijn, ja. Volgende week hebben we inderdaad sidekick René van de partij. Dus dan kan hij dat misschien een keer tegen mij zeggen. Zou hartstikke leuk zijn. Ik ga sowieso de verjaardagen doen.
1: Ja.
0: Casper Meiboom staat op de lijst.
1: Oeh, die vriend van de gemeente Ermelo.
0: Zeker. Staat alleen geen exacte leeftijd achter zijn naam. Is dat een vraagteken?
1: Heeft te maken met de eventuele schadevergoeding die hij nog krijgt. Ja. Hè? Over het aantal jaren dat hij nog kan werken, zeg maar.
0: Ja, want hij heeft wel tropenjaren gehad natuurlijk.
1: Zeker.
0: Dat mag je wel zeggen.
1: Hij is er wel bij in zijn voet geschoten, zeg maar.
0: Niet te zuinig ook. Nee. Een halve been eraf, zeg maar. Maar ja. In ieder geval gefeliciteerd.
1: Misschien dat Jantje de prothese dan zou kunnen betalen als hij in zijn voet schiet.
0: Jan D.
1: Ja.
0: We gaan gewoon verder, ja?
1: Oké.
0: Fernando Alonso, 45. Wanaya Morris.
1: Wie?
0: Ja, Wanaya Morris van Boyz II Men. Die wordt 53.
1: Ik dacht dat het de broertje van Sanaya de Rantrea was of zo.
0: Van Terence Randabi. Ja, ja. Nee, die is het niet. Nee. Hidde Maas, die staat er ook op.
1: Hidde Maas. Die zal 80 zijn, toch?
0: 82, heel goed. Het is de geboortedag van Hardy Mulisch, overleed in 2010. Het is ook de geboortedag van Benito Mussolini, die overleed in 1945. Dan gaan we nog even door met het oorlogse. In 1921 wordt Adolf Hitler voorzitter van de NSDAP.
1: We moeten toch altijd wel een paar foute mensen hebben.
0: Zeker wel. Ja. In 1948 wordt op 29 juli de Olympische Spelen geopend. En dat is de eerste Olympische Spelen na de Tweede Wereldoorlog. Die zijn in Londen. Dat is de enige stad die nog een beetje overeind stond, geloof ik. In 1973 Roger Williamson. Die komt op tragische wijze om het leven. Op het circuit van Zandvoort. En dat gebeurt op 29 juli. Binnenkort de laatste Formule 1 race daar.
1: Ja,
0: hè?
1: De
0: Viewmaster.
1: Die opzichtige passer die heeft het helemaal leeggetrokken. En nu in de verkoop gedaan.
0: Ja,
1: hè?
0: Die heeft alles in de verkoop gedaan. Hè? Want hij heeft alles verkocht aan zijn compagnons.
1: Zijn vrouw heeft hij ook verkocht, begrepen.
0: Dat weet ik niet. Maar
1: hij zit zonder partner, volgens mij.
0: Dat zou heel goed kunnen. Ja, dat denk ik wel. Ja, dat klopt.
1: Als we daar een plaat voor zouden moeten draaien.
0: Hoeveel zou je er willen draaien?
1: I'm a Creep zou ik dan draaien.
0: Ik wil hem wel voordragen als zijn een van de thema's van volgende week. Okay, dat de Viewmaster alles verkocht heeft.
1: Viewmaster.
0: Ga nog even door.
1: Ja.
0: In 2005 is het de 10.000ste uitzending van Met het Oog op Morgen. In 2007 wint Alberto Contador de 94ste editie van Le Tour de France. En in 2023 ontploft er in Munyo op Thailand een vuurwerkopslag. 100 gewonden. En heel veel schade.
1: Weer vuurwerk, mensen. Wij gooien er even vuurwerk in.
0: Nou,
1: Sky full of stars, mensen. Dat is vuurwerk.

0: is een beetje een rare naam, hè? Tones and I.
1: Ja.
0: Maar wel een bijzonder liedje, Dance Monkey.
1: Ja, en natuurlijk, voor de aapjes,
0: voor de aapjes met die getuite lipjes.
1: Dikke lippen, dat mag je bij een aap zeggen.
0: Dikke lippen, jongen.
1: Ja, dat mag je bij een aap
0: zeker,
1: zeggen.
0: Zeker. Ja. En daarvoor hadden we A Sky Full of Stars van niemand minder dan Coldplay.
1: Hey, daar paste dat vuurwerk toch ook niet.
0: Ja.
1: Dat
0: was niet zo leuk.
1: Was misschien,
0: nee.
1: Maar goed,
0: dat gebeurt toch met enige regelmaat. Ja, hè? Dat er zeker in die komt te rijden.
1: Zeg maar.
0: We hebben het natuurlijk in Enschede ook gehad.
1: In tegenspraak tot wat de meeste jongens van Afslag 11 zouden we willen, gaat het dus toch wel gebeuren aan het eind van het jaar. Hè? Er zijn echt heel veel gemeentes
0: ja,
1: die
0: maar
1: ook
0: dat was
1: de vuurwerkvereniging ja. gaan tegenhouden.
0: Ja, zeker. Ja. Ja, dat wordt nog wel een dingetje. Ik ben benieuwd hoe het met de handhaving gaat zijn.
1: Het schijnt op Ameland dat het daar wel volop mag.
0: Oh, dus kijk eens, nou.
1: Wellicht dat ze dan een weekendje kunnen
0: Schieten
1: knallen.
0: Willy, hè?
1: Knallen, hè?
0: Knallen met knallen. Nou, gaan we daarvoor.
1: Ja.
0: Lijkt me een goed idee. Donderdag, dat is morgen, is het 30 juli. Morgen is het iets minder warm dan vandaag, want de temperatuur is 31 graden inmiddels. Dus pittig. Het is vandaag 29 juli, maar morgen is het 30 juli. En dan wordt het misschien wel 30 graden. Wie weet, Guido Weijers, die staat dan links en rechts op de verjaardagslijst.
1: Die 49. Kijkt zo om u heen, mensen.
0: Jawel. Tel Beckhant, die wordt 52. Kate Bush wordt 68. The Man with the Child in His Eyes hadden we daarvoor. Bernien Stemberg, 69, die deed enige tijd geleden mee aan zo'n Max muziekprogramma. Hè?
1: Ja.
0: Die gingen dan een orkest samenstellen. Dan waren er dus allemaal mensen op leeftijd. En nou, heb je natuurlijk ook dwarsfluit en zo, violen.
1: Max, maar, toverfluit.
0: En iedereen was daar gewoon zeg maar als amateur. En zij deed ook mee. Ja, als jij dan dwarsfluit speelt en je ziet daar Bernien Stemberg binnenkomen.
1: Ja, maar dat was dat is niet eerlijk. Dat was eenmaal, hè?
0: Ja, dat klopt. Maar die kon nog een beetje fluiten, hoor.
1: Ja?
0: Zeker. Arnold Schwarzenegger. Arnie, die wordt 79. Morgen Paul Enka, die wordt 85. Uruguay, die wint in 1930 op 30 juli het eerste WK-voetbal door de slagers uit Argentinië met 4-2 te verslaan.
1: Slechte slagers trouwens, hoor.
0: Vuurslagers. Oh, slechte slagers. Ja.
1: Slechte slagers.
0: Vuurslagers. 30 personen komen om het leven bij een aardverschuiving in India in 2014. En dat is in, wat was dat? In Malin dorpje. Nou, dat ken je wel, denk ik.
1: Ja.
0: En in 2022 wordt voor het eerst een Nederlandse voetbalwedstrijd uitgezonden op TikTok. Dat gebeurt ook op 30 juli. En 30 juli 2023 wint Demi Vollering voor de tweede editie, moet ik zeggen. Niet voor de tweede keer, maar de tweede editie van de Tour de France Femme. Die begint ook weer volgende week, dacht ik. En het is de internationale dag van de vriendschap.
1: Hey, maar het schijnt dat een van onze afslag 11 mannen, die is ook helemaal into TikTok, hè?
0: Zeker.
1: Dan krijg ik regelmatig filmpjes. Niet dat ik ze kan openen, want ik heb geen TikTok.
0: Nee, ja, ik wel. Maar... En as we speak, hij zou mij nog even... Ik stuur hem meteen even een reminder.
1: Oké. Okay.
0: Want hij zou mij nog even wat laten weten, namelijk over een Belgische voetballer.
1: Oké.
0: Okay, daar komen we op terug. Want je zit bij hem ook in Espanje.
1: Hij... Ooit heeft de liefde gevonden, mensen.
0: Ah.

0: 85 jaar gaat hij morgen worden. Paul Enka.
1: Shoulders.
0: En dat is natuurlijk de man die Comme d'habitude vertaalde. Hè, en het aan Frank Sinatra gaf in de My Way versie. Is deze man wereldberoemd mee geworden.
1: Zou jij, om een voorschot te nemen op liedjes en schrijven. Las ik afgelopen maandag iets dat de iets wat drugsgebruikende Charlotte de Wit, dat is een house DJ, en die gaat scheiden van haar partner.
0: Oh.
1: En een man in dit geval. Toen stond er wat commentaar onder. Dacht ik wat interesseert mij eigenlijk dit soort DJ's. Want over een paar jaar zijn ze vervangen door AI. Dat kan. De liedjes maken hebben we al ontdekt. Ermeloze, hoe heet het, liedjesmakers.
0: Ja, zeker. Maar
1: zou je dan inderdaad naar een feest gaan dan, dat je dan een robot voor je hebt staan en die maakt het feest, om het zo te zeggen?
0: Ja, ik denk dat niet heel veel uitmaakt. Nee, ik denk dat mensen daar gewoon wel heel snel aan wennen. Uiteindelijk denk ik dat het niet bepalend is wie er op het podium staat. Natuurlijk is het wel handig als je even de handjes omhoog gaat doen en dat soort dingen.
1: Ja, want degene die er nu voor ligt op de plaat in schijven, die maakt natuurlijk wel het verschil voor zijn publiek.
0: Nou, dat is niet misschien. Hè? Die is natuurlijk groot geworden met al die tenten. Hè? Waar piratenfestivals, hè?
1: Ja, zeker.
0: En hij zweeft gewoon naar het geluk.
1: Ja,
0: en
1: dat is een echte vogelaar, mensen.
0: Nou, hè? En daarna hebben we een andere zwever. Hè?
1: Laat zijn achterdeur niet openstaan, want zijn broer komt langs. Hier is die.
0: Jans.
1: Voor onze Jan, hè?
0: Ja. Voor onze Jan.
1: Op de bak zit hij.
0: Hoppakee, daar gaat hij weer.
1: Vee, zoem maar leeg.

0: Nicole, ja, die kon ook wel een beetje Nederlands. Ja. En dat liet zij ook met dit liedje zien. Vlieg nooit te hoog.
1: Originale afname, hè?
0: Die originale afname, jazeker. Ik kende hem eigenlijk van Bonnie Sinclair, maar dat blijkt niet het origineel te zijn.
1: Nee, dat nummer is versopen, hè? Dat staat niet meer op Spotify.
0: Precies.
1: Ja, dus.
0: Nou. En daarvoor hadden we Jannes met Zwevend naar Geluk.
1: Ja, nou. Ik vind... Jij bent ook natuurlijk bij die legendarische editie geweest dat Henk van zijn paard viel bij Multipop, toch?
0: Zeker. Ja.
1: Dat was
0: Jannes ook,
1: ja. Als we dan over Casper hebben, daar is Casper toch ook nog...
0: Die heeft
1: ons allemaal gesponsord, want absoluut. Dat kon natuurlijk nooit voor het geld allemaal.
0: Nee, dat klopt. Bij deze nog bedankt, Casper.
1: Ja, was een leuk feest.
0: Zeker wel. Hey, de vrijdag. Lennart Makkink, die wordt 26 vrijdag. Nicolien Sauerbrei, die wordt de 47. World Champion.
1: Die
0: van,
1: heeft eigen merk wax, hè?
0: Eigen merk wax tegenwoordig? Ja. Vanwege dat feit toen dat ze op de verkeerde dingetjes de verkeerde wax had?
1: Ja.
0: Heel verstandig. Hey, Will Champion, die is van Coldplay, die wordt 48 vrijdag. Wesley Snipes, die wordt 20 jaar ouder. Bijna 20 jaar ouder, 64. Helemaal 20 jaar. Caroline de Bruin, die is ook 64 aan het worden vrijdag. Bill Barry van R.E.M., die wordt ook jarig, maar die wordt dan weer 68. Benjamin Chung.
1: R.E.M.?
0: R.E.M.
1: Ja. Jongens, het zit geen jong volk meer tussen.
0: Nee, dat klopt. Nou, we gaan nu even naar wat langer geleden nog. 1849 vindt Benjamin Chambers het achterladenkanon uit. En dat doet hij op 31 juli. Ook echt wel exact, hè. De top van de K2 in het Himalaya-gebergte wordt voor de eerste keer bereikt op 31 juli 1954. In 1958 wordt het tolgeld in de Waaslandtunnel onder de Schelde afgeschaft. Nou, dat is ook mooi. Mark Spitz die heeft in 1967 het wereldrecord even verbeterd. 67 het wereldrecord even verbeterd op de vlinderslag. 56,3. Joost Prinsen die stopt

0: Ja, 194 landen zijn er, zegt hij. En hij wil ze allemaal zien, Mark Forster.
1: Ja, ondertussen zijn het meer geworden, denk ik, hè, vanaf dat hij het geschreven heeft.
0: Ja, is het zo?
1: Ik weet niet wat de bel zegt, hoeveel landen er ondertussen zijn.
0: Hoppakee, daar komt zometeen, ga ik uitzoeken. Ja. En daarvoor hadden we Hard to Say Goodbye van Rondé.
1: Ja, zeker. Want vogels vliegen het liefste in een...
0: In een rondje. Ja, ja,
1: een ronde volière.
0: Ja, een ronde volière. Ja. Zo stoken, dat hadden we uitgezocht en dat bleek zo te zijn.
1: Jullie hebben Drubibu gehad.
0: Ja, dat is een hamster. Was ook, dat? Die liep in het rad rond.
1: Ja, ja. Maar jullie hebben geen vogeltjes gehad, toch?
0: Nee, mijn oma had wel pakieten. Ja. Altijd één pakietje.
1: Gekke
0: weet ik niet of die gekke Gerrit heette. Maar ik vond een pakieten, ik vond helemaal niks eigenlijk.
1: Nee.
0: Hoop stof. En dat ding dat ging heen en weer.
1: Ja.
0: En,
1: goudvis
0: hebben we gehad, guppies.
1: Ja. Dat was net die reclame van die bierdingen. Iemand na vakantie terug en dan moest er een nieuwe goudvis in.
0: Dat gebeurde ook. Ja. De laatste goudvis die ik had, die had toen mijn vader nog gewoon op zichzelf woonde. Die had hij... hij had dan de viskom, dat was eigenlijk een bak. En die had ik bij hem neergezet. En toen was die vis was dood gegaan. En toen had hij een nieuwe gekocht. En ik had dat helemaal niet in de gaten. Dus, maar op een gegeven moment kijkte ik naar die vis en dacht van... Hé, dat is een andere vis. En toen bleek hij inderdaad dood gegaan te zijn. En had hij toch nog even een nieuwe vis gekocht.
1: Amstel, mensen.
0: Had voor mij niet gehoord, hoor. Maar goed, maakt niet uit. Zal ik nog een dagje doen?
1: Ja, zeker.
0: Zolterdag. Zaterdag is het 1 augustus alweer. Hè? Dat gaat, het vliegt voorbij, mensen.
1: Zo is het. Wordt alweer sneller donker, hè?
0: Ja, zeker. Dat merk je echt goed. Ja. Dat gaat als een razende. Nog even en dan hebben we de wintertijd alweer. Maar eerst even de verjaardag van...
1: En vakantie.
0: Ja, ook nog. Eerst even vakantie. En de verjaardag van Floris de Vries. Die gaat 24 jaar aan.
1: Geen Ermelo meer, hè?
0: Nee, die woont in het pittoreske Hutten.
1: Ja.
0: Zeker wel. Bastiaan Schweinsteiger is ook geen Ermelo, hoor. Die wordt 42. Gert-Jan Verbeek, 64. Danny Blind, 65. Robert Cray, 73. De eerste beklimming van de Monte Rosa, de op één hoogste berg top in de Alpen, wordt vervuld op 1 augustus 1855. In 1907 op 1 augustus richtte Robert Baden-Powell de padvinderij op. Nou, dan weten we dat ook weer. De stoffelijke resten van Marion en Romy van Buren. Die waren 5 jaar vermist en die worden gevonden op 1 augustus 2002 in de duinen van Egmond en Bergen. Luguber verhaal. Ja. En in Brazilië bereidde de Werelderfgoedcommissie tijdens haar 34e vergadering de UNESCO Werelderfgoedlijst uit. Met onder andere de Amsterdamse grachtengordel. Hartstikke mooi. Dat doen zij in 2010, dus op 1 augustus. En het is ook de start vandaag, zaterdag, van de Internationale Borstvoedingsweek. En de kanaalparade.
1: Oh, kunnen jullie volgende week wel aandacht aan besteden? Ja.
0: Zeker wel. En de kanaalparade. Nou,
1: oké.
0: Muziek.
1: Ja, Lenny Greffens.

0: U hoorde het belletje, mensen.
1: Ja,
0: ja dat is een beetje. Dat ging even over die 194 landen. Hè? Want de VN-lijst die is meestal, gaat meestal uit van 195 of 196 landen. Omdat deze landen een brede internationale erkenning hebben. Maar er zijn natuurlijk ook betwiste gebieden zoals Taiwan, hè, of de Westelijke Sahara. Palestina en Vaticaanstad zitten ook erbij. Soms wordt Kosovo erbij gerekend. Dus eigenlijk zijn er 193 officiële lidstaten van de Verenigde Naties. En die twee landen, Vaticaanstad en Palestina, die worden er dan ook vaak bij gerekend. Maar het is niet helemaal duidelijk. Dus voor iedereen is het anders. Dus,
1: gaan ze alle 194 heel vriendschappelijk met elkaar om, denk je?
0: Niet allemaal, Albert.
1: Nee, niet
0: allemaal. Nee, er zijn er een paar bij die... Die eigenlijk altijd ruzie maken.
1: Met iedereen ook, hè?
0: Met vrij veel mensen, ja. Ja, vrij veel andere
1: Argentijnen,
0: landen.
1: Palestijnen zitten een beetje in de Appenijnen.
0: Einen.
1: Vernijnen.
0: Vernijnen, jongen. Ja. Ja, zeker.
1: Zijn niet allemaal de beste vrienden van elkaar?
0: Nee, dat is niet kunnen iedereen
1: wij,
0: kan even
1: dat kunnen wij niet...
0: En dat is wel gek, want het is gewoon... Het is vandaag... Hè, wat zei ik dat nou? Was dat nou vandaag? Ja, nee, morgen is dat. Is het de Internationale Dag van de Vriendschap.
1: Nou, hoe zouden ze er een voorbeeld aan willen nemen?
0: Ik zeg, laat maar doen.
1: Zouden ze naar ons luisteren?
0: Zo, dat moet haast wel, hè?
1: Moeten wij deze klassieker toch even doen om het op te roepen? Ik denk dat we gewoon een afscheid kunnen nemen,
0: ja. Tot zo, volgende uur weer.
1: Volgende uur, mensen.
0: Bye bye.

0: 飞轮 FM。
1: Dierenkliniek Putten. Het vertrouwde adres in de regio waar we 24 uur per dag met liefde klaarstaan voor uw huisdier. In ons gezellige dierenziekenhuis bent u altijd welkom. Deskundigheid en realisme is waar we voor staan. Dierenkliniek Putten is landelijk bekend voor chirurgie, orthopedie, echografie en radiologie. U vindt ons aan de Roosendaalseweg 162C in Putten. We verwelkomen u graag. Tot ziens bij Dierenkliniek Putten.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
3: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In het Brabantse Engelen is vanmorgen een auto in het water gevonden. De politie onderzoekt of er een verband is met de bekladdingen tegen een AZC van afgelopen weekend. Duikers onderzochten de auto, maar er zat niemand in. De politie zegt dat de auto bij de eigenaren is weggehaald. Afgelopen weekend werden huizen en auto's in Engelen beklad met scheldwoorden en teksten tegen de komst van een opvanglocatie voor minderjarige asielzoekers. De mensen bij wie dit gebeurde zijn niet tegen die opvang. De Duitse autofabrikant BMW gaat reorganiseren. BMW wil er zelf niets over zeggen, maar het persbureau DPA heeft van bronnen gehoord dat er wereldwijd 8000 banen verdwijnen, waarvan meer dan de helft in Duitsland. Het zou nodig zijn om het bedrijf winstgevender te maken. Door de concurrentie uit China en de Amerikaanse importheffingen gaat het al langer niet goed met de Duitse auto-industrie. Eerder werd al bekend dat er tienduizenden banen verdwijnen bij Volkswagen, Mercedes, Audi en Porsche. In Rotterdam, Eindhoven en Alkmaar zijn vannacht invallen geweest in huizen in een terrorismeonderzoek. Daarbij zijn 3 verdachten gearresteerd van 16 tot 19 jaar. De verdachte die in Eindhoven is gearresteerd was 3 jaar geleden ook al eens opgepakt, omdat hij aanhanger was van IS. In Groningen melden verhuurders veel nepadvertenties. Die verschijnen op sociale media als Facebook en TikTok. Wie een aangeboden huurhuis wil bezichtigen, moet eerst betalen. Mensen die daarop ingaan, zijn hun geld kwijt. Vooral in de zomervakantie is een piek te zien, omdat veel afgestudeerden dan van huis wisselen. De Braziliaanse voetballer Victor Gabriel is maximaal een half jaar geschorst. Hij brak vorige week een scheenbeen van een tegenstander bij een tackle. Volgens het Braziliaanse Hoge Rechtshof voor Sport is de schorsing van Gabriel pas voorbij als een tegenstander weer kan spelen, behalve als dat langer duurt dan een half jaar. Het weer: zonnig, 28 graden op de Wadden tot 35 in het zuiden en het oosten, bij weinig wind. Morgen eerst zonnig, maar in de middag komen er wolken en dan wordt het 25 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Dit is Veluwe FM.
6: De omroep van de Noordwest Veluwe.
7: Woensdagmiddag om iets voor 1 rap ik altijd op mijn rem. Hoogste tijd voor afslag 11 op Veluwe FM.

0: Ja, uur nummer 2 is hiermee geopend. Het is aflevering 335 en het is vandaag woensdag 29 juli 2026. Met afslag 11 begin natuurlijk goed aan de tweede helft van de week. We hebben de verjaardagskalender, de 2 van 2 met René, de tukkenstip. Maar natuurlijk ook leuke plaatjes die perfect passen bij de weekthema's. Zoals u hoorde, top of the world. Maar deze ook niet bij de thema's, moet ik zeggen. Want de thema's van deze week zijn vliegen dus uit. Naar aanleiding van de ronde volière. Lips, naar aanleiding van de nieuwe apensoort met oranje lippies. Om de tuin geleid, naar aanleiding van de militaire oefening in een privétuin in België. En liefde werk oud papier, naar aanleiding van oud papiergate in Ermelo. Afslag 11, middle of the week radio, de top of the world van de Carpenters. Was natuurlijk vanwege het beklimmen van een aantal hoge bergen in de wereld. En dat bergbeklimmen, dat is soms alles en soms helemaal niets, hè?
1: Nee. Want, van het ding hebt... uit zaagt men planken, zeg ik.
0: Precies, want er zijn een paar mensen in Rusland ook weer, die waren de pineut volgens mij.
1: Met bergbeklimmen word je nooit heel oud volgens mij. Dat je hobby is
0: gevaarlijk.
1: Zo is het.
0: Dan beter gaan voetballen, hè?
1: Ja, dan schoppen ze je misschien door tweeën.
0: Van Dighout.
1: Dat gaat dan vaak langer goed.
0: Zo is het.

0: Foreigner en Cold as Ice, die staat er ook niet voor niks in. Maar daar komen we zo meteen op het volgende verjaardagsblokje. Niet het aankomende, maar het komen erop. Dus
1: even geduld hebben mensen.
0: Even geduld nog, hè? Een klein kwartiertje. Dan komt het helemaal voor elkaar, hoor. Eerst even de zondag. Zondag 2 augustus. Rosalie van Bremen, die wordt 60. Jeltje van Nieuwenhoven, die wordt 83. Het is de geboortedag van Leo Beenhakker, die overleed vorig jaar.
1: Don Leon.
0: Don Leon.
1: En dan, daar hebben we de Leon 3 van. Leo 3.
0: Leo 3?
1: Ja, dat is leuk. Dubbele punten, mensen. Ja. René, schrijf eens even op.
0: Even het emmetje weghalen en dan heb je de Leo 3. Wiltura, die is er nog. Die wordt 86 aankomende zondag. Tenminste, als hij het haalt. Op 2 augustus 1940 wordt kamp Amersfoort in gebruik genomen. Nou, dat is niet echt een heugelijk feit, maar het is wel historisch. In 1961, over historisch gesproken, is het eerste optreden van de Beatles op 2 augustus in de Cavern Club in Liverpool.
1: Oh.
0: Liverpudlians. In 2015 wint PSV de Johan Cruijffschaal na een 3-0 zege op Groningen. Dat gebeurt ook op 2 augustus. De verbindingsweg tussen de A13 en de A16 ten noorden van Rotterdam mag eindelijk worden aangelegd. En dat besluit wordt op 2 augustus 2017 genomen. En op 2 augustus 2022 wordt Mark Rutte met 4310 dagen de langstzittende premier van Nederland.
1: Nou.
0: En aankomende zondag is het ook de internationale week, de start van de internationale week van de assistentiehond.
1: Oh, de assistentiehond. Nou, dan moeten we straks nog even over hebben, de hond.
0: Ja.

0: Ja, vrijdag wordt Bill Berry 68 jaar en daarom hadden we een liedje van R.E.M. Erin gezet.
1: Wij hadden het net de break, zeg maar, voor de platenbreak. Want die break hoort erbij natuurlijk.
0: De break van de week.
1: Tuurlijk. Wij moeten ook wel eens een keer een plaatje draaien, om zo te zeggen.
0: Dat is wel handig. Het is geen podcast, hè?
1: Over de hond hadden wij. Ik heb een beetje bijzondere trend waangenomen de laatste anderhalve week bij ons in het bos.
0: Met de badjas?
1: Nee, in het bos. Dat was in Zeewolde inderdaad.
0: Ik dacht dat je ze nu ook in het bos zag. Vertel.
1: Ik zie steeds meer mensen die hun hond uitlaten, terwijl ze hem in hun arm hebben.
0: Oh, echt?
1: Toen dacht ik, hoe ga jij dat dan met Scooby doen als dat een trend wordt?
0: Dat wordt erg lastig. Ik zou hem in de brandweergreep zeg maar over mijn nek kunnen gooien.
1: Maar dat betekent dus als hij dan zijn boodschap doet, dat jij dan iedere dag een schoon pak moet aantrekken.
0: Ik denk dat ik dat ongeveer 3 seconden volhou. Dus dat gaat niet gebeuren.
1: Nee.
0: Maar waarom ga je een hond uitlaten op je arm? Vanwege de wolf?
1: Die ene mevrouw die ken ik, die hond is inderdaad een keertje, zoals die reclame, dat doet hij anders nooit, zeg maar, om zeep geholpen. Een van haar twee hondjes.
0: Ah, joh.
1: En die andere had ik inderdaad het vermoeden dat die zo spichtig was, dat dier iets aangedaan zou worden, dat hij misschien, als hij begint te piepen, dat hij moet poepen, hem even op de grond zetten.
0: Ja, en daarna dan weer optilt.
1: Daarna weer optilt.
0: Oké, ja. Nee, dat is bij Scooby gaan we dat niet doen.
1: Nee?
0: Nee. Als we de wolf tegenkomen, dan laat
1: geef
0: ik
1: je Scooby op.
0: Dan laat ik hem los.
1: Ja.
0: Zeg ik nou, jongen, hè?
1: Nou, dat is misschien nog wel beter dan dat je hem aangeleid hebt, want dan kan hij natuurlijk helemaal niet.
0: Maar het schijnt dat als je hem aangeleid hebt, dat de wolf wat minder snel happig is op beestjes. Maar goed, ik heb het ook maar van horen zeggen. Dus,
1: maar ik zou zeggen, let er even op de hei binnenkort, of je het ook ziet.
0: Nou, ik loop elke dag op de hei.
1: Met name kleine hondjes. Ja.
0: Ik zie inderdaad wel eens een puppy of zo die opgetild wordt. Dat vind ik niet zo gek, want die kunnen niet zo ver lopen.
1: Zou René volgende week kunnen vragen of Badder ooit of ze dat bij Badder ook overwogen hebben?
0: Ik heb Badder Wita wel eens op zien tillen, maar andersom niet.
1: Nee?
0: Nee, Wita die liep altijd met die hond, hè? Dus René, die heeft denk ik nog nooit, die heeft geen 400 meter met die hond gelopen, denk ik, hè?
1: Nee,
0: hoort hij toch niet dit? Dus zeggen we niks van.
1: Oké,
0: geen idee, nee.
1: Dat
0: weet ik echt niet.
1: Een gewetensvraag. Die kunnen we altijd nog terug horen de komende week.
0: Zeker wel. Muziek of verjaardag?
1: Muziek, mensen. Louis Armstrong. De altijd bekende Louis Armstrong met zijn grote hit. What a Wonderful World.
0: Even lekker liggen in het gras, jongens.
1: Dat is een pilsje erbij.
0: Pilsje!
2: Ik heb ook

0: the right one, hè?
1: Nou, dit is ook, dit is echt een kermisplaat, hè, Vinny?
0: Boris Gardner. Kermis is op het ogenblik op Harderwijk, hè?
1: Ja, ik dacht ook in Putten, volgens mij,
0: ook,
1: toch?
0: As we speak, inderdaad, is die ook in Putten.
1: Tenminste, ik kwam er voorbij van vorige week. Tenminste, begin van deze week kwam ik er voorbij. Daar waren ze hem aan het opbouwen.
0: Bij dus, de gemeente, inderdaad, is dat hier op een steenworp afstand.
1: Ja, zeker, ja.
0: Maar, zouden ze ook nog werken met zilveren tientjes en dat soort
1: dingen? Dat weet ik niet. Als je gewoon zo'n spaarkaartachtig iets hebt.
0: Even vroeger kon je toch, dat deden we Sipco wel eens, mijn broer.
1: Ja.
0: Dan had hij het oude muntengeld van wat mijn vader dan... Ik denk, die spaarde niet echt.
1: Dan gooi je in de bulzout over?
0: Nee, als je dan met een zilveren tientje...
1: Ja.
0: Dan kreeg je voor 25 gulden aan muntjes, zeg maar. Dan kochten zij...
1: Zij kocht gewoon het oud geld.
0: Oud geld.
1: Ja, en dat levert veel meer op. Ongetwijfeld doen ze dat nog.
0: Dat kon heel makkelijk uit de spaarpot ergens gehaald worden.
1: Dus dat
0: zo leverde mijn oude lui zeg maar, hun spaargeld.
1: Hun bijdrage aan...
0: geld in een oude sok hebben ze gewoon ingeleverd, om zo te zeggen.
1: Niet handig. Ach ja, nou ja. De kermis is Boris Gardner. Hè?
0: Ja. Vind jij een kermis?
1: Vind ik een kermis liedje. Ja. En daarvoor hadden natuurlijk Louis Armstrong. Dat is natuurlijk geen kermis liedje. Maandag staat er weer het een en ander op de verjaarslijst. 3 augustus is dan. Corian de Vries is dan aan de beurt. Ook geen Ermelo meer.
0: Periode ooit in een lang verleden.
1: Dat is waar. Maar, ja. 27 lentes jong aankomende
0: die
1: maandag.
0: Nee, die bengelde toen nog. Hè? Nee.
1: Nick Viergever wordt 37. Tom Brady wordt 49. Tania Cross, die wordt 50. Cindy Bielstroom, die wordt 56. James Hetfield van Metallica, die wordt 63. Het is de geboortedag van Jan de Bouvry, die overleed in 2020.
0: Is die boedel al verdeeld?
1: Dat weet niemand.
0: Of gaat die moeder van Jan Smit dat doen?
1: De gastendoekjes.
0: De servet en de gastendoekjes.
1: Zou zomaar kunnen.
0: Ja.
1: Het is ook de geboortedag van Hugo Walker, die overleed in 2015. Ja, precies. En dan houden we ermee op, zei hij. Keepertje. In 1492, even opletten.
0: Toen was Hugo er nog niet.
1: En nu ook niet meer. In 3 augustus 1492 vertrekt Columbus om Indië te gaan vinden.
0: Om een einde te gaan zoeken.
1: Nee, zeker niet. Dat wist hij nog niet. Langs de westelijke route. Nou, daar hebben we straks, volgens mij sluiten we ermee af met zo'n plaatje. In 1947 wordt Theo Middelkamp in Rijns de eerste Nederlandse wereldkampioen wielrennen op de weg. In 1958 is er een Amerikaanse kernonderzeeër, de USS Nautilus, die als eerste onderzeeër...
0: Zei je Naughty?
1: Naughty, zeker.
0: Naughty.
1: Nautilus.
0: Okay.
1: Die als eerste onderzeeër onder het Noordpoolijs doorvaart. Je moet het maar durven. In 1994 contacteert PSV de 17-jarige Braziliaanse Ronaldo. Hij kostte 10,8 miljoen gulden.
0: Ook dat het 10,8 kilo was.
1: Nee, toen nog niet. Nee, toen was hij iets meer, maar nu is hij helemaal uit de kluiten gewassen. En in 2014 wint PEC Zwolle op 3 augustus de Johan Cruijffschaal van Ajax, want ze winnen met 1-0.
0: Nou.
1: Dus, nou, en wat nu dan?
0: A Savage Garden.
1: Ah, to the moon and back.
0: Band in the tune.
1: Echt wel.

0: because of me. Ja, hij denkt dat hij de oorzaak is, hè?
1: Ja, dat zegt hij wel, hè? Ja. Hij weet dat ze ruzie maken en hij heeft...
0: Zitten vriemelen.
1: Een beetje zitten vroeten en vriemelen en zwaffelen en voor je het weet...
0: Komt er erger van.
1: Nou, en is die mevrouw haar relatie gewoon kapot van de buurvrouw. En hij gaat gewoon door met gitaarspelen, hè? Want dat is het. Nou, dat was Robert Cray.
0: Hebben we nog een dagje, Harry?
1: Ja, nou, dat gaan we zo meteen eerst doen. Maar we moeten eerst even ook vooruitlopend op de thema's van volgende week. Hè. We hadden natuurlijk de Viewmaster.
0: Ja.
1: Dus de Viewmaster stopte mee, had ik hem maar genoemd. Nou, daar hebben we het dus straks al over gehad. Maar wat mij opviel in de afgelopen periode was... je hebt de brug over de A27, hè, de Merwedebrug. Die is zo slecht dat het vrachtverkeer er niet meer over mag. Maar in het verlengde daarvan... eigenlijk zijn alle bruggen, viaducten en tunnels in Nederland... daar is eigenlijk de afgelopen jaren helemaal geen onderhoud aan gepleegd.
0: Nee.
1: Dus het is eigenlijk levensgevaarlijk om hier in Nederland over een brug te rijden.
0: Belgische toestanden, zeg ik.
1: Nou, ik weet niet of jij nog de brug bij Genua je kan herinneren toen het hard regende. Maar dat kan hier ook gebeuren.
0: Ik zag volgens mij van het weekend ook een foto van een of andere brug die al een jaar...
1: Drie jaar.
0: Doorgezakt is.
1: Drie jaar en die, in de winter staat die onder water. Ja. Maar de mensen rijden gewoon over.
0: Een knikje hebt die volgens mij.
1: Ja, ja, ik weet even niet meer waar het is. Ik dacht ergens in Azië volgens mij, maar... Hele apart,
0: nou,
1: inderdaad.
0: Die neem ik niet.
1: Die zou ik ook niet nemen.
0: Er is ook iemand in Nederland die neemt met de camper ook graag houten bruggen.
1: Ja, ja, vlondertjes.
0: Ja.
1: Ja, dat klopt. En dan op de onverklaarbare wijze had hij hem er toch uitgekregen. Hè? Want dat vlondertje dat zat net bij het moeras.
0: Hij had inderdaad gehoord wat het allemaal ging kosten. Toen had hij het zelf nog maar
1: even
0: met...
1: Gassen, Arie.
0: En wij hebben in ons groepje een bruggenbouwer die eigenlijk liever de tunnels graaft. Hè?
1: Dit ligt een beetje aan voor wie.
0: Ja.
1: Toch?
0: Ja, zeker.
1: Ja, dat klopt. Maar hij is eigenlijk per definitie is hij een bruggenbouwer, vind ik.
0: Ja,
1: en dat moet hij blijven doen.
0: En degene waarvoor hij nu een platenblokje heeft aangevraagd... zit op het ogenblik lekker te genieten in Spanje.
1: Oh.
0: Die Belgische prof naast hem. Hoe heet die ook weer?
1: Wijnands. Benny Wijnands.
0: Benny kennen wij ook nog. De dikke Benny. Ja, Benny de Schilder.
1: Ja, Benny Wijnands. Die kent je wel. Van Gent, jongen. Ja. Die heeft echt betaald voetbal gespeeld.
0: Maar dat is geen kleine vogel, mensen.
1: Zeker geen kleine vogel. Maar die gaat er nu wel opkomen, mensen.
0: Maar die zit wel aan de tafel met een rare vogel.
1: En daarna een wildura over rare vogel.

0: Zo, hè? Wel duur, oh ja. Ja, jongen. Ja,
1: we
0: moeten even bellen nog.
1: Vraag openstaan, hè?
0: Zeker, de boevrietjes.
1: Ja, de boevrietjes.
0: De boevrietjes, inderdaad.
1: Het hondenthema komt weer terug, mensen.
0: Je bent bruggenbouwer, ja. Jij, hè? Ja. Ligger eigenlijk. Ja. Ja, zeker.
1: Ligger, daar zijn!
0: God af!
1: Wat af!
0: Nee, maar de.
1: Niet lekker!
0: De boevrietjes, die. Die zijn allemaal weer, het is allemaal weer paars en vree.
1: Is dat echt zo? Of hebben ze er gewoon een verdeling geaccepteerd?
0: In januari 2025 werd er ook met de oudste dochter en de weduwe Monique alsnog een schikking getroffen. Waardoor de familieruzie ten einde is gekomen. Nou, dat is mooi, hè?
1: Ja.
0: Zal ik nog even het laatste dagje verjaardag?
1: Ja, zeker.
0: Want dinsdag is het 4 augustus. En er staan er een paar gasten op de lijst, jongens. Nou. Allereerst, 55 lentes jong wordt hij. Frankie Jonker. Huppakee, van harte, jongen.
1: Ja,
0: daarnaast Bas Lensing, die wordt 57. Bach, ook gefeliciteerd. En Mark Schra, ook hartstikke leuk, 59. Nou, allemaal van harte gefeliciteerd.
1: Van harte.
0: Jullie zijn in goed gezelschap, want Meghan Markle, die wordt ook op die dag jarig. 45 wordt zij. Barack Obama, die wordt 65.
1: Zijn die jongens allemaal met Barack Obama?
0: Allemaal met de former president van de United States.
1: Een prachtige lijst, man.
0: Nou, en dan hebben we de man die hem ook wel na kon doen, denk ik. Erik van Muiswinkel, ja. Die wordt ook 65. Harm Edens, die wordt ook 65. Het is de geboortedag van Louis Armstrong. Hey, daar hadden we ook een liedje voor. In 1693 wordt door Dom Perignon de champagne uitgevonden op 4 augustus.
1: Bubbles.
0: 4 augustus 1944 wordt Anne Frank verraden en opgepakt in Amsterdam. In 2015 zijn er de Amerikaanse vliegtuigmaatschappijen Delta Airlines, United Airlines, American Airlines. Die stoppen met het vervoeren van delen van leeuwen, luipaarden, buffels, olifanten, neushoorns als jachttrofeeën. En dat besluiten zij op 4 augustus in 2015.
1: Die zijn ook heel veel ingeleverd de laatste tijd. Hè?
0: Ingeleverd?
1: Als je er geen officiële papieren bij hebt, ben je op een gegeven moment
0: strafbaar. Ja, daar ben je strafbaar. Dat klopt. Ze hebben ze bij mij nog niet ingeleverd trouwens. Maar goed, ik ga
1: zien. Ik begreep dat ze een motorpak van iemand hadden gemaakt. En dat hebben ze ook ingeleverd.
0: Op 4 augustus 2023 is er enorme zware regenval en aardverschuiving in het noorden van Slovenië. En er komen 6 mensen bij om, onder wie 2 Nederlanders. Dat is niet best. En in 2024 wint Feyenoord de Johan Cruijff.

0: Rijfschaal door PSV te verslaan. En dat doen ze ook op 4 augustus. Nou, doen we zometeen na dit blokje doen we even de thema's voor volgende week. Hè?
1: Hey, ik zit hier
0: zie je hopeloos alweer, hè?
1: Ik zit hier ook.
0: Wil niet.
1: Wat is hem, Wil?
0: Even doorschuiven.
1: Wat is het nou?
0: Even kijken, hoor.
2: Ja, dit is hem.
1: Birdie. Birdie. Daar komt ze. Ja, Wil die als nog in de...
2: Oh, Birdie.
1: Biddy.

0: I'll be dead again. Dat lijkt mij niet heel erg gunstig. Dat
1: doe je over het algemeen maar één keer, toch?
0: Eén keer. Er zijn weinig dingen die je één keer kan doen, maar dit is er wel één van, lijkt mij. Ja. Dus er was er één die kon dat vaker.
1: Ja.
0: Maar goed, het is nog geen Pasen natuurlijk. Een goede vrijdag enzovoort. We moeten de thema's er even doen, hè?
1: Ja, zeker.
0: Ja. We hadden het even over de bruggen gehad. We hebben dus achterstallig onderhoud is een van de thema's. Ja. Naar aanleiding van de slechte bruggen, viaducten en tunnels in Nederland. Ja. Dan hebben we de Viewmaster.
1: Wax kan natuurlijk ook gedraaid worden.
0: Wax.
1: Building a bridge to your heart.
0: Kan zeker. Hartstikke goede keuze en een mooie tip.
1: Ja.
0: De Viewmaster, die stopt ermee. Die heeft alles verkocht aan zijn compagnons.
1: Rectus irritatus. Daar zou ik hem een prijs voor geven.
0: Die dus. Ja. En dan hebben we de G tussen aanhalingstekens. Geen hond te zien.
1: Nee.
0: Op de Ermeloze Heide namelijk zijn honden straks niet meer welkom voor een bepaalde periode. Omdat er nieuwe schapenhondjes getraind moeten worden, hè?
1: Ja.
0: Dus die kuddes een beetje bij elkaar houden. En dat moeten ze wel doen zonder dat er hondjes loslopen.
1: Is dat dan op de hei bij de schaapskoor, neem ik aan?
0: Jazeker, ja. Want de andere is de Groevebeekse hei, waar ik altijd loop, zeg maar.
1: Dat mag, hè?
0: Daar mag je de hond ook loslaten.
1: Dat zullen ze ook misschien wel koeien moeten inzetten, want er zit verdomd veel gras op dat hei.
0: Ja,
1: de
0: hei staat nu ook al trouwens in bloei, hè? Door de enorme droogte. Dus eigenlijk is het najaar al begonnen voor de natuur. Maar er zijn ook in Rotterdam over honden gesproken. Er zijn honden die mochten naar de bioscoop. En dat vind ik wel een beetje gek, hè? Scooby-dooby-doo. Ik weet niet naar welke film ze gingen. Maar in ieder geval, de honden waren van harte welkom in de bioscoop. Lekker cool.
1: Nou mensen, we doen nog even kort een plaatje. En dan komen we nog
0: heel
1: even
0: terug.
1: De kracht van de zender is herhaling, mensen.
0: Zo is
1: even
0: het ook.
1: De thema's en dan nemen we langzaam afscheid.
0: Bis bald.

0: Ja, Soundgarden en Black Hole Sun.
1: Doe maar even nog snel de thema's.
0: De thema's.
1: En dan komt Vangelis er gewoon helemaal
0: achterstallig achter. Onderhoud vanwege de bruggen, viaducten enzovoort. Geen hond te zien. De ermeloze heide en de hond in de bioscoop. En de Viewmaster, die stopt ermee. Dat zijn de thema's.
2: Geitenbeek!
0: En natuurlijk...
2: Geitenbeek!
1: Nou jongens, Dico, van harte nog op je vakantie.
0: Zeker, veel plezier.
1: En,
0: neem er nog één.
1: Ja. En dat ga ik ook van
0: jij ook
1: van
0: heel veel plezier alvast
1: doen voor jullie jongens.
0: En volgende week zit hier René Dijkhuis samen
1: Waardig
0: met andere
1: vervanger.
0: Tot volgende week.
1: Tot later.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Het dodental na de aardbeving in Japan is gestegen naar 18. Het aantal zal vrijwel zeker nog oplopen. Na de zware aardbeving van gisteren liggen nog mensen onder het puin. Premier Takeuchi spreekt van een race tegen de klok om mensen daar nog levend onder vandaan te halen. In het aardbevingsgebied zitten vele tienduizenden mensen zonder stroom. Delen van bruggen en fabrieken zijn ingestort, net als huizen, kantoorpanden en ook een winkelcentrum. De Duitse autofabrikant BMW gaat reorganiseren. BMW wil er zelf niks over zeggen, maar het persbureau DPA heeft van bronnen gehoord dat er wereldwijd 8000 banen verdwijnen, waarvan meer dan de helft in Duitsland. Het zou nodig zijn om het bedrijf winstgevender te maken. Door de concurrentie uit China en de Amerikaanse importheffingen gaat het al langer niet goed met de Duitse auto-industrie. Eerder werd al bekend dat er tienduizenden banen verdwijnen bij Volkswagen, Mercedes, Audi en Porsche. België stuurt brandweerwagens naar Frankrijk om daar te helpen met het bestrijden van de bosbranden. Ook worden waterbevoorradingstrucks gestuurd, zegt de Belgische defensieminister Franken. In Spanje mogen duizenden mensen inmiddels terug naar huis. Volgens de hulpdiensten zijn er afgelopen nacht geen nieuwe brandhaarden ontstaan. In Griekenland is een grote brand uitgebroken op het eiland Paros. Het vuur woedt daar op een vuilstortplaats. 10 dorpen in de omgeving zijn geëvacueerd. De Ierse muzikant en acteur Glenn Hansard is overleden. Hij kwam op het leven bij een motorongeluk in de Ierse hoofdstad Dublin. Hansard speelde een van de hoofdrollen in de muziekfilm The Commitments uit 1991. Daarna formeerde hij zijn band The Frames. In 2008 won Hansard een Oscar voor zijn nummer Falling Slowly uit de film Once, waarin hij samen met de Tsjechische zangeres Markéta Irglova zong en acteerde. Glenn Hansard was 56. Het weer zonnig met 28 graden op de Wadden tot 35 in het zuiden en oosten. Er staat weinig wind. Morgen begint zonnig, maar in de middag komen er wolken. Dan wordt het 25 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat file op de A50 vanuit Os naar Arnhem bij Renkum. Rechterrijstrook is daar dicht voor werkzaamheden vanaf knooppunt Ewijk 11 kilometer met dik 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: De Lange en Kortland netwerknotarissen staat voor u klaar bij al uw notariële diensten en juridische zaken. Als plaatselijke notaris kennen wij de regio door en door. In onze dienstverlening staan uw wensen en uitgangspunten centraal. Persoonlijk en met de aandacht die u verdient. Ons advies is altijd onafhankelijk en gebaseerd op de laatste inzichten, zonder moeilijke juridische termen. Meer weten over onze aanpak? Kijk op delangekortland.nl of kom langs aan de Postweg 2 in Putten. De Lange en Kortland netwerknotarissen. Wij houden het graag simpel.
0: Dit is Veluwe FM.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
5: Het groene, groene, groene hart. Het groene hart van je radio.
6: Veluwe FM. De middag is 3 uur tot 4 uur.
7: De beste nederpop van 1960 tot nu. Dit is Nederjam met Jacques van Strien.

beste nederpop van 1960 tot nu. Dit is Nederjam met Jacques van Strien. Nederjam.

0: beste luisteraars, overal op de Veluwe en verder buiten, wie zal het zeggen. Welkom bij weer een uur lang Nederjam. Tot de klokken van 4 uur en wij doen net alsof het alvast augustus is. Want normaal zijn er 5 woensdagen in augustus, de afgelopen paar jaar wel. Maar dit jaar zijn er maar 4. Dus we beginnen op deze laatste woensdag van juli met de zomerhit top 50. Of hoe noemen we dat ook wel?
1: Zomerhit top 50!
0: Ja, zo is dat. En de zomerhit top 50 die staat natuurlijk helemaal centraal. Vandaag en de komende 4 woensdagen. Deze keer weer knetter live vanuit de studio. We trappen hem dadelijk af met nummer 50. Dat meer.

0: Peter Jam.
1: En wij gaan door met wat we in augustus gaan doen. En ook een klein beetje natuurlijk vandaag, een klein beetje veel. En dat is die die zomerhit top 50. De beste zomerhits. We hebben de lijst weer flink door elkaar geschud. Want volgens mij is de helft een nieuw binnengekomen. Enorme verschuivingen. We hebben ook een nieuwe nummer 1. Dus blijf vooral luisteren tot de laatste woensdag van augustus. Om dan een hele spektakel mee te nemen. We beginnen zo bij nummer 50. Verbaas je waarschijnlijk niks. Dus meestal zo bij de hitparade. De bedoeling is dat we er elke week 10 draaien. Dan krijg je 5 woensdag achter elkaar en dan zijn we er. En op nummer 50 hebben we een zangersduo uit Amsterdam. Guillermo en Tropical Danny. Het zijn Juro Leiderich en Simon van Steenis. Die laatste komt uit Landsmeer, niet uit Amsterdam. En samen namen ze een hit op in het jaar 2006. Nou, die stond vorig jaar ook in de lijst. Dan stond hij op nummer 15. Dat was heel hoog. En deze keer kukkelt hij bijna eruit. Hij staat op nummer 50. Van 15 naar 50. Dus niemand minder dan Tropical Danny samen met Guillermo. En die heerlijke hit die ze ooit gemaakt hebben. Toppertje!
2: Nummer 5!

0: Bijna 20 jaar geleden was dit een hele grote hit. Guillermo, een Tropical Daddy, een toppertje. Daarmee trappen we de zomerhit top 50 af van dit jaar. Hij staat op nummer 50 en zakte flink van 15 naar nummer 50. Vorig jaar nog op 14 en nu op nummer 49. Ook een enorme daler. Jawel, ken je deze nog?
1: Nummer 49!
0: En de hit die voor de grootste deel in Papiaments is, hier is Calibar.

dat was dan Vibin van Kaliber op nummer 49, nummer 48. Een band die er 4 keer in voorkomt volgens mij, of 3 keer in de lijst. De hoogste op 6 en zelfs een nieuw binnenkomer. Dat doen we volgende week wel een keer. Nee, over 4 weken. Hier is Criss Cross Amsterdam. Criss Cross.

Ja, je denkt, waar ken ik het van? Ja, je kent het natuurlijk van Wat zullen we doen met de dronken zeeman? En dat was de versie Early in the Morning. Connor Maynard, Shaggy en Criss Cross Amsterdam. En deze plaat werd uitgebracht een paar jaar geleden in 2021. Staat op nummer 48 in de zomer. Hit 50! En de volgende plaat, die voor mij verklapt alles wat zomer is. Hij klinkt als zomer, het is zomer. Ik ben blij dat hij nieuw binnenkomt op nummer 47. Hier is Luna en Bailando. Nummer 47.

0: lekker plaatje van Luna, Mario Zee van de Colgates eigenlijk in het echt. En dit heet niks minder dan Bailando. En ze stond ermee, eens even kijken welk jaar kwam dat. Dat willen jullie ook altijd graag horen, begreep ik. 2008. En zij was nieuw binnengekomen op nummer 46. Wat leuk, weer een nieuw binnenkomer. Want ik zei het al, de helft van de lijst is nieuw. Het is één groot gekkenhuis. En de volgende nieuw binnenkomer staat dan op de volgende plaats. Dat is nummer 46. En dat is van niemand minder dan Dennis Oscar Bouwman. Ik hoor je denken. Het is even stil. Wie is dat? Dennis Oscar Bouwman is geboren in Paramaribo in 1970. Overleden in Utrecht helaas in maart 2024. Maar we kennen hem allemaal als Def Rhymes. En hij had een enorme hit. En die hit staat op nummer 47. Hier is Schudden.
1: Nummer 46.
2: Yes, yeah.

Trigger Champs. En dat was dan nummer 46, Def Rhymes, de man uit Paramaribo. Vorig jaar niet in de lijst, dat jaar daarvoor trouwens wel, volgens mij. Maar hij was een jaartje eruit en nu binnengekomen op nummer 46 in de zomerhit 50. Nummer 1 de Schurren kwam in 2001. We moeten alweer 5 op zitten zeg, het gaat snel. Een half uurtje te gaan, een paar Bubbling Unders zitten waarschijnlijk ook nog wel in. Dat is wel leuk, die platen die vorig jaar hoog stonden, daar kan ik je toch nog wat van meegeven. Alleen maar zomerhits dus tot eind augustus. De komende 4 woensdagen en vandaag de zomerhit 50 van 50 naar nummer 1. En het is alweer volgens mij de vierde aflevering. Dus het gaat gestaag door. En je weet, aan het eind van het jaar in de maand december doen we altijd de nederhit 50. De allerbeste nederhits van aller tijden. Die lijst die wordt samengesteld op basis van alle andere lijsten die er zijn. Filter al het nederpopplaten uit. En zo deden we het ook met deze zomerhit 50. We pakten gewoon alle nationale lijsten die we konden vinden. En we pakten daar alle zomerlijsten dan. En we pakten daar de nederpopplaten uit. En die zetten we in de volgorde van 50 tot 1. En daarmee zijn we toegekomen in de tweede helft van de bovenste 10. Of de onderste 10, het ligt maar aan waar je vandaan je kijkt. En nummer 4, nummer 45 is dan de eerste van. Hebben ze weer hoor, Jordi en Sander Huisman en Yuki Kempes. Oftewel het DJ-trio uit Amsterdam, Criss Cross Amsterdam. Ja, ze hebben weer een leuke plaat opgenomen. Deze plaat die ze nu hebben gedaan is samen met Sera, die we natuurlijk volgens mij ook kennen van andere nederpophits. En Connor Maynard, die hadden we net ook al met de Early in the Morning. Deze plaat is volgens mij nog een stuk recenter. Want deze plaat die komt uit 2023 uit Stay and Never Leave. En Nederland zijn bij je tot de klok van, nou, pak een beet 4 uur. En daarna komt Carmen, een van onze allerbeste non-stop DJ's. Misschien wel de beste die we hebben op dit station. Het is jammer dat ze nooit veel praat, want het is een ongelooflijk amabele persoon. En die draait weer allemaal heerlijke nederpopplaten, Nederlandstalige platen tussen het 4 en 5 tijdstip. Goed, genoeg gepraat zou ik zeggen. We gaan door met nummer 45. En zoals ik al tegen je zei, dat is Criss Cross Amsterdam. Nee.

ze zijn, we komen ze nog een stuk vaker tegen, hoor. Niet alleen op nummer 45, ze komen nog hoger in de lijst. Ook op nummer 6 komen ze zelfs tegen. Criss Cross Amsterdam. Dit was Stay and Never Leave You op nummer 45. Dat betekent dat we door moeten gaan naar de volgende plaat. En de volgende plaat is dan, dat is volgens mij geen enkele verrassing voor je, is de nummer 44. En de nummer 44 is van een man die vorig jaar veel in de lijst stond. Hij is er nu een paar keer uitgekukeld, maar we komen hem hoog in de lijst ook nog een keer tegen. Maar hier laag staat hij ook. Hij staat op nummer 44. De vertaling van het liedje is Jou een kus geven. Het liedje is in het Spaans. Dus dan in het Spaans is het Darte un beso. Hier is Rolf Sanchez. Nummer 4.

dat was terug in 2022 met Rolf Sanchez en Dat Un Beso. Laat me je kussen. Mag je een kusje geven, wat dan ook. Want ik zei, we komen hoger in de lijst nog een keer tegen. We krijgen nu een hele mooie op nummer 43. Een dance act van eind jaren 90. Ze hadden een heel grote hit in 1998 met Follow the Leader. Niemand minder dan de Soca Boys.

0: Summer Nights, Chesto, samen met John Legend. 2016 kwam die plaat officieel. Ik heb nog zo'n groot hit voor je. Onze man en spijker is Afrojack. Mocht samen met Pitbull en Neo ook een nummer opnemen. Heeft het niet gehaald in de lijst, maar is te goed om aan ons voorbij te laten gaan. Dus geef ik je nu Give Me Everything Tonight.
1: Zomer hits top 50. Mega Jam.
2: Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times Square, take a picture of me with a Kodak. Took my life from negative to positive, I just want y'all to know that.

0: Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag overal in de wereld het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft. 24 uur per dag. Het groene hart van je radio.
1: Ja, Veluwe FM, dan luister je nog naar alleen maar zomerhits bij Nederjam. Elke woensdagmiddag tussen 3 en 4. Tot en met de allerlaatste woensdag van augustus. Dus het zijn de komende 4 woensdagen ook nog. Ik hoop dat je dan ook luistert. Hartstikke leuk. Hey, ik heb er nog 2 voor je te gaan.
2: Nummer 42.
1: En dit is de eerste van die 2. Niemand minder dan Armin van Buuren. We zijn toch een beetje met het danceblokje bezig.

0: dat is het alweer. Hè. We zijn alweer door de eerste aflevering heen van de Zomerhit 50 van 2025. Alleen maar een pot natuurlijk. Vandaag op nummer 50 hoorde je Guillermo Tropical Danny met Toppertje. En die was gezakt van 15, van 14 naar 49. Caliber met Viben. En dan natuurlijk op nummer 48 Criss Cross Amsterdam, Connor, Maynard en Shaggy. En dat nummer Early in the Morning, wat zullen we doen met de dronken zeeman? Die zakte van nummer 11. Op nummer 47 een nieuw binnenkomer, Luna met Bailando. Schurren Def Rhymes opnieuw nieuw binnengekomen op nummer 46 en 45 nieuw. Weer Criss Cross Amsterdam, Connor, Maynard en Sera deze keer met Stay Never Leave. En toen zojuist hadden we ook nog Rolf Sanchez met Date Un Beso. Opladen 2022 was nieuw binnengekomen op 44. En ook nieuw op 43 hoorde je de Soccer Boys. En Follow the Leader. En zojuist net nieuw op 42. Armin van Buren. Plaat van alweer 12 jaar oud. This is what it feels like. Hey, bedankt voor het luisteren. Ik heb er nog eentje voor je. En dat is geen verrassing. Dat is nummer 41.
1: Nummer 41.
0: Ja, deze kunnen natuurlijk niet ontbreken, die jongens. Hoe kan het natuurlijk anders? De jeugd. Oftewel de jeugd van tegenwoordig. Sterrenstof. Op nummer 41. Volgende week gaan we verder met nummer 40. Tot dan. Maak er nog een leuke tweede helft van de week van. En hou die radio aan, want...

0: Of u nu een verbouwing uitvoert aan uw eigen huis of uw eigen huis bouwt. Sommige zaken verdienen extra aandacht. Zoals de elektro. Ga voor deskundig advies en zorgzame uitvoering naar Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Vertrouwd met ruim 20 jaar ervaring op het gebied van elektro voor zowel de particulier als ondernemer. Ook uw partner bij complete elektrotechnische installaties. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. De totaalontzorger. Bijtelweg 14 in Putten. Of kijk op vanasselt-putten.nl. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor Domotica, de slimme huisautomatisering.
1: Oh, lekker warm in huis. Heerlijk. Ik heb geen spijt van de installatie van die moderne Nefit HR-ketel. En met de nieuwe Nefit Easy Thermostaat ben ik helemaal klaar voor de toekomst. Vakkundig geïnstalleerd door Hadeboer Installatietechniek in Putten. Zekerheid in loodgieterswerk, verwarming, sanitair, dak- en zinkwerk. Kijk op hadeboerinstallatie.nl.
0: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor zonne-energie.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
3: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De Nederlander die gisteren omkwam bij een bootongeluk in Brazilië is een man van 25 uit Overijssel. De familie van de man uit Rijssen-Holten krijgt hulp van het ministerie van Buitenlandse Zaken. De boot waar de man op zat zou zijn gekapseisd tijdens een tocht bij watervallen op de grens met Argentinië. Aan boord waren volgens Braziliaanse media 2 bemanningsleden en 6 Nederlandse toeristen, een gezin met 2 dochters en hun vrienden. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. België stuurt brandweerwagens naar Frankrijk om daar te helpen met het bestrijden van de bosbranden. Ook worden waterbevoorradingstrucks gestuurd. In Spanje mogen duizenden mensen inmiddels terug naar huis. Volgens de hulpdiensten zijn afgelopen nacht geen nieuwe brandhaarden ontstaan. In Griekenland is een grote brand uitgebroken op het eiland Paros. Het vuur woedt daar op een vuilstortplaats. 10 dorpen in de omgeving zijn ontruimd. Het officiële dodental na de aardbeving in Japan is opgelopen tot 18. Waarschijnlijk loopt het nog op, omdat er nog mensen onder het puin liggen. In het rampgebied zitten 10.000 mensen zonder stroom en zijn delen van bruggen en fabrieken ingestort. Er wordt geprobeerd om zo snel mogelijk medicijnen, voedsel en water naar het getroffen gebied te brengen. Door een reorganisatie bij BMW verdwijnen wereldwijd mogelijk 8.000 banen. Meer dan de helft daarvan zou in Duitsland zijn, meldt het Duitse persbureau DPA. De maatregelen zouden nodig zijn om het automerk winstgevender te maken. BMW wil er zelf niets over kwijt. Muzikant en acteur Glenn Hansard is overleden. Hij kwam om bij een motorongeluk in de Ierse hoofdstad Dublin. Hansard won in 2008 een Oscar voor het nummer Falling Slowly uit de film Once, waarin hij de hoofdrol speelde. Glenn Hansard was 56. Het weer zonnig met 28 graden op de Wadden tot 35 in het zuiden en oosten. Vanavond blijft het lang warm en koelt het af tot een graad of 19. Morgen begint zonnig, maar in de middag komen er wolken. Het is dan een paar graden minder warm dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A50 vanuit Os naar Arnhem heb je tussen Ewijk en Renkum 20 minuten vertraging. Er staat 10 kilometer file door werkzaamheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Dit is het nieuws uit de regio.
6: Goedemiddag, dit is het regio nieuws. Voor Gelderland en daarmee ook de Veluwe geldt per direct het Nationaal Hitteplan. Volgens het KNMI kan de temperatuur in delen van Gelderland oplopen tot 35 graden. Met het hitteplan informeert het RIVM zorgorganisaties, mantelzorgers en andere betrokkenen over de verwachte warmte. Ze worden opgeroepen extra aandacht te besteden aan kwetsbare groepen zoals ouderen, jonge kinderen en mensen met een kwetsbare gezondheid. Ook adviseert het RIVM om voldoende water te drinken, lichamelijke inspanning tijdens de warmste uren van de dag te beperken en verkoeling op te zoeken. In Ermelo is dinsdagochtend een personenauto achterop een vrachtwagen gebotst. De bestuurder van de auto raakte licht gewond en is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Het incident vond plaats op de Leuvenumseweg, de N796. Het ongeval gebeurde rond 10:30. Politie en ambulance kwamen met spoed ter plaatse om hulp te verlenen. De vrachtwagen liep beperkte schade op, terwijl de personenauto zwaar beschadigd raakte. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het incident. En tot slot, in Zeewolde is bij een verkeersongeval op de kruising van de Spiekweg en de Dasselaarweg dinsdag aan het einde van de middag 1 persoon gewond geraakt. Het ongeval gebeurde rond 5:30. Bij de botsing kwamen 2 personenauto's met elkaar in botsing. Beide voertuigen liepen aanzienlijke schade op. De bestuurder van een witte auto is per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. De bestuurder van de andere auto bleef ongedeerd. En tot zover het Veluwe FM Regio Nieuws.
2: Dit is Veluwe FM.
5: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Veluwe FM.
2: Dit is Veluwe FM.
5: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
7: Je staat op het punt om te gaan luisteren naar Nederlandstalige muziek. Nederpop. Machtig mooie mega-meezingers en smartlapperij. En dat een heel uur.

0: Het Groene Hart. Het Groene Hart van je radio.
1: Roos kan doen en laten wat ze wil. Ze ligt nu in mijn armen, het is stil. Ze blijft hier altijd bij me, ik haar maar al te goed. Ze moest de

the night. En als je ooit nog weg zult gaan, dan zit ik diep in jou, je kunt me niet verlaten. En als een vogel vliegen wil.

0: Veluwe FM.
1: Oh, lekker warm in huis. Heerlijk. Ik heb geen spijt van de installatie van die moderne Nefit HR-ketel. En met de nieuwe Nefit Easy Thermostaat ben ik helemaal klaar voor de toekomst. Vakkundig geïnstalleerd door Hadeboer Installatietechniek in Putten. Zekerheid in loodgieterswerk, verwarming, sanitair, dak- en zinkwerk. Kijk op hadeboerinstallatie.nl.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
3: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Het gaat financieel beter met de Nederlandse spoorwegen. De NS boekt het eerste halfjaar een winst van 25 miljoen euro. Volgens de spoorvervoerder komt het vooral doordat meer mensen de trein pakken. Hoeveel precies, zegt het bedrijf niet. Ook zijn er minder vertragingen, waardoor het bedrijf geen boetes heeft gekregen. Daarnaast mocht de NS de ritprijzen verhogen. Sinds de coronacrisis ging het financieel niet goed met de NS. 5 jaar lang boekte het bedrijf verlies omdat er minder mensen met de trein gingen. De reddingsbrigade Egmond waarschuwt badgasten om uit de buurt te blijven van muien. Gisteren werden 3 zwemmers door het water meegesleurd. Ze konden worden gered, maar 1 van hen was er al slecht aan toe. Tientallen anderen zijn door de brigade gesommeerd om uit het water te komen. Een mui is een diepe geul tussen zandbanken waarin het water van het strand snel terugstroomt naar zee. Wie in zo'n stroom terechtkomt, kan zich het best laten meevoeren naar zee om iets verderop terug te zwemmen naar het strand. De 3 verdachten die vannacht zijn opgepakt in een terrorismeonderzoek hadden vooralsnog geen link met de aanslag op de Pride in Berlijn. Dat zegt het Openbaar Ministerie. De politie deed invallen in Eindhoven, Rotterdam en Alkmaar. Daarbij zijn 3 verdachten aangehouden van 16 tot 19 jaar oud. Het OM wil nog niet kwijt wat de verdenking is, alleen dat het om een onderzoek naar terrorisme gaat. Een van de verdachten is 3 jaar geleden ook al eens opgepakt omdat hij een aanhanger was van IS. In de stationshal van Rotterdam Centraal heeft vanochtend een man in de lucht geschoten. Niemand raakte gewond. De schutter is een man van 26 uit Ridderkerk. Hij zit vast en wordt verhoord, zegt de politie. Ook wordt gekeken welke zorg de man nodig heeft. Het weer, zonnig, met 28 graden op de Wadden tot 35 in het zuiden en oosten. Vanavond blijft het lang warm. Het koelt vannacht af tot een graad of 19. Morgen overdag eerst zonnig, maar in de middag komen er wolken en het is dan een paar graden minder warm dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het midden van het land vooral vertraging op de A50 van Os naar Arnhem. Daar loopt het vast door werkzaamheden. Tussen Ewijk en Renkum staat 11 kilometer. Kost je 25 minuten extra. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Het kopen van een huis doe je niet iedere dag. Daarom is een betrouwbaar en objectief advies en een correcte afhandeling een zaak die je uit handen geeft aan de makelaars van Zielman Makelaardij. Zielman Makelaardij, beëdigde makelaars en taxateurs in onroerend goed, is aangesloten bij de NVM. Zielman Makelaardij, Dorpstraat 44 in Putten. Kijk ook op internet www.zielman.nl.
5: Dit is Veluwe FM.
6: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Dit is de muzikale magnetron. Een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. Maar ook met ANWB-informatie, Veluwe FM feitjes en natuurlijk muziek.

Het is echt niet toevallig dat je nu luistert. Ben jij die nieuwe presentator, plaatjesdraaier of programmamaker? Of duik je liever in de techniek of redactionele activiteiten? In alle gevallen ben je bij Veluwe FM meer dan welkom als medewerker. Als je denkt op een andere manier wat voor ons te kunnen betekenen, neem contact op en deel je radioactiviteit. Mail hiervoor naar bas@veluwefm.nl en word ook uitzendkracht.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag, overal in de wereld, het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

verscheuren. Ik voel de kanker van cynisme. Ik zie de mensen zonder droom. Ze vluchten in goedkope luxe.

naamsbekendheid onder 50.000 luisteraars vergroten? Denkt u bij uw mediamix aan Veluwe FM. Want met Veluwe FM heeft u razendsnel het groene hart van uw doelgroep te pakken. Slimme ondernemers kiezen daarom voor de populariteit van de regionale radiozender. Geef uw bedrijf een stem. Kies Veluwe FM. Mail naar reclame@veluwefm.nl.

0: idee, hoe kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?

0: lekker met de plantjes bezig, buurvrouw.
1: Ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurttuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

Overweeg je vrijwilligerswerk? Start een carrière als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Onze vrijwilligers ondersteunen mensen in de buurt. Ze behartigen hun belangen, geven voorlichting en organiseren bijvoorbeeld de Alzheimercafés. Help je ook mee? Doe de online test en ontdek welke vrijwilligersfunctie bij jou past op alzheimer-nederland.nl/vrijwilliger.

Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staat één file in het midden van het land, op de A50 Os-Arnhem. Daar heb je tussen Ewijk en Renkum een half uur vertraging. Dat komt door werkzaamheden. De rechterrijstrook is daar dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: is het nieuws uit de regio.
1: Goedemiddag, dit is het regio nieuws. Karl Aventurin wordt voorlopig geen hoofdtrainer van VV Hierden. Hoewel de trainer eerder samen met de club op de foto stond als beoogd opvolger, is uiteindelijk geen contract ondertekend. Volgens Dagblad de Stento besloot Aventurin bewust af te zien van het zetten van zijn handtekening. De trainer geeft aan in het verleden negatieve ervaringen te hebben opgedaan met contracten en daarom geen nieuwe overeenkomst meer te willen tekenen. Door het uitblijven van het getekend contract komt de samenwerking tussen de twee partijen niet tot stand. De club moet daardoor opnieuw op zoek naar een invulling van het hoofdtrainerschap voor het nieuwe seizoen. In Putten heeft een tractor dinsdagmiddag voor verkeershinder gezorgd op de Garderense weg. Het incident vond plaats in de richting van Garderen. Omstanders vermoeden aanvankelijk dat het voertuig in brand stond, waarna de brandweer werd gealarmeerd. Toen die arriveerde, bleek geen sprake te zijn van brand, maar een technisch mankement. Inzet van de brandweer was

0: Dit is het antwoordapparaat van de firma Glas in Lood om Oud IJzer. Wegens vakantie zijn wij de komende 4 maanden gesloten.
1: Ja, de firma Glas in Lood om Oud IJzer adverteerde bij Veluwe FM. Wilt u ook een succesvolle radiocampagne? Stuur een e-mail naar reclame@veluwefm.nl. Adverteren op Veluwe FM werkt, ook voor uw bedrijf.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. De man die vorige maand bij Ter Holen in Zeeuws-Vlaanderen inrijdt op een groep schoolkinderen, rijdt veel vaker te hard. De man van 20 was op de dag van het ongeluk al 3 keer geflitst. In de week ervoor gebeurde dat op 17 verschillende plekken. Op de telefoon van de verdachte werden video's gevonden waarin hij zichzelf filmde en zijn snelheidsmeter. Ook reed de man over een dubbele doorgetrokken streep en wist hij dat de stuurbekrachtiging van de auto niet werkte. Bij het ongeluk kwamen 3 kinderen en de directeur van een school in Axel om het leven. Een grote gehandicaptenzorginstelling in Brabant zegt door personeelstekorten ZZP'ers te moeten inschakelen, ook al mag dat niet meer. De instelling is bang failliet te gaan als de Belastingdienst vanaf volgend jaar boetes gaat uitdelen. De brancheorganisatie zegt dat dit bij meer instellingen speelt. ZZP'ers mogen sinds dit jaar niet hetzelfde werk doen als een medewerker in loondienst. De auto die vanochtend in Engelen in het water werd gevonden is van inwoners die eerder nog een poster van vluchtelingenwerk voor het raam hadden hangen. Afgelopen weekend werden woningen beklad van mensen met dezelfde poster voor het raam. In het dorp bij Den Bosch zijn plannen om een vluchtelingenopvang te openen en dat leidt tot verdeeldheid. Bij een Pride-evenement op het Javaplein in Amsterdam zijn extra betonblokken geplaatst. Burgemeester Halsema had al aangekondigd dat ze waar nodig maatregelen zou nemen na de aanslag op de Pride in Berlijn. Daarbij viel zaterdag een dode en raakten tientallen mensen gewond. Op het Javaplein is een markt met kraampjes en optredens bezig. Het weer zonnig met 28 graden op de Wadden tot 35 in het zuiden en oosten. Vanavond blijft het nog lang warm en koelt het af tot een graad of 19. Morgen begint zonnig, in de middag komen er wolken. Het is dan een paar graden minder warm dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB.
3: Er staat 1 file in de regio. Op de A50 van Os naar Arnhem heb je bij Renkum een kwartier vertraging door werkzaamheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Of u nu een verbouwing uitvoert aan uw eigen huis of uw eigen huis bouwt. Sommige zaken verdienen extra aandacht. Zoals de elektro. Ga voor deskundig advies en zorgzame uitvoering naar Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Vertrouwd met ruim 20 jaar ervaring op het gebied van elektro voor zowel de particulier als ondernemer. Ook uw partner bij complete elektrotechnische installaties. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. De totaalontzorger. Bijtelweg 14 in Putten. Of kijk op vanasselt-putten.nl.
5: Bestel nu het beste internet van Nederland. Alles in één van Solcom. Zorgeloos internetten met de filters van Solcom. Ga naar solcom.nl.
6: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor Domotica. De slimme huisautomatisering.
7: Het kopen van een huis doe je niet iedere dag. Daarom is een betrouwbaar en objectief advies en een correcte afhandeling een zaak die je uit handen geeft aan de makelaars van Zielman Makelaardij. Zielman Makelaardij, beëdigde makelaars en taxateurs in onroerend goed, is aangesloten bij de NVM. Zielman Makelaardij, Dorpstraat 44 in Putten. Kijk ook op internet www.zielman.nl.
8: Maak kennis met ISA. Probeer het de eerste 3 maanden helemaal gratis. Solcom.nl/ISA.
9: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor zonne-energie.
10: Dit is Veluwe FM.
11: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

BFM.nl. 24 uur per dag overal in de wereld het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl. Kom eens langs als je surft.

0: De Lange en Kortland Netwerknotarissen staat voor u klaar bij al uw notariële diensten en juridische zaken. Als plaatselijke notaris kennen wij de regio door en door. In onze dienstverlening staan uw wensen en uitgangspunten centraal. Persoonlijk en met de aandacht die u verdient. Ons advies is altijd onafhankelijk en gebaseerd op de laatste inzichten, zonder moeilijke juridische termen. Meer weten over onze aanpak? Kijk op delangekortland.nl of kom langs aan de Postweg 2 in Putten. De Lange en Kortland Netwerk Notarissen. Wij houden het graag simpel.
1: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De man die vorige maand inreed op een groep schoolkinderen in Zeeuws-Vlaanderen reed eerder die dag al 3 keer te hard. Ook de week ervoor ging hij 17 keer in de fout. Op zijn telefoon vond de politie video's waarop de man zichzelf en de snelheidsmeter filmde. Bij het ongeluk kwamen 3 kinderen en een schooldirecteur om het leven. Op het Griekse eiland Kreta zijn 2 brandweermannen omgekomen. Ze waren bezig met het blussen van een natuurbrand. Het vuur was verder opgeleid door de harde wind. Meerdere dorpen op het eiland zijn ontruimd vanwege de brand. Het Olympisch Comité van Oekraïne gaat in beroep tegen het besluit van het Internationaal Olympisch Comité. Dat wil Russische atleten weer toelaten op de Olympische Spelen. Oekraïne stapt naar het CAS, dat is het internationale rechtsorgaan voor de sportwereld. Door het besluit van het IOC zouden Russische atleten en ploegen mee kunnen doen aan de Spelen over 2 jaar in LA. Rusland mocht niet meer meedoen sinds de inval in Oekraïne. Bij sommige sporten als schaatsen en turnen mogen sporters uit Rusland weer toegelaten worden onder neutrale vlag. Madonna komt zaterdag naar de Pride in Amsterdam. De zangeres hintte gisteren al op een optreden in de stad door een Nederlandse vertaling van een van haar nieuwe nummers te delen op social media. Madonna zal optreden tijdens het World Pride Music Festival, dat in de AFAS Live wordt gehouden. Ze zal samen met een DJ op het podium staan, waar ze ook al eerder mee heeft samengewerkt. Dit jaar bracht de zangeres al een nieuw album uit, Confessions 2. En dat is een gevolg op het album Confessions on a Dance Floor uit 2005. Het weer, het is zonnig. In een groot deel van het land is het boven de 30 graden. Vanavond blijft het lang warm en koelt het uiteindelijk af naar 19 graden. Morgenochtend vrij zonnig, in de middag komen er meer wolken. Het wordt dan iets minder warm dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
4: Dit is de Radiokrant. Een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. Maar ook met ANWB-informatie, Veluwe FM-feitjes en natuurlijk muziek.

Het is echt niet toevallig dat je nu luistert. Ben jij die nieuwe presentator, plaatjesdraaier of programmamaker? Of duik je liever in de techniek of redactionele activiteiten? In alle gevallen ben je bij Veluwe FM meer dan welkom als medewerker. Als je denkt op een andere manier wat voor ons te kunnen betekenen, neem contact op en deel je radioactiviteit. Mail hiervoor naar bas@veluwefm.nl en word ook uitzendkracht.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag overal in de wereld het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

Naamsbekendheid onder 50.000 luisteraars vergroten? Denkt u bij uw mediamix aan Veluwe FM. Want met Veluwe FM heeft u razendsnel het groene hart van uw doelgroep te pakken. Slimme ondernemers kiezen daarom voor de populariteit van de regionale radiozender. Geef uw bedrijf een stem. Kies Veluwe FM. Mail naar reclame@veluwefm.nl.

0: ANWB, hoe kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw.
1: Ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurtuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

Overweeg je vrijwilligerswerk? Start een carrière als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Onze vrijwilligers ondersteunen mensen in de buurt. Ze behartigen hun belangen, geven voorlichting en organiseren bijvoorbeeld de Alzheimercafés. Help je ook mee? Doe de online test en ontdek welke vrijwilligersfunctie bij jou past op alzheimer-nederland.nl/vrijwilliger.

0: is het nieuws uit de regio.
1: Goedenavond, dit is het Regio Nieuws. De stichting Leergeld Randmeer heeft een nieuwe voorzitter. Piet Pijlman neemt het voorzitterschap over van Laurens de Kleine, die de functie ruim 4 jaar vervulde. Onder zijn leiding groeide de stichting uit tot een organisatie die jaarlijks ruim 1200 kinderen in de gemeenten Putten, Ermelo, Harderwijk en Zeewolde ondersteunt. Ook werd de samenwerking met scholen, gemeenten en maatschappelijke organisaties verder uitgebreid. De Kleine blijft als adviseur aan de stichting verbonden. In Putten heeft een tractor dinsdagmiddag voor verkeershinder gezorgd op de Garderenseweg. Het incident vond plaats in de richting van Garderen. Omstanders vermoeden aanvankelijk dat het voertuig in brand stond, waarna de brandweer werd gealarmeerd. Toen die arriveerde bleek geen sprake te zijn van brand, maar een technisch mankement. Inzet van de brandweer was daardoor niet nodig. Om de bestuurder veilig de gelegenheid te geven de tractor te repareren, werd 1 rijstrook tijdelijk afgesloten. Uiteindelijk is het defecte voertuig door een andere tractor weggesleept. En tot slot, in Zeewolde is bij een verkeersongeval op de kruising van de Spiekweg en de Dasselaarweg dinsdag aan het einde van de middag 1 persoon gewond geraakt. Het ongeval gebeurde rond 5:30. Bij de botsing kwamen 2 personenauto's met elkaar in botsing. Beide voertuigen liepen aanzienlijke schade op. De bestuurder van een witte auto is per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. De bestuurder van de andere auto bleef ongedeerd. En tot zover het Veluwe FM Regio Nieuws.
2: Dit is Veluwe FM.
0: De omroep van de Noordwest Veluwe.

0: Dit is het antwoordapparaat van de firma Glas in Lood om Oud IJzer. Wegens vakantie zijn wij de komende 4 maanden gesloten.
1: Ja, de firma Glas in Lood om Oud IJzer adverteerde bij Veluwe FM. Wilt u ook een succesvolle radiocampagne? Stuur een e-mail naar reclame@veluwefm.nl. Adverteren op Veluwe FM werkt, ook voor uw bedrijf.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De man van 20 die vorige maand inreed op een groep schoolkinderen in Zeeuws-Vlaanderen, reed eerder die dag al 3 keer te hard. Ook wordt hij verdacht van eerdere verkeersovertredingen, vertelt de persrechter.
2: En ook de weken daarvoor zou hij al meerdere snelheidsovertredingen hebben begaan, is de verdenking. En zelfs op zijn telefoon zijn filmpjes aangetroffen waarvan de raadkamer het vermoeden heeft, de verdenking heeft dat hij zichzelf daar filmt terwijl hij te hard rijdt.
1: Bij het ongeluk kwamen 3 kinderen en een schooldirecteur om het leven. Het lichaam van het doodgestoken meisje uit Blerik werd in april gevonden in haar eigen bed. Ze was vastgebonden met tape. De moeder van de 14-jarige Noor is verdachte en kampt volgens het OM met psychische problemen. Het motief werd vandaag op de eerste zitting niet duidelijk. De Nederlandse spoorwegen komen langzaam uit de rode cijfers. Sinds de coronaperiode boekte het bedrijf jarenlang verlies, omdat het minder mensen met de trein gingen. Het bedrijf zegt nu weer meer reizigers te hebben. Ook zijn de kaartjes duurder geworden. Het gaat dus zichtbaar beter, ziet economieredacteur Ruben Eg.
3: De spoorwegen die hopen op nog meer reizigers in het tweede halfjaar. En de hoop is vooral gericht om mensen te trekken om in de daluren te reizen. Dat is a goedkoper en dan zou er ook meer plek zijn. Nou ja, dat zien we over een half jaar. Over de eerste 6 ziet het er prima uit.
1: NS boekt in het eerste halfjaar een winst van 25 miljoen euro. Wielrenner Wout van Aert heeft de eerste etappe in de Ronde van Denemarken gewonnen. De Belg was de snelste in de sprint. Van Aert maakte zijn rentree in een wielerronde. Hij miste de Tour de France omdat hij een zware bacteriële infectie had aan zijn elleboog. Die had Van Aert opgelopen na een val tijdens de training. Het weer, vanavond nog lang zonnig en warm. Vannacht koelt het af tot een graad of 18. Morgen zonnig, met later meer wolken. Het wordt dan iets koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Is het nieuws uit de regio.
5: Goedenavond, dit is het regionieuws. De regen van de afgelopen dagen heeft het risico op natuurbranden op de Veluwe nauwelijks verminderd. Volgens deskundigen is de natuur nog altijd kurkdroog en blijft voorzichtigheid geboden, zeker in bos- en heidegebieden. Volgens de Telegraaf is de neerslag onvoldoende geweest om de uitgedroogde bodem en vegetatie structureel te herstellen. Op onder meer camping De Paalberg in Ermelo gelden daarom extra voorzorgsmaatregelen. Barbecuen en kampvuren zijn daar verboden om het risico op natuurbranden te beperken. Bezoekers van de Veluwe worden opgeroepen geen open vuur te gebruiken en alert te blijven op de geldende veiligheidsmaatregelen. Voor Gelderland en daarmee ook de Veluwe geldt per direct het Nationaal Hitteplan. Volgens het KNMI kan de temperatuur in delen van Gelderland oplopen tot 35 graden. Met het hitteplan informeert het RIVM zorgorganisaties, mantelzorgers en andere betrokkenen over de verwachte warmte. Ze worden opgeroepen extra aandacht te besteden aan kwetsbare groepen, zoals ouderen, jonge kinderen en mensen met een kwetsbare gezondheid. Ook adviseert het RIVM om voldoende water te drinken, lichamelijke inspanning tijdens de warmste uren van de dag te beperken en verkoeling op te zoeken. En tot slot, Karel Aventurin wordt voorlopig geen hoofdtrainer van VV Hierden. Hoewel de trainer eerder samen met de club op de foto stond als beoogd opvolger, is uiteindelijk geen contract ondertekend. Volgens Dagblad de Stento besloot Aventurin bewust af te zien van het zetten van zijn handtekening. De trainer geeft aan in het verleden negatieve ervaringen te hebben opgedaan met contracten en daarom geen nieuwe overeenkomst meer te willen tekenen. Door het uitblijven.
6: 24 uur per dag. Het Groene Hart.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Een van de drie terrorismeverdachten die afgelopen nacht werden opgepakt is eerder al eens veroordeeld voor het voorbereiden van een aanslag. Dat blijkt uit de rechtbankstukken van 2 jaar geleden. De jongen was toen 16 jaar. Hij was toen van plan om een aanslag te plegen in België. De man werd vannacht opnieuw opgepakt in Eindhoven bij een grote politieactie in een onderzoek naar terrorisme. Er werden ook 2 anderen opgepakt in Rotterdam en Alkmaar. De man die vorige maand inreed op een groep schoolkinderen in Zeeuws-Vlaanderen reed vaak te hard. Dat blijkt uit de uitspraak van de rechter over het voorarrest van de verdachte. Dat zegt deze verslaggever van Omroep Zeeland.
2: Zo reed de verdachte op de dag van het ongeluk 3 keer te hard. En in de week voorafgaand aan het ongeluk is hij 17 keer betrapt op te hard rijden. Daarbij filmde hij zichzelf ook en was de snelheidsmeter duidelijk in beeld. Dat geeft volgens de raadkamer aan dat de verdachte weinig zelfinzicht heeft en de kans op herhaling dus groot is. En daarom is zijn voorarrest verlengd met 2 maanden.
1: Bij het ongeluk kwamen 3 leerlingen en hun schooldirecteur om het leven. In Spanje mogen 10.000 bewoners van de regio Madrid weer naar huis. De natuurbrand daar is onder controle, dat schrijven Spaanse media. In totaal moesten 24.000 mensen hun huis verlaten en nog eens 20.000 anderen moesten binnenblijven. Ook in de naastgelegen regio Avila is het vuur onder controle en zijn evacuatiebevelen weer opgeheven. Door de branden in Spanje is 700 vierkante kilometer aan natuur verwoest. Wielrenner Wout van Aert heeft de eerste etappe in de Ronde van Denemarken gewonnen. De Belg was de snelste in de sprint. Van Aert maakte zijn rentree in een wielerronde. Hij miste de Tour de France omdat hij een zware bacteriële infectie had. Die had hij opgelopen na een val tijdens een training. Het weer, vanavond nog lang zonnig en warm. Vannacht koelt het af tot een graad of 18. Morgen zonnig, later wat wolken en het wordt iets koeler dan vandaag. En dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Dit is het nieuws uit de regio.
4: Goedenavond, dit is het regionieuws. In de stadswinkel van het Huis van de Stad is een bijzondere maquette van het oude stadhuis van Harderwijk officieel onthuld. Burgemeester Jeroen Joon verrichtte de onthulling samen met een aantal cliënten van de dagbesteding van GGZ die het kunstwerk hebben gebouwd. De burgemeester ontdekte de maquette eerder in het museum van Dries van den Berg. Het gedetailleerde werk maakte zoveel indruk dat hij besloot het een plek te geven binnen de gemeentelijke organisatie. De maquette is de komende week te bewonderen in de stadswinkel van het Huis van de Stad. Daarna krijgt het kunstwerk een permanente plek in het gebouw, zodat bezoekers en medewerkers het blijvend kunnen bekijken. Kees Klaassen wordt met ingang van 1 augustus de nieuwe gemeentesecretaris en algemeen directeur van de gemeente Harderwijk. Hij volgt Siska de Jong op, die per dezelfde datum vertrekt. Met de benoeming kiest de gemeente voor een ervaren bestuurder met een lange staat van dienst binnen de organisatie. Klaassen is geboren en getogen in Harderwijk en woont tegenwoordig in Nijkerk. Hij trad in 1996 in dienst bij de gemeente als junior kassier. Na enkele jaren in het bedrijfsleven keerde hij in 2008 terug naar Harderwijk als teamleider financiën. Hij maakt sinds 2015 deel uit van de directie. En tot slot, in Ermelo is dinsdagochtend een personenauto achterop een vrachtwagen gebotst. De bestuurder van de auto raakte licht gewond en is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Het incident vond plaats op de Leuvenumseweg, de N796. Het ongeval gebeurde rond 10:30. Politie en ambulance kwamen met spoed ter plaatse om hulp te verlenen. De vrachtwagen liep beperkte schade op, terwijl de personenauto zwaar beschadigd raakte. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het incident. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
0: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
5: 24 uur per dag. Het groene hart van je radio.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. In Utrecht zijn honderden mensen bij elkaar gekomen om de slachtoffers te herdenken van de aanslag op de Pride in Berlijn afgelopen weekend. Er werd muziek gespeeld en er waren speeches op het Domplein. Onder andere burgemeester Dijksma sprak de honderden mensen toe. De organisatie van de bijeenkomst in Utrecht wil met de herdenking het signaal afgeven dat liefde sterker is dan haat. Bij de aanslag in Berlijn kwam een persoon om het leven en raakte tientallen anderen gewond. Een van de drie terrorismeverdachten die afgelopen nacht werden opgepakt is eerder al eens veroordeeld voor het voorbereiden van een aanslag. De jongen was toen 16 jaar. Hij was toen van plan om een aanslag te plegen in België. Dat zegt verslaggever Hendrik Willem Hofs.
2: Hij heeft een gevangenisstraf uitgezeten, hij heeft een werkstraf gehad. Hij heeft met allerlei mensen gesproken, de reclassering, met een imam enzovoorts. Ja, en toch is hij dus nu weer verdachte in een zaak rondom terrorisme.
1: Inmiddels is deze verdachte 19. Er werden ook twee anderen opgepakt in Rotterdam en Alkmaar. Door een brand in een sorteercentrum in Nieuwegein zijn tientallen pakketjes beschadigd geraakt. PostNL zegt dat ze contact zullen opnemen met de getroffen klanten. De brand in Nieuwegein ontstond vanmiddag toen er plots vlammen uit een busje van een bezorger kwamen. Omdat het busje tegen de gevel stond, sloegen de vlammen al snel over naar het sorteercentrum. Het Italiaanse parlement wil dat verslaafde gevangenen thuis hun straf uit kunnen zitten. Ze moeten dan vanuit het huis een afkikprogramma volgen. Met de maatregel moet het minder druk worden in de Italiaanse gevangenissen. Critici zeggen dat het financieel helemaal niet mogelijk is om duizenden mensen thuis verplicht af te laten kikken. Het weer, vanavond nog lang zonnig en warm. Vannacht koelt het af tot een graad of 18. Morgen zonnig met later meer wolken. Het wordt dan iets koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is het nieuws uit de regio.
4: Goedenavond, dit is het regio nieuws. In Zeewolde is bij een verkeersongeval op de kruising van de Spiekweg en de Dasselaarweg dinsdag aan het einde van de middag 1 persoon gewond geraakt. Het ongeval gebeurde rond 5:30. Bij de botsing kwamen 2 personenauto's met elkaar in botsing. Beide voertuigen liepen aanzienlijke schade op. De bestuurder van een witte auto is per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. De bestuurder van de andere auto bleef ongedeerd. In Putten heeft een tractor dinsdagmiddag voor verkeershinder gezorgd op de Garderenseweg. Het incident vond plaats in de richting van Garderen. Omstanders vermoeden aanvankelijk dat het voertuig in brand stond, waarna de brandweer werd gealarmeerd. Toen die arriveerde, bleek geen sprake te zijn van brand, maar een technisch mankement. Inzet van de brandweer was daardoor niet nodig. Om de bestuurder veilig de gelegenheid te geven de tractor te repareren, werd 1 rijstrook tijdelijk afgesloten. Uiteindelijk is het defecte voertuig door een andere tractor weggesleept. En tot slot, de stichting Leergeld Randmeren heeft een nieuwe voorzitter. Piet Pijlman neemt het voorzitterschap over van Laurens de Kleine, die de functie ruim 4 jaar vervulde. Onder zijn leiding groeide de stichting uit tot een organisatie die jaarlijks ruim 1200 kinderen in de gemeenten Putten, Ermelo, Harderwijk en Zeewolde ondersteunt. Ook werd de samenwerking met scholen, gemeenten en maatschappelijke organisaties verder uitgebreid. De Kleine blijft als adviseur aan de stichting verbonden. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
0: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Veluwe FM.
0: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
5: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
6: Leuk dat je luistert.
7: Het is weer tijd voor een uurtje genieten. Bob's Golden Oldies. Met oldies uit vervlogen tijden.
8: Samenstelling en techniek, Bob Voorn.

0: Let op.
1: Ja, ik ben niet op 40 muziek, ben ik gewoon flink zat natuurlijk. Ik wil gewoon een Nederlandstalig plaatje horen.
2: Rood is al lang het rood niet meer. Het rood van rode rozen. De kleur van liefde van weleer lijkt door de haard gekozen. Dat mooie rood was ooit voor mij de kleur van passie en van

tv van bloed en oorlog om ons heen werken daar ook niet echt.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Abdul B., de dader van de aanslag op de Pride in Berlijn, liep vrij rond omdat hij had beloofd om een deradicaliseringstraject te volgen. Zijn behandelaars hadden grote twijfels of het haalbaar was, maar zagen geen acuut gevaar. Volgens de behandelaar van B. werd er niet genoeg informatie uitgewisseld tussen verschillende diensten, dat zegt correspondent Gimbal Duk.
2: Zo gold voor Muke en zijn team dat hij bijvoorbeeld niet wist dat de antiterreureenheid B in de hoogste categorie van gevaarlijke figuren had ingedeeld. En bijvoorbeeld ook niet dat B twee neven heeft die bij terreurgroep IS zitten. En dat is vrij cruciale informatie.
1: Ander nieuws dan. In Utrecht hebben honderden mensen de slachtoffers van de aanslag op de Pride in Berlijn herdacht. Mensen kwamen bij elkaar op het Domplein, waar meerdere speeches waren van onder andere burgemeester Dijksma. Bij de aanslag in Berlijn kwam één persoon om het leven en raakte tientallen anderen gewond. In Rotterdam is voor het eerst iemand veroordeeld voor een wurgpoging nadat gebruik is gemaakt van een nieuwe onderzoeksmethode. De man probeerde vorig jaar thuis in Rozenburg zijn vriendin te wurgen. Als proef wordt er bij vermoedens van wurging gelijk een expert ingeschakeld om het slachtoffer dan meteen te onderzoeken, zodat er meer bewijs is tijdens een rechtszaak. En daardoor kon een forensisch arts bij de vrouw vaststellen dat ze was gewurgd. De man werd vervolgens door de rechter veroordeeld voor poging tot doodslag. Het Italiaanse parlement wil dat verslaafde gevangenen thuis hun straf uit kunnen zitten. Ze moeten dan vanuit huis een afkikprogramma volgen. Met de maatregel moet het minder druk worden in de Italiaanse gevangenissen. Critici zeggen dat het financieel helemaal niet mogelijk is om duizenden mensen thuis verplicht af te laten kikken. Het weer. Vannacht koelt het af tot een graad of 18. Morgen zonnig, met later meer wolken. Het wordt dan iets koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Het groene hart van je radio. 24 uur per dag voor Ermelo en Putten. Dit is Veluwe FM.

Het nieuws uit de regio en de beste muziek van toen en nu. Voor Ermelo en Putten. Dit is het groene hart van je radio. Veluwe FM.

0: And that's all, folks.
1: Dat was genieten. Tot de volgende keer.
2: Samenstelling en techniek, Bob Vorm.
3: De morgen stond, de avond staat.
4: Helaas, dit is alweer het eind van zo'n dag vol muziek.
5: Scheiden nou, hè? Wat jammer nou.
6: Is het nu al afgelopen?

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Sidi Dijkers met het NOS Journaal. De brandweer in Zuid-Europa krijgt de grote natuurbranden daar nog altijd niet onder controle. In Frankrijk ligt het vuur nog altijd dicht bij Bordeaux. En daar komt komende week ook nog een hittegolf bovenop. Ook in Spanje blijft het vuur maar doorbranden. Bij Valencia rukt de brand volgens de autoriteiten ook ongecontroleerd nog op. Voor de regio Madrid is er juist beter nieuws. Die brand is onder controle. En duizenden inwoners mogen daar weer terug naar huis. Een van de drie terrorismeverdachten die afgelopen nacht werden opgepakt, is eerder al eens veroordeeld voor het voorbereiden van een aanslag. Dat blijkt uit rechtbankstukken van 2 jaar geleden. De jongen was toen 16 en was toen van plan om een aanslag te plegen in België. De man werd vannacht opnieuw opgepakt in Eindhoven bij een grote politieactie in een onderzoek naar terrorisme. Er werden ook 2 anderen opgepakt in Rotterdam en in Alkmaar. In Utrecht hebben honderden mensen vanavond de slachtoffers van de aanslag op de Pride in Berlijn herdacht. Mensen kwamen daarbij elkaar op het Domplein, waar ook meerdere speeches werden gegeven. Onder meer burgemeester Dijksma sprak de honderden mensen toe. Bij de aanslag in Berlijn kwam 1 persoon om het leven en raakte 10 anderen gewond. FIFA-baas Infantino heeft in een video de controversiële WK-plannen van de Wereldvoetbalbond verdedigd. En noemt het een unieke kans om de ontwikkeling van de sport een enorme impuls te geven. De FIFA is van plan om een bedrijf op te richten dat het WK voetbal moet gaan beheren en aandelen kan uitgeven. De FIFA zelf kan dat niet, omdat de bond een non-profit organisatie is. Het plan lekte gisteren uit en er kwam direct al veel kritiek op, onder meer van de Europese voetbalbond UEFA. Volgens hen is het niet aan de FIFA om het WK te verkopen. Het weer vannacht is het helder en tussen de 16 en 20 graden. Morgen start zonnig, later zijn er wel meer wolken. In het zuidoosten kan dan in de middag ook wat regen vallen. Het wordt 22 graden aan zee tot 34 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Dit is de Radiokrant. Een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. Maar ook met ANWB-informatie, Veluwe FM feitjes en natuurlijk muziek.

Het is echt niet toevallig dat je nu luistert. Ben jij die nieuwe presentator, plaatjesdraaier of programmamaker? Of duik je liever in de techniek of redactionele activiteiten? In alle gevallen ben je bij VeluFM meer dan welkom als medewerker. Als je denkt op een andere manier wat voor ons te kunnen betekenen, neem contact op en deel je radioactiviteit. Mail hiervoor naar bas@veluefm.nl en word ook uitzendkracht.

ZFM.nl. 24 uur per dag, overal in de wereld, het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl. Kom eens langs als je surft.

Naamsbekendheid onder 50.000 luisteraars vergroten? Denkt u bij uw mediamix aan Veluwe FM? Want met Veluwe FM heeft u razendsnel het groene hart van uw doelgroep te pakken. Slimme ondernemers kiezen daarom voor de populariteit van de regionale radiozender. Geef uw bedrijf een stem. Kies Veluwe FM. Mail naar reclame@veluwefm.nl.

0: ANWB, hoe kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw.
1: Ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurtuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

Overweeg je vrijwilligerswerk? Start een carrière als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Onze vrijwilligers ondersteunen mensen in de buurt. Ze behartigen hun belangen, geven voorlichting en organiseren bijvoorbeeld de Alzheimercafés. Help je ook mee? Doe de online test en ontdek welke vrijwilligersfunctie bij jou past op alzheimer-nederland.nl/vrijwilliger.

0: is het nieuws uit de regio.
1: Goedenacht, dit is het regio nieuws. In de stadswinkel van het Huis van de Stad is een bijzondere maquette van het oude stadhuis van Harderwijk officieel onthuld. Burgemeester Jeroen Joon verrichtte de onthulling samen met een aantal cliënten van de dagbesteding van GGZ die het kunstwerk hebben gebouwd. De burgemeester ontdekte de maquette eerder in het museum van Dries van den Berg. Het gedetailleerde werk maakte zoveel indruk dat hij besloot het een plek te geven binnen de gemeentelijke organisatie. De maquette is de komende week te bewonderen in de stadswinkel van het Huis van de Stad. Daarna krijgt het kunstwerk een permanente plek in het gebouw, zodat bezoekers en medewerkers het blijvend kunnen bekijken. In Ermelo is dinsdagochtend een personenauto achterop een vrachtwagen gebotst. De bestuurder van de auto raakte licht gewond en is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Het incident vond plaats op de Leuvenumseweg, de N796. Het ongeval gebeurde rond 10:30. Politie en ambulance kwamen met spoed ter plaatse om hulp te verlenen. De vrachtwagen liep beperkte schade op, terwijl de personenauto zwaar beschadigd raakte. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het incident. En tot slot, in Putten heeft een tractor dinsdagmiddag voor verkeershinder gezorgd op de Garderenseweg. Het incident vond plaats in de richting van Garderen. Omstanders vermoeden aanvankelijk dat het voertuig in brand stond, waarna de brandweer werd gealarmeerd. Toen die arriveerde, bleek geen sprake te zijn van brand, maar een technisch mankement. Inzet van de brandweer was daardoor niet nodig. Om de bestuurder veilig de gelegenheid te geven de tractor te repareren, werd één rijstrook tijdelijk afgesloten. Uiteindelijk is het defecte voertuig door een andere tractor weggesleept. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
2: Dit is Veluwe FM.
0: De omroep van de Noordwest Veluwe.
3: Veluwe FM.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In de Spaanse exclave Ceuta is de afgelopen dagen een record aantal migranten aangekomen. Meer dan 1500 mensen maakten zwemmend de tocht vanuit Marokko naar het stuk land dat grenst aan Marokko, maar bij Spanje hoort. De lokale autoriteiten zeggen overrompeld te zijn door het ongebruikelijke hoge aantal. Waarom er nu zoveel migranten naar de exclave zijn gezwommen is onduidelijk. De brandweer in Zuid-Europa krijgt de grote natuurbranden daar nog altijd niet onder controle. Wel is de brand in de regio Gironde, bij Bordeaux, ondanks de hitte afgelopen dag niet groter geworden. Bij Valencia in Spanje blijft het vuur om zich heen grijpen. Voor de regio Madrid is er beter nieuws. De brand daar is onder controle en duizenden inwoners mogen weer terug naar huis. In Rotterdam is voor het eerst iemand veroordeeld voor een wurgpoging nadat gebruik is gemaakt van een nieuwe onderzoeksmethode. De man is veroordeeld tot een celstraf en taakstraf omdat hij zijn vriendin probeerde te wurgen. Bij de nieuwe methode wordt bij vermoedens van wurging direct onderzoek gedaan met een speciale camera bij de hals van het slachtoffer. Daardoor is er tijdens een rechtszaak meer bewijs. FIFA-baas Infantino heeft in een video de controversiële WK-plannen van de Wereldvoetbalbond verdedigd. Hij noemt het een unieke kans om de ontwikkeling van de sport een enorme impuls te geven. De FIFA wil een bedrijf oprichten dat het WK-voetbal moet gaan beheren en aandelen kan uitgeven. De FIFA kan dat zelf niet, omdat de bond een non-profit organisatie is. Het plan lekte gisteren uit en er kwam direct al veel kritiek op, onder meer van de UEFA, de Europese Voetbalbond. Het weer vannacht helder. Het koelt af naar 16 tot 20 graden. Overdag eerst zonnig, later meer bewolking. In het zuidoosten in de middag kans op wat regen. Het wordt 22 graden aan zee en lokaal 34 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

als er iemand bij me wegging. Even slikken en weer doorgaan. Even voelen en gewoon weer opstaan. Het deed me weinig. Maar om jou ben ik verdrietig. Zonder jou ontzettend nietig. Je stem die in mijn hoofd blijft zitten. Mij geen moment met rust laat. En dat er mensen zijn die lachen. En dat er mensen zijn die dansen. En dat er mensen zijn die innig zoenen. Dat kan ik nu niet meer begrijpen. Ik voel alleen de pijn van God, waar is ze?

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. De brandweer in Zuid-Europa krijgt de grote natuurbranden daar nog altijd niet onder controle. Wel is in Frankrijk de brand in de regio Gironde bij Bordeaux ondanks de hitte afgelopen dag niet groter geworden. Bij Valencia in Spanje blijft het vuur ongecontroleerd om zich heen grijpen. Voor de regio Madrid is er beter nieuws. De natuurbrand daar is onder controle. Duizenden inwoners mogen weer terug naar huis.